0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar het al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren, is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt. Hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is daarmee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graad hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: En hier is Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt, en dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. In de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. Het weer, er trekken buien over het land. Het is minimaal 18 graden. Verder vandaag wat buien in het oosten en noordoosten. Verder meer zon en een graad of 20.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu!
9: Big deals bij Keukenconcurrent!
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Speel mee met de fluisteraar.
18: De jackpot staat nu op
2: 11.200 euro. Goedemorgen.

0: komt er dan alles. De herfst komt eraan. Dit is echt zo'n herfstplaat. Aha! Mooi is toch dat we muziceren op het einde. Het heel orkest staat daar. I've been losing you. Het is eindelijk weer zover. Het is zover. Het is vrijdag. Je hebt het weer gehaald. Woehoe! Het is echt op de morgen tot 10 uur.
1: Het gebeurt.

0: discotheek Costa Rammer op de audio. Je hebt er een stuk of drie. Jonas Blue, Bauza en deze soort trio is het. Another en 54 Ultra. Talk to you en daarvoor de Manic Street Preachers. Jongens, wat een ochtend. Hè. Drie platen achter elkaar. Ik ben meteen in het weekend.
1: Ja, je loopt dan te rammen, Geert.
0: Ja, ik ben even te rammen. Ik moest even wakker worden zomaar. Motorcycle emptiness, oftewel een lege tank. Ik denk altijd dat we maar daarover gaan. Het is vrijdagochtend, vrienden. We hebben het weer gehaald. Het is Radio Veronica, de volle vrijdag. En 2 oktober op de kalender. En Max, die mij zojuist influistert. ik heb iets.
1: Nou ja, ik wilde het wel even ergens over hebben, ja.
0: Wil jij het ergens over hebben?
1: Ja, ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik ben gisteren...
0: Eindelijk. Ja. Het hoge woord komt eruit.
2: Dit herkennen wij, hè.
0: Dit herkennen wij.
1: Ik ben gisteren gezwicht voor zeer zware groepsdruk.
0: Wat dan?
1: En dat ben ik niet van mezelf gewend.
0: Wat valt me dat tegen van jou?
1: Nou ja, kijk, Geer, Marijke, jullie zijn echt al weken aan het zeuren dat ik iets voor jullie regel.
2: Oh ja, eindelijk!
0: Nee. Is het zover?
2: Dat denk ik.
1: Schuit met muisjes.
0: Nee.
2: Oh, wat lekker. Ik heb ook geen ontbijt gehad nog.
0: Dus even uitleggen wat er aan de hand is. Afgelopen zomer heeft Max natuurlijk dochter gekregen. Abby. En wij dachten, nou, er zal toch wel een keer een moment komen. Dat, wanneer eet je nou als mens beschuit met muisjes? Dat gebeurt niet zo vaak.
2: Maar jij, Geer, jij bent hier ook duidelijk over geweest dat jij hier enorm fan van bent.
0: Ja, je eet het niet zo gek vaak. Hè? Het is niet dat er om de paar dagen een kind ergens wordt geboren wat in jouw omgeving terechtkomt, zeg maar.
1: Nee, en ik ben sowieso heel slecht met dingen regelen. Dus ik had helemaal niks geregeld omtrent de muisjes en dergelijke. Maar ja, als jullie erom gaan vragen, dan word ik gewoon koppig. Dan denk ik, ja, dan zoek ik het lekker uit. Dan ik doe ik het al helemaal niet. Maar gisteren ben ik er toch overheen gestapt.
2: Het lang geduurd, vind ik, hoor.
0: Nou, maar het komt, ik snap het ook, weet je. Want dan ben je in je kraamperiode en dan komt de ene naar de andere langs en je bent de hele tijd bij me aan het smeren.
1: Ja.
0: Kijk, de hele tijd.
1: Echt, ik heb er zoveel gegeten. Het is ook wel echt lekker trouwens.
0: Bij jullie thuis op de keuken is één grote gestampte muisjes.
1: Maar waarom eten we dat eigenlijk niet vaker? Het is hartstikke lekker, joh.
0: Hartstikke lekker. Dus we gaan nu beschuitige muisjes eten.
1: Ja, ga ik zo even smeren, jongens.
0: Wat fijn zeg. Ondertussen vieren wij vandaag 75 jaar televisie, jongens.
1: Oh,
0: ja, 75 jaar, de beeldbuis.
1: Wat goed zeg.
3: Ik weet het nog heel goed. Het eerste tv-programma.
1: Ik heb daar toevallig op tv juist nou net niks over gezien eigenlijk.
0: Ja, maar er kijken steeds minder mensen naar de reguliere televisie. Iedereen is alles on demand aan het kijken.
1: Ja.
0: Maar vroeger, jongen, de tijd van Rudy Karel en zo. En Mies Bouwman.
1: Kan je mij uitleggen wie Rudy Karel
0: Jan
1: is?
0: Jan Pipo de Clown.
1: Ik weet niet wie Rudy Karel is.
0: Nee. Dat was een geweldige presentator. Die echt van die grote shows presenteerde. Daarna is hij naar Duitsland gegaan. Daar heeft hij ook een grote carrière gemaakt. Die Duitse shows waren nog groter. En dat waren die shows met die grote bloemstukken. En zo'n grote, met showballet, alles erop en eraan. En dan kwam Rudy, ik kwam op. Nou, dat was een feest, hoor.
2: Nou, waarschijnlijk kwam hij van een trap.
0: Hij kwam van een trap. Ja, de showtrap. Vroeger had iedereen een showtrap.
2: Ik vind het zo jammer dat ik dat niet bewust heb meegemaakt, die tijd.
0: Die tijd is voorbij, want de showtrap bestaat niet meer.
2: Nee.
0: Maar vroeger, de Rons Honeymoon quizzen en zo. Dat was allemaal grote shows.
1: Showballet van Penny de Jager.
0: Ik denk rookgordijnen. Dat waren die rookwolken van haar, inderdaad. Dat was een mooie tijd.
4: Hier is Ted de Braak met de 1-2-3 show.
2: Ja, maar ik vind het zo jammer, want waar je vroeger echt voor thuis bleef in mijn tijd, was bijvoorbeeld Idols, Mooi Weer de Leeuw, dat soort programma's.
0: Ja, maar dat soort programma's, ja, dat was een wat latere periode. Maar echt, back in the 70s, 80s en zo, ja, dan had je die grote shows.
2: Ik vind het echt jammer dat dat niet meer zo is.
1: Ja, dat kunnen we op zich nog steeds doen. Ik bedoel, The Voice of Holland draait ook nog steeds.
0: Dat zijn grote shows.
1: Ja, dat zijn grote shows. Ze zijn er nog wel.
0: Maar goed, vandaag 75 jaar televisie. Laten we even opgooien, dat is misschien wel leuk. Wat is jouw eerste televisieherinnering? Wat is het eerste wat je vroeger keek, lieve luisteraar? Wat was er gewoon van die oude shows?
1: En even kort, wat was die van jou dan?
0: De Showbiz Quiz.
2: Heel leuk.
0: Met Ron Brandsteder. Ik denk dat het een van de eerste programma's is die ik van dat soort programma's af doe.
2: Kunnen we dan ook even een stukje knippen? Even terug, Trip Down Memory Lane. Vind ik leuk. Dat
0: is
2: ook
0: goed.
2: Even horen.
1: En doen wij hem ook even.
0: Ik vind het wel leuk.
2: Goed, ja.
0: Wat komt er binnen aan oude rotzooi? En we hebben een stagiair vandaag. Gaan we de mystery stagiair bekendmaken?
1: Ja, doe maar even.
0: Echt? Jezus, nee. Nee, doen we het niet? We doen het niet. Oké, prima. Stagiair komt mij bekend voor. Ik krijg meteen weer honger ook.

0: Michael veel aan gehad heeft in zijn carrière. Hij zou jaren later nog een keer een historisch scoren met dezelfde titel. Freedom 90, bijna helemaal. Hè? Dit was Wham and I Don't Want Your Freedom. Maar het is bijna weekend, dus dan komt dat mooi uit natuurlijk. Hè? Zometeen het nieuws van 6:30. Marijke zit er helemaal klaar voor met haar wijntrui.
1: Ja, die heb ik weer aan, ja. Dat klopt, ja.
0: Zit er allemaal in zo meteen.
1: Herman van der Zand over Paulien Cornelissen en jullie beste herinneringen aan de tv van vroeger.
0: Ja, er komt een hoop binnen, hè. Leuk.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
3: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
2: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
5: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook.
2: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
7: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Drie hele files. Straks alle drie even voorlezen. Leuk, hè?
2: Ja.
1: A15, Ridderkerk Oostvoorne, daar gaan we weer. Het is weer bij die havens 6200, 7000. Daar is de oprit nog steeds afgesloten. 12 minuten en de eerste faxen komen er al vandaan. A28, Hogeveen, Afster bij Ruinen. Daar is een ongeluk gebeurd. 9 minuten. En de N223, Hoek van Holland, Delft bij Den Hoorn. 6 minuten. 1 over half 7, het allerlaatste nieuws. Hier zit in volle glorie Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Het is nog altijd niet duidelijk wat nou de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg van deze zomer. Onderzoekers kunnen wel steeds meer dingen uitsluiten. Het kwam niet door bijvoorbeeld werkzaamheden of vonken van het spoor in de buurt. Bondscoach Xavi vindt dat hij een fout heeft gemaakt met het manier van spelen van Oranje gisteren tegen Griekenland. De eerste helft was heel slecht, wat leidde tot een 2-0 achterstand. Het werd uiteindelijk wel 2-2. De slimste mens was gisteravond weer op tv na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. Presentator Herman van der Zand stond er aan het begin van de uitzending bij stil.
4: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen.
3: Paulien Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En we blijven even in de tv-wereld.
1: Nou,
3: het is vandaag 75 jaar geleden dat het allereerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. En dus, Geer, vroeg jij net aan onze luisteraars.
1: Ja. Wat weet jij nog van je allereerste tv-programma? Tenminste, er komt een moment dat je voor de buis kruipt en dat je voor de eerste iets registreert.
3: Het liefst nog met natte haartjes.
1: Hè? Met natte haartje, een bakje vlaar erbij. Hey. Heerlijk. Maar er kwam een hoop binnen, zeg eens.
5: Zo, wat kwam er veel
1: binnen. Zo, de knetters. Ja, Max van der Vax, je hebt even een beetje met je klapblok alles bijgehouden.
5: Nou, zeker. En jij vraagt naar de eerste programma's. Dus er komen natuurlijk veel kinderprogramma's binnen. Koert bijvoorbeeld, die zegt Seabird.
1: Oh ja, Seabird.
5: Weet je dat nog?
1: Ja, Seabird. Dat is later nog een minister geworden, toch?
5: Ja, eens even kijken. Ja, van Liende inderdaad. Ja. Even kijken, René en Jelle die doen ook hun kinderprogramma's in de app. Even kijken, Bassie en Adriaan zie ik.
1: Ja,
5: Zaai. Ja, dat is natuurlijk, spreekt allemaal voor zich. Er wordt heel veel Willem Ruis genoemd.
1: Heel veel Willem Ruis, hè?
5: Ja.
1: Ja, maar dat waren die echt grote shows.
5: Ja, met dit soort intro's bijvoorbeeld.
1: Dit soort dames en heren, welkom weer met een nieuwe aflevering. Ja, dat was
3: fantastisch.
1: Dat soort showtrap dingen. Ja.
5: Ja, en als ik dit draai, weet jij dan wat dit is?
6: Live vanuit het amusementcentrum van Nederland. Hier is hij, Mr. Lotto, Willem Ruis.
1: Ja, dat is fantastisch.
5: Heb jij dit ook nog gekeken?
1: Ik heb het nog gekeken, zeker. Nee, ik heb het nog gekeken.
5: Oh man.
1: En de 1-2-3 show en ja, de Lotto-show. Het bizarre was dat ik ook nog weet dat hij was overleden. Het was 1986. En ik was er helemaal van de leg dat hij er niet meer, dat hij was overleden. En toen kwam ik thuis van vakantie en toen was hij op televisie. Dus op de dag dat bekend werd dat hij was overleden, was hij s'avonds gewoon op televisie.
5: Wat gek.
1: Dat kon ik toen als kind niet helemaal begrijpen.
3: Nee.
1: Ik denk, hoe kan dat nou? Die man is nog dood. Ik zie hem op televisie.
5: Ja.
1: Zoals Elvis ain't dead because I heard him on the radio. Ja. Weet je dat principe? Maar goed.
5: Elke die komt nog met Ron's honeymoon quiz.
1: Oh, engelen bestaan niet.

0: fantastisch. Ik vind het zo lekker klinken.
1: En wat was jouw eerste tv-programma?
0: Oh hemel. Nou, ik de eerste...
2: Oh hemel, ja, dat was ook een mooi programma. Ja,
1: dat heb ik ook een intro van trouwens.
2: Nee. Nee, eerste... ja, mag je nog eentje laten horen?
0: Ah, je mag voor mij
2: ja, natuurlijk. Ja, wacht, wacht. Okay. Mensen gaan dit herkennen. Dit wordt echt, ja, ik hou hier zo van. Even terug naar, vroeger moest je namelijk wachten tot een Muppet Show begon. En als de Muppet Show dan, voordat het begon, moest je eerst even door dit programma heen. Weet iemand, niemand weet het.
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Dit is Klassenwerk met Hans van Willigenburg. En er zijn wel klassen die er aan mee. Hier hoor. En dan komt Hans van Willigenburg op.
4: Hallo, dit is Klassenwerk. Ja, wat kan het anders zijn dan Klassenwerk?
2: Ja, wat kan het anders zijn?
1: Ja, ja, natuurlijk. Geen idee.
2: Waar zelfs een even honeymoon quiz is, hè?
1: Ja. Nou goed.
0: Ik vind het zo jammer dat ik dit gemist heb.
2: Nou, jammer, ja. Ik zal je het filmpje sturen.
0: Ja, heel graag. Het weer nog te trekken buien over het land. En het is 18 graden. Overdag nog buien in het oosten en noordoosten vooral. En in de rest van het land meer zon en een graadje of 20.
5: Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met erop

0: van Back to the Future met Huey Lewis and the News. En The Power of Love. En een keuzesfeer die vroege ochtend. Daarvoor de zonnebril op. Incognito. Don't you worry about a thing. Het is tijd voor een duik.
1: Ekdom's platenkast.
0: God, ken ik die stem al. Ja, eigenlijk omdat er vandaag iets bijzonders gaat gebeuren op Radio Veronica, moeten we hem even een andere tune geven. Want
2: Legends we've lost.
0: Vanmiddag tussen 1 en 6 gaan Rob, Wout, Frank en ik eigenlijk gewoon alles wat niet meer leeft, gaan wij in de etalage zetten. Oftewel eren, Legends we've lost. Ja, we zijn er een hoop gegaan de afgelopen jaren. Helaas komen er wekelijks weer een aantal types bij. Maar misschien mooi om even gewoon, ja, van een dode vrijdagmiddag een hele levende te maken. En jou te vragen, welke held moet terugkomen en wil je gewoon weer eens horen? En dan heb ik het wel over iemand die niet meer leeft, hè, natuurlijk. Dus gaan we vanmiddag doen van 1 tot 6. Als je al een goede suggestie hebt, mag je hem doorgeven via de Radio Veronica-app. Kunnen we er straks al van alvast eentje laten horen. Maar ik dacht, ik begin vast. Want ja, ik kreeg de vraag ook, wie moeten we zeker nooit meer vergeten? Nou, dan kom je al vrij snel uit bij types als Prince. En ik zat even te kijken, deze week, zoveel jaar geleden in de hitparade, sorry, maar dat is een hele rare tik van me. Dus we zitten in de week puntje puntje, 39, week 40, en dan ga je naar week 40, 1989. En dan kom je tot de conclusie dat deze plaat in de hitparade stond. Prince mocht de soundtrack maken voor de Batman-film. En in de video van deze clip was hij dan ook verkleed als de Joker. En in die clip zong hij iets heel bijzonders. If I want sex, I call Candy. En dat ging over Candy Dulfer, ja.
3: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?
0: En deze plaat heeft bij ons de top 40 gehaald. En ik heb hem een keer live zien doen, Prince. Oh, hij deed hem live tijdens een van zijn...

0: feest kan beginnen. Want wij zijn binnen. En Prince ook. Het was Party Man uit de platenkast. En hij staat officieel in de platenkast playlist. Die wordt elke week vuller en vuller en vuller.
1: Kennen deze nog niet trouwens?
0: Nee, het was voor mij met name in Nederland een grote hit, zie ik. En in België.
1: Oh.
0: Ja, wij in de Benelux, wij snapten het wel. In Amerika nummer 20 of zo. Maar wel leuk. Party Man. En het is er tijd voor. De spanning is ondraaglijk.

0: is tijd voor Je Raadt Het Nooit. De laatste van de week. De stand op het scorebord. De zwaanstand. Oftewel 2-2.
1: Ik heb er zweethandjes van.
0: Ja, en ik ook.
1: Ja?
0: Ook eigenlijk een beetje voor jou. Want
1: ja,
0: iedereen gunt jou de overwinning, dat weet ik. Maar het is toch wel echt heel spannend.
1: Mm.
0: Zullen we maar snel naar het fragment gaan?
1: Ja.
0: Want die komt vandaag van het Videoland-programma Andy en Melissa. Dat ken je misschien wel. Dat is de reality-serie van oud-voetballer Andy van der Meijden. Zijn vrouw en kinderen, ze zijn er allemaal bij. Honden, katten, weet ik veel wat allemaal. Ik mag me gelukkig prijzen met mensen in mijn team die dit soort programma's af en toe toch wel eens kijken. Luister even mee naar het moment waarop moeder Melissa zoon Nino aanspreekt op het feit dat hij aan het douchen is onder de zwembaddouche. In plaats van de douche in de badkamer.
2: Nino, wat ben je aan het doen? Dit is toch geen douche voor te douchen? Nee, dit is gewoon voor het zwembad. Er mag geen zeep in het zwembad komen.
0: Je staat uit de douche in de zwembaddouche. Uitgebreid, hè? Badendas eroverheen, huppatee. Maar daar komt Melissa dus dat hij nogal vreemde gewoonte heeft tijdens het douchen. Echt een hele vreemde gewoonte. Tijdens dat douchen. De vraag is, wat is die gewoonte?
3: Even voordat de antwoorden komen, heb je al een idee, Marijn?
1: Ik heb daar geen flauw idee. Nee. Je navelpluisjes tellen.
0: Navelpluis tellen, ja. Dat is op zich een goede vrije tijdsbesteding kunnen zijn.
3: Dat is antwoord D.
1: Oké.
0: Zetten we er even bij. Nee, die gewoonte is of A, hij doucht met sokken aan.
1: Oké. Okay.
0: B, hij doucht zittend in kleermakerszit op de grond. Of C, hij kijkt gamma klusvideo's tijdens het douchen.
1: Oh,
0: of D, hij telt navelpluis.
1: Ja, oké. Okay. Oei.
0: Dus sokken aan, in kleermakers zit op de grond. Of video's kijken van de gamma. Ga er maar aan, ga maar aan staan.
3: Laat die hersens eens lekker kraken, Marijke. Wat gaat er nu in jou om?
1: Nou, het eerste wat ik denk is dat Melissa hem dus ziet douchen. En dan reageert van, wat ben je aan het doen? Als iemand in kleermakers zit, dat zou nog best wel eens kunnen, denk ik. Wat ben je aan het doen? Maar dan zeg je niet, het is niet om te douchen. Dan zeg je, waarom zit je om te douchen? Dus ik denk dat ik die ga wegstrepen.
3: Hoe bedoel je?
1: Snap je wat ik bedoel? Ja. Haar eerste reactie, je hoort haar vragen, wat ben je nou aan het doen? Je bent daar aan het douchen, maar die is niet voor de douche. Dat is voor zwembaddouche.
0: Jij denkt dat ze meteen was gaan beginnen
1: over het zitten. Dat denk ik.
0: Dan zit je meteen, erbij?
1: Ik denk dat je dan meteen zegt, waarom zit jij onder de douche? Dus daar ga ik dan maar een streep door zetten. Dan hebben we nog de sokken of de bouwprogramma's. Nou, misschien met sokken. Aan. Ja, het is een wilde gok, jongens. Ik heb echt geen flauw idee.
0: We blijven ook stil.
1: Die bouwprogramma's zou ik nog wel kunnen, maar waarom zou een kind... Ja, nee. Laat ik voor de sokken gaan.
3: Kind, hij is al ouder dan 18, hè?
1: Oh, dan kijk je wel ineens gamma-programma.
0: Nou, ja, dat kan toch? Ja. Misschien moet er iets worden opgehangen.
1: Nee, ik denk dat hij gaat voor de sokken. Dus antwoord nummer A.
0: Nummer A. Ja. Zit er mee neer. En dan gaan we eens even luisteren.
2: Ik ga even kijken wat Nino aan het doen is. We keken lezen onder dat witte ding door, toch? Wat? Zie ik gewoon twee sokken staan. Dus hij heeft gewoon zijn sokken uit onder de douche.
4: Echt niet.
2: Ik zweer het.
0: Het is ongelooflijk.
1: Yes!
0: En hij heeft ook nog een verklaring voor.
5: Ja, douche met sokken aan. Ik heb er nooit van gehoord. Wie douche nou met sokken aan? Moet je weer proberen? En dan vervolgens doe je schoenen aan zonder sokken. Huh? Wat is de logica? Ik vind het fijn.
0: Ja. Goeie verklaring. Hij vindt het fijn. Ongelooflijk. De vuurpijlen schieten omhoog. Het is gelukt. Ja. De overwinning is daar. 3-2 voor jou, Marijke.
3: Oh, maar de app ontploft ook, joh. Koudstaal bijvoorbeeld zegt goed zo, Marijke. Yvette
0: zegt koudstaal is terug.
3: Die is ook blij voor jou, maar die is altijd blij.
0: Je wordt gewoon gefeliciteerd vanuit alle hoeken. Dat is toch mooi, zeg.
1: Heerlijk. Ciao.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Met deze week in de bonus...

0: je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
9: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
8: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Hey, koopjesjager.
16: Ja, jij?
15: Ik zou even opletten, want het is weer kortingfestival bij Expert.
16: Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja.
0: 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Met Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Wil, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Daar zei Van Wil gisteren nog dit over.
26: Het gaat hier om de begrotingssteun, dus het geld dat wij direct overmaken naar de regering. Dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
25: Maar volgens de EU gaat het allemaal helemaal niet om Bolle Jos, maar is het vooral een technische kwestie. En zat er geen politiek motief achter dat die geldkraan dus dicht is. En ook had dat besluit helemaal niet naar buiten moeten komen. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in twee delen van dat gebouw. Zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Even opletten als je dit weekend eten gaat bestellen. De fraudehelpdesk waarschuwt namelijk voor nagemaakte websites van restaurants. Die verschijnen dan wel bovenaan de zoekresultaten, maar als je iets bestelt, komt je eten nooit aan. Het advies is om niet op die eerste paar zoekresultaten te klikken. Kijken of je ook telefonisch kan bestellen en kiezen voor betalen als je je eten krijgt.
27: Neem brood mee.
25: Dat is het allerbeste advies natuurlijk. Bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zei hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. Eindstand was 2-2. Het weer, de mist die nog hier en daar hangt, lost zo op. En dan wacht ons een zonnige dag. Want vanmiddag maximaal zo rond de 20 graden.
27: Dat is zeer aangenaam.
25: Nou, dat dacht ik ook.
27: De weg is ook lekker doorrijden. Er staan er maar 5. Dit zijn de 3 langs de A4 Den Haag Rotterdam bij Den Hoorn. Daar is de oprit afgesloten. Dus 12 minuten. Ook de afrit trouwens. Dus op en af. Je zit eigenlijk stijf vast.
25: Ja.
27: Want dan kom je nooit meer weg. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 6200 7000.
25: Ik schrijf mee.
27: Daar zijn, dat is ook de oprit weer afgesloten. Het is weer feest. 9 minuten. En ongeval op de A28 Hogeveen Assen bij Ruinen. 20 minuten vertraging.
28: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
29: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
30: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
29: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
29: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
33: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
34: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
33: Oh, Otrium?
34: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
35: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
36: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
5: Speel mee met De Fluisteraar.

0: feest dan genieten. En als we dan toch moeten, als we gedwongen worden, dan maar jankend. Dancing with tears in my eyes. 1984, dat is Ultra Fox. Het is vrijdag, hè? Bijna weekend. Het is 2 oktober. En het is toch weer zo'n dag dat het zomaar zou kunnen gebeuren. Ik hou daar toch rekening mee dat het zou kunnen gebeuren.
1: Waar heb je het over?
0: Nou, dat er een jackpot valt. Een enorme jackpot.
2: De Fluister.
0: Want we gaan hem zo meteen weer spelen, later in het uur. Een nieuwe ronde van De Fluister. En die jackpot die klimt maar omhoog. Het is nu 11.200 euro. Dat valt in de wacht te slepen met De Fluisteraar. En dat is niet het enige, hè? Want je kunt er ook nog een jaar lang warmjes mee zitten. Nou, wat heet? Gratis energie van niemand minder dan onze vrienden van Energiekiezer.
1: Onze vrienden, onze matties, ja. Onze...
0: Doen we er ook nog
1: onze
0: bij.
1: Onze belhamels.
0: Het is ongelooflijk. Dit valt allemaal te winnen. Alleen, wie zoeken wij? Wie is toch die fluisteraar? Luister nog even goed.
2: Sst. Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
3: Geer, heb jij al enig idee?
0: Nou, ik word nu gek, want iedereen waarvan ik dacht... dit zou wel eens kunnen, die is inmiddels wel genoemd.
4: Oh ja?
3: En bedoel je met iedereen gewoon Bart van Raccoon? Of,
0: ja, die komt nog steeds wel binnen. Maar laten we niet speculeren.
3: Oh.
0: Want het is namelijk aan jou... De lieve luisteraar. Wie is de fluisteraar? Als jij een idee denkt te hebben, dan mag je dat... in ieder geval, app even fluisteraar. Hè? Dan kom je namelijk in de hoge hoed terecht. Kan het zijn dat we je straks even bellen. Dan mag jij een gooi doen naar de pot van

0: Ach, ik heb morgenavond een bruiloft. Zo zomaar kun je dat hij voorbij komt, deze Dan Hartman.
1: En brand!
0: Ja, kun je wel stellen, ja. Relight my fire. In dat kader.
2: Legends, we've lost.
0: Valt hij ook wel onder, hè, deze Dan Hartman. Want hij is er al een tijdje niet meer. Relight my fire. En dat brengt ons bij een hele bijzondere middag op Radio Veronica. Vanaf 1 uur vanmiddag bij Stennis en Engdom gaan we beginnen met Legends, we've lost. Dus we gaan 5 uur lang liedjes draaien van fantastische artiesten die er niet meer zijn. Maar gelukkig hebben we altijd nog ergens een greatest hits liggen en daar kunnen we ons ongelooflijk mee vermaken. En alvast een beetje begin. Ik heb een uur geleden al Prince gedraaid, The Party Man. En je kon al wat doorgeven via de Radio Veronica. Hebben dat is massaal gedaan. Als dat die Cornelis. Cornelis, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zag jouw appje van hallo, als je het hebt over legendes. Dan mogen we deze niet vergeten, natuurlijk, hè?
3: Nee, die mag je zeker niet vergeten. En ook al is de cover misschien nog wel bekender voor veel van de mensen.
0: Ja.
3: Het origineel. Tenminste, ik denk dat het origineel is. Rob heeft er ooit wel eens een keer iets over gedaan. Maar ik weet het niet 100% zeker. Of het origineel is van Otis of van de Black Crowes.
0: Nee. Dat kan niet. Want
3: nee, hij is sowieso van Otis ten opzichte van de Black Crowes. Maar ik bedoel dat Otis origineel is.
0: Ja, voor mij wel. Dat ga ik even
4: achteraan.
0: Gaan we even, voor mij was dat wel zo. Tenzij dat er nog een hieroglyphe versie is.
3: Er zijn nu wat meer versies van, maar het blijft een geweldig nummer. Dus ja,
4: het is van Otis Redding inderdaad.
0: Ja, toch echt. Oh, dat zie je wel. Het is echt Otis.
3: Kan
0: ja,
3: toch anders. Wel?
0: Ja, dat kan niet anders, ja. Ik ga hem draaien hoor, deze Otis Redding Hard to Handle. Dankjewel, Cornelis. En vanmiddag gaan we dus... Ja, het wordt een beetje een dooie boel, maar wel een hele goede middag. Dat wel.
3: Het is niet voor niks. Otis die dood is.
0: Heel. Hard to Handle. Ik wens jou een goed weekend, Cornelis.
3: Van hetzelfde.
0: Bye, bye, bye.

0: Drinking App weer herinnert aan die geweldige Stax-documentaire. En Otis Redding zit daar zeker in. Een van de beste stemmen ooit op deze planeet. Hard to Handle. Vanaf vanmiddag 1 uur dus alleen maar Legends We Lost op Radio Veronica. Wat een prachtige middag. En het nieuws van 7:30 dreigt ook langzaam maar zeker als een lage drukgebied over dit programma heen te trekken. Wat zit er allemaal in zometeen?
1: Nou, ook als een laagje dichte mist hoor, want daarvoor is het oppassen geblazen als je de weg op moet. En mag je ijskoffie meenemen naar een sollicitatie?

0: dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
15: Oh, even onthouden, Marijke, zo meteen.
16: 123 opgeschreven.
15: Heel goed, fijn. Ook eerst even de verkeersinformatie, want we hebben drie hele files gevonden met mijn pijlsnelle roestige verrekijker. Dit zijn ze, de A4 Den Haag, Rotterdam bij Den Hoorn. Daar is de afrit afgesloten en de oprit is afgesloten.
16: Alles is gewoon bal. Ongelooflijk,
15: het verkeer wordt, ja, dat snap ik wel, wordt ongeleid. 8 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Heer Hugo Waard, 21 minuten. En een ongeluk op de A28 Hogeveen-Assen bij Ruinen, daar een kwartier vertraging. 50 seconden voor 7:30. Laatste nieuws, het eerst met Marijke. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Nou, moet je zo nog de weg op, dan is er een waarschuwing. Want in meerdere provincies hangt dichte mist.
15: Mist, mensen, mist.
16: In de drie noordelijke provincies, Overijssel en Utrecht, kan het verkeer last hebben van slecht zicht. Daarvoor geldt code geel. Zeker nog tot 9 uur. Zou je dat nog één keer willen doen, Geer?
15: Mist.
16: Dit is echt hoe mist klinkt als het audio zou zijn.
15: Mist.
16: Top. Iets heel anders dan. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat werd geraakt. En daar zou zeker 1 dode zijn gevallen. Trans- of non-binaire amateursporters kunnen bij zeker 6 sportbonden niet zomaar meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of rugbywedstrijden. Pointer ontdekte dat ze medische keuringen moeten ondergaan of eerst toestemming moeten vragen. En in de krant vanmorgen, in de Telegraaf, de vraag of je als sollicitant ijskoffie mee mag nemen naar je gesprek.
15: Ijskoffie?
16: Ijskoffie.
15: Wat is zo'n gezellige, doorzichtige beker?
16: Met zo'n dot slagroom erop bijvoorbeeld, ja.
15: Die dan helemaal ingeolied is met van dat
16: karamel
15: extract.
16: Ja, bijvoorbeeld.
15: Ja. Bij je sollicitatie.
16: Vind je dat dat kan?
17: Ik zie jou heel hard nadenken, Gerard.
15: Wat gaat er in je bolletje? Het zou raar zijn als je met een enorm blik Guinness je sollicitatiegesprek binnen kon lopen, maar ja.
16: Ijskoffie moet kunnen.
15: Ja, ik zou zelf eerst het sollicitatiegesprek doen en daarna even een ijskoffie halen.
16: Ja,
15: om
16: okay.
15: Het te vieren.
17: Ik snap wel dat werkgevers dit lastig vinden. Het heeft iets heel nonchalants.
16: Oh, dat is dus...
17: Toch? Dat
16: is
17: je zou toch ook niet zo snel zo'n zo'n liter pak bubble tea of zo. Op
15: ja, dat zeg ik. Is het zo raar? Ja, ja, sorry, ik heb even mijn eigen yoga meegenomen.
17: Oh, ik zie dan toch een soort randstedelijke meid voor me van 18 jaar... die ook een zonnebril op de kop en lekker een ijskoffie neer. En ja, ik moet zo nog door.
16: Nou, dat is dus... Exact, je slaat echt spijker op de kop de discussie. Dit is in Amerika helemaal een ding aan het worden. Daar heeft een loopbaandeskundige op TikTok gezegd... doe dit niet. Alleen heel veel mensen vallen hierover... want dat zegt toch helemaal niks over iemands kwaliteiten. En waarom is een ijskoffie anders dan een normale koffie? Mag je dat dan wel meenemen?
15: Ja, het zijn een soort van etiketten, denk ik. Niet.
17: Ja, als je in een prinsessenjurk aankomt... zegt het ook niks over je kwaliteiten. Ja, maar dat doe je ook niet.
15: Ja, maar dat jij nou met een prinsessenjurk hier binnenkwam... tijdens sollicitatie, oké, Max.
17: Heeft het
15: kunnen we over praten. Het is toch gelukt, je bent binnen.
16: Je vindt dus wel dat het een stuk nonchalance wordt inderdaad genoemd als reden. Want het is een beetje nonchalant. Het is alsof je door moet. Je neemt ook geen energy drink of een bak nasi mee.
15: Een bak nasi is een goed idee ook.
16: Waarom niet?
15: En je piep voor de clownspak.
16: Maar goed, ik begrijp dat de mening een beetje...
17: Ik weet niet, vinden jullie mij een zure peer? Ja, ik vind die etiketten, dat moeten we behouden.
16: Gewoon wel normaal blijven doen.
15: Ja, je komt gewoon binnen en je geeft een ferme hand.
16: Ja.
15: En je zegt goedemiddag.
16: Liefst ook twee keer.
15: En je gaat het gesprek aan.
16: Ja,
15: ik heb er volgens mij eigen haverkapper meegenomen, want die koffie hier zal wel niet te zuiver zijn. Ja. Dan heb je meteen een soort, in Utrecht noemen ze dat, hij is paatsies, joh.
17: Ja, precies. Dus we zijn een beetje conservatief.
16: Heb
17: jij dat niet, Marijke?
16: Nou, ja, ik herken het wel, dat ik het wel ook een beetje gekkig zou vinden, maar waarom, kan ik niet zo goed uitleggen. Het is ook gewoon een drankje.
15: Het blijft een drankje.
16: Ja,
15: is dit een hint? Wil je een bakkie?
16: Nou, lekker eigenlijk wel. Ja hoor. Het weer nog. Er trekken buien over het land. En het is 18 graden. Erg zacht. Verder vanmiddag gaat de zon wel weer schijnen, wordt ons beloofd. En het wordt een graad of 20.
15: En door wie was het ook weer mede mogelijk gemaakt?
16: 1, 2, 3. En dan is het volgens mij inkt.

0: Oh. Janice, gezondheid. I love your smile. Op Radio Veronica daarvoor... even kijken, gaan we daarvoor... Oh man, Funky Friday. Sorry, ik zit er helemaal in. Het was Cameo en Word Up. De fluister. En dan nu. Ja, het is toch weer heel spannend. We zitten allemaal gekluisterd aan de radio. Want het is tijd voor een volgende ronde van de fluisteraar. Een jackpot van 11.200 euro staat te wachten. En degene die een poging gaat doen die jackpot binnen te slepen... is Nathalie Visser uit Zwijndrecht.
1: Yeah!
0: Ja! Nathalie. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Erik. Heb ik je een keer echt aan de telefoon?
0: Ja, eindelijk Erik aan de lijn, hè?
2: Hoe lang heb je gewacht op dat moment?
1: Hoe ik gewacht heb? Gewoon lekker met mijn mascara erop te smeren.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Nathalie.
1: Met de vliegtuig zingen, man.
0: Zit je lekker mee te zingen?
2: Nou, heerlijk.
1: Ja, vies om 6:30 in de morgen. Ja, dan ga ik meespelen.
0: Ja, iets voor 7 op de klok.
3: Ja, leuk.
0: Ja, ja, wat fijn is dat.
1: Ja.
0: Hey Nathalie, het is vrijdagochtend, het weekend staat voor de deur. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, wat er gaat gebeuren is dat ik nu dadelijk mijn hond uit ga laten. En dat ik eigenlijk zoiets heb van, joh, weet je wat, heerlijk, Erik op de radio. En ik
0: Erik,
1: ga
0: kijk mee, ja, ik ben er blij mee.
1: Ja, ja, ik vind het heerlijk om je te horen, jongen. En weet je wat, dan ga ik dadelijk zo rond een uur of 5 ga ik even koken voor mijn broer die jarig is.
0: Oh, die is jarig. Oh, wat leuk, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel en dan...

0: dat ik echt zoiets heb van, nou weet je wat, als die jarig is, weet je, ben ik gauw weg en dan ga ik met een vriendin wat drinken.
1: Ik kan uren naar jou luisteren,
2: ook,
1: weet je
2: dat? Ik vind eigenlijk dat jij een programma moet hebben, ja. Nathalie.
0: Ja, jongen, je moet eens weten, joh, weet je. Als, jonge man, als Yves Edewiks mij hoort, mijn beste maat, DJ, dan springt hij een gat in de lucht.
2: Dan springt hij een gat in de lucht. Nou, je moet het cassettebandje mij versturen van dit gesprek. Maar ik ben toch nieuwsgierig, ja. Stel je ervoor 11.200 euro, Nathalie. Wat zou je doen met dat geld?
0: Als eerste mijn tuin goed helemaal verbouwen.
2: Ja, dat werd ook wel tijd, hè?
0: Ja, want daar zit te veel ouderdom in.
2: Ouderdom? Er zitten allemaal mensen met...
0: Nee, de hek mag vervangen worden.
2: Ja, die hek is helemaal uit de klauwen gegroeid. Nou, Nathalie, ik ben heel benieuwd. Ja. Want laten we nog even gaan luisteren naar De Fluisteraar.
3: Dit is De Fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
2: Wordt dat nog even snel overlegd, volgens mij. Nathalie Visser.
0: Ik zeg Erik, hè, Klojo. Ik bedoel Gerard.
2: Oh, ik dacht al. Ik denk, we hadden het programma Erik in de Morgen. Ja, dat is een goede show.
0: Ja, joh. En weet je wat het is? Ik loop jullie twee altijd door elkaar in te halen.
2: Ja, Erik Ekdom en Gerard Ekdom, dat leek ook een beetje op elkaar.
0: Maar ja, goed, joh, sorry, hoor.
2: Maakt niet uit, Nathalie. We willen heel graag van jou weten, wie denk jij dat de fluisteraar is? Nou, wacht, ik ga
1: er is toch even een focusgroep die hier een ei over moet leggen, hoor ik.
2: Ja, dat komt door die ouderdomtuin. Die ouderdomtuin
1: duurt ook wat langer.
2: Nathalie, wie is de fluisteraar?
0: Ruben van der Meer.
1: Oeh, Nathalie, ik hoop zo verschrikkelijk dat jij het goed hebt.
2: Ruben van der Meer.
0: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd of jij gelijk hebt. We gaan het checken. De jury zit er klaar voor om jouw antwoord te beluisteren, te bekijken en te oordelen.
5: Jouw antwoord is... fout.
2: Oh, nee.
0: Ja, jammer.
2: Die heg blijft er gewoon helaas zo bij staan.
0: Ja, nou ja, dat maakt niet uit. Dan zie ik je wel langs de billboard staan. Weet je wel langs de snelweg.
2: Dat zwaai ik gewoon hoor. Erik ook trouwens. Allebei.
0: Ja, nou bedankt.
2: Nathalie, een fijn weekend. En goed aan je broer, hè.
0: Ja, dat zou ik doen hoor, Gerard.
2: Dag Nathalie. En er komt 200 euro bij in de jackpot.
5: De Fluisteraar.
2: Zullen we nog maar even een vrijdagplaat draaien? De nieuwe single van...

Peter Schilling. Welcher Tom völlig losgelöst von der Erde. En daarvoor, ja, funky, hè? Helemaal te gek. Dus de nieuwe Amanzi, I Gave You Grace. Op de vrijdagochtend, waar we nog aan het bijkomen zijn van de fluisterkandidaat Nathalie Visser. Och, wat was het spannend. Maar het was niet het goede antwoord. En misschien gaat hij er wel uit vandaag, die jackpot. Dat zou maar kunnen. Fluisteraar appen naar de Radio Veronica.

0: Siesta, Kelly Rowland.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
19: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
21: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard gaan bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen die fabriek zijn. Maar dat werd dus weggestemd. Er komen 500 banen. En omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand dan helemaal niet mee deelnemen aan die sport. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich daar grote zorgen over. De slimste mens was gisteravond weer op tv na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. Presentator Herman van der Zand stond er aan het begin van de uitzending bij stil.
26: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen.
5: Paulien Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op afgelopen zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. Nou, vandaag wordt het niet zo heel erg warm. Het is ongeveer 18 graden op dit moment. Nog best wel zacht wel voor de tijd van het jaar. Overdag buien in het oosten en noordoosten. En de rest van het land meer zon wordt ons beloofd. En een gaatje of 20.
4: Dankjewel. En er staan nog maar een paar vertragingen. Het is vrijdag, dus er valt mee. De A9 Amstelveen ook maar bij Heer Hugo Waard. Door een ongeval 25 minuten. Ook een ongeval, maar dan met een vrachtwagen op de A20. Hoek van Holland-Gouda bij Krooswijk. Een half uur. En de A28 Hogeveen-Assen bij Ruinen. 13 minuten.
27: Hey. Zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
30: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
31: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
30: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
32: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
33: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
30: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
34: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
35: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
36: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Speel mee met de fluisteraar.
10: De jackpot staat nu op
11: 11.400 euro.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Gerard Ekdom.

0: Michael Jackson. Mag niet ontbreken op de dag vandaag. Legends Be Lost gaan we vanmiddag vieren tussen 1 en 6 op Radio Veronica. Een beetje vooruitjuichen met The Way You Make Me Feel. Vrijdag 2 oktober.
1: Join the club.
0: Ja, goedemorgen zeg.
2: Once again, back to the incredible.
0: Bijna weekend met vandaag ook nog een los van de Legends Be Lost die we vanmiddag gaan doen. Je mag alvast doorgeven als je iets wil horen van een overleden held. Die gaan we eren de hele middag van 1 tot 6. Wordt leuk.
3: En is er eentje die jij nu al weet?
0: Nou, we hebben Dan Hartman al gedraaid. We hebben Otis Michael Redding gedraaid. Otis Redding hebben we gedraaid. Prince hebben we gedraaid. Ja, ik denk toch wel dat we vanmiddag een Elvis kunnen verwachten. Mm. Een Freddie Mercury.
3: Amy Winehouse.
0: Een George Michael. Ik noem maar wat. Hmm. Ja, dus, en man, het gaat maar door. Net zie ik ook weer Chris Cornell natuurlijk. Soundgarden, och. Het zijn natuurlijk Dolly, hè?
3: Ja, zeker. Dolly. Zeker.
0: Tony Scott is al gemeld. Nou, het zijn er maar even wat voorbeelden die we vanmiddag zomaar zouden kunnen draaien. Heb je een goede laat ons weten via de Radio Veronica app. 75 jaar TV wordt gevierd vandaag.
4: 75 jaar geleden.
0: Eerste TV-uitzending. Ik heb deze vanmorgen gedraaid, maar ik wil hem nog een keer horen. Vroeger moest je wachten namelijk tot Muppet Show kwam. Dat is het zondagmiddag, Muppet Show. Maar voordat die kwam, moest je eerst hier doorheen. Dat is toch fantastisch.
3: Ik zie allemaal mensen voor me die de stoelendans doen.
0: Ja.
3: Vind je dat niet ook?
0: Ja, ik zie het voor me, ja. De stoelendans was sowieso leuk voor me. En ik kwam nu op Hans van Willigenburg. Hans, kom er maar in, hè.
5: Hallo, dit is Klassewerk. Ja, het kan het anders zijn dan Klassewerk.
0: Hans! Van Willigenburg, die presenteerde dat. En dit is altijd zo grappig. Er waren van die programma's waarin zo hard gejuicht werd dat je als kind al je mee wilde doen, omdat je dan heel hard kon juichen. Ja, fantastisch. En het is ook nog een Nationale Ouderendag vandaag. En zometeen bellen we met Martijn Visser. Niet vanwege Ouderendag, maar over het nieuwe seizoen Zorg uit Handen. Op Omroep Max is dat te zien. Hij moest namelijk voor een ouderenzorg. En ja, hij gaat ons alles vertellen

0: vrijdagochtend en dan begint het gedonder alweer. Imagine Dragons. Thunder. 75 jaar geleden vandaag dat het eerste tv-programma ooit op de buis kwam. Dat was nog de beeldbuis, hè mensen, de beeldbuis. En we blijven even in de televisiesferen, want er komt een tweede seizoen aan van Zorg uit Handen. Wendy van Dijk, Martijn Visser, Roué Verveer, Nicky de Jager en Jannie van der Heijden. Die nemen de intense taken van een mantelzorger over, zodat ze even de tijd voor zichzelf kunnen nemen. Het is een prachtig programma en het is ook nog Nationale Ouderendag vandaag.
1: Wat een toeval, zeg.
0: Ongelooflijk. Dus we leggen even een lijntje met zanger en acteur Martijn Visser, dames en heren. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, guys and dolls. Hallo.
0: Fijn dat je even in de show kon komen, want jij hebt meegedaan aan dit programma natuurlijk. Voor wie mocht jij zorgen en hoe was dit?
2: Nou, ik werd inderdaad opgetrommeld om 4 dagen te zorgen voor Hans.
0: Ja.
2: En zodat zijn partner José kon gaan wandelen in de Ardennen.
0: Ja,
2: heerlijk. En Hans is een ras echte Utrechter. En daar kom ik ook vandaan oorspronkelijk. Dus daar zit er zeker klik zat er al meteen in. Ja, ik weet niet. Het is eigenlijk heel intiem, hè, dat je gewoon in iemands huis komt om voor iemand te zorgen terwijl je elkaar niet kent.
0: Inderdaad, want je moet ook iemand die jij niet kent, moet je dan op alle mogelijke manieren gaan verzorgen. Kon je daar een beetje je weg in vinden?
2: Ja, eigenlijk wel. Kijk, Hans kan heel veel zelf. En daar, bij de echt hele intieme dingen hoefde ik hem dan niet te helpen. Dus dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. Maar we gingen gewoon samen de vaatwasser uitpakken en lunch maken. En dan loop je ook aan tegen wat dan het probleem is. Want dat lukt dan moeilijk, weet je wel. Dat is zo apart dat je gewoon eigenlijk een super functionerend iemand, heel sociaal en echt vreselijk een leuke gast, die dan zeg maar de basics eigenlijk ontglipt zijn. En dat is fascinerend om te zien en ook best wel zwaar voor een gezin, want de rollen veranderen natuurlijk. En dat is de vaderfiguur zoals ze hem hadden, die verandert. Ja. En dat is voor zo'n gezinsstructuur echt heel ingrijpend.
0: Heb je zelf überhaupt ooit eerder moeten mantel zorgen voor iemand, of viel jij met je neus in die boter?
2: Nou, ik viel met mijn neus in die spreekwoordelijke boter. Ja. Kijk, mijn vader die leed ook aan dementie. Maar die woonde wat op afstand. En zijn vrouw heeft hem helemaal opgevangen. En ik heb nu wel ervaren hoe intens dat ook is. En dat kon ik ook wel merken uit de verhalen van José, de partner van Hans. Ja, het is gewoon heel zwaar. En met name ook het mentale deel van de verandering. Dat je degene gaat missen toch op een bepaalde manier. Want hij is er nog, maar hij is ook een stukje niet meer bij je. En dat is een hele ingewikkeld te verteren situatie.
1: En moest je dan bij de zorg voor Hans ook veel aan je vader denken?
2: Kijk, het is een intense vorm van contact. En dat heb ik eigenlijk me wel laten ontglippen bij mijn vader. Ja, dat had ik misschien. Ik denk wel dat ik dat beter had kunnen doen, eigenlijk, met terugwerkende kracht. Nou ja, het is helaas niet meer aan de hand, want hij is overleden intussen, mijn vader althans. En dat is feitelijk natuurlijk ook zinloos om daar op die manier naar te kijken. Maar het is wel een leermoment voor me geweest in die zin.
0: Als je dit programma ziet, je doet eraan mee, dan komt dat allemaal terug. Maar ik denk ook dat het in dat opzicht ook een belangrijk programma is om mee te doen en vooral sowieso om te kijken.
2: Ja, want het maakt toch wel heel veel inzichtelijk. Het is niet niks om. Ik bedoel, kijk, zoals Hans en José, die hebben een leven samen gedeeld. En als die verhoudingen dan zo veranderen. Ja, dan denk je krijgt een zorgtaak over iemand waar je een zorgtaak mee deelde eigenlijk. Over de kinderen die je ooit hebt teweeggebracht met elkaar.
0: Ja.
2: Wat ik heel mooi vond trouwens was, Hans die is verzend fotograaf. Dus had een soort, het kamertje waar een van zijn dochters vroeger woonde, daar, die zijn natuurlijk het huis uit, heeft hij een soort museum gemaakt van zijn leven. Dus daar hangen allemaal lijstjes van wat er allemaal gebeurd is in zijn leven. Nou, je weet niet wat je ziet. Het is echt zo bijzonder. Dus hij heeft eigenlijk een soort document aangelegd voor zichzelf, ook om zijn herinneringen vast te leggen aan.
0: Oh, dat is
2: super belangrijk. Ja, echt prachtig vond ik.
0: Dat is, als jij ooit verzorgd zou moeten worden en je zou iedereen mogen kiezen, wie zou je dan willen dat jou zou gaan verzorgen?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk een supergoede vraag. Kijk, ik heb een partner die is 20 jaar jonger dan ik, dus het zou voor de hand liggen.
0: Dat is inderdaad prima,
2: Ik heb het goed bekeken. Nee. Maar het lijkt me dus tegelijkertijd heel ingewikkeld. Ik wil, dat is het allerlaatste wat ik wil, dat zij voor mij zou moeten gaan zorgen, dat lijkt me.
0: Ja.
2: Dus er zwaait nu een arm op afstand. Dat is dan wel weer gezellig. Nee, dus ik, wat ik, ja, die gelijkwaardigheid is natuurlijk, als je 20 jaar verschilt, al iets waar je, hè, dat is een thema. En als dat verschuift, als ik zeg maar dingen niet meer zou kunnen of zo, ja, het lijkt me verschrikkelijk als zij dan. Dus ik, nou eigenlijk denk ik, nou ja, een wilsverklaring. Maar ja, je neemt ook niet zomaar afscheid van het leven.
3: Nee.
2: Maar ja, ik denk toch dat ik externe hulp zou vragen. Dat ik dat voor mijzelf een verliezende koren beter. Nee, ik zou het daar niet aan willen doen. Nee, dat lijkt me echt heel ingewikkeld.
3: Laatste vraag. Ik val me gelijk met de deur in huis. Ik ga het toch stellen. Ja. Ben jij de nieuwe Sint?
2: Ik heb er wel een postuur voor.
3: Ja, nee,
2: lang
3: denk,
2: en bezig.
3: En dan met je lage stemmen kan je ook wel.
2: Kom eens eventjes op. Kom eens eventjes hier, kleine dondersteen.
3: Oh, nou, ik hoor hem.
2: Ja, ja. Hij zit er wel in. Nee, ik niet. Maar het zou wel interessant zijn. Kijk, ik denk. Hoe heet die jongen ook weer die zegt dat hij het niet. Daan Schuurmans.
3: Ja.
2: Ik denk dat hij jokt. Dat hij het gewoon is.
3: Hij jokt, hè? Hij zegt dat hij wel weet wie het is.
2: Ja. Nou, wij werden inderdaad bij deze ook. Want dat is het beste wat je kan zeggen. En ook het meest voor de hand liggende wat je kan zeggen. Als je het zelf bent geworden.
3: Ja,
2: ik zou het toejuichen.
3: Zo'n ander soort mantelzorger is dat. Hè? De Sint heeft natuurlijk ook een mantel. Goed, hoe dan ook. Voor alle duidelijkheid, Martijn. De aflevering waar jij in zit is te zien op 8 november. Dat moet toch even wachten. Okay. 8 november op NPO 1 bij Omroep Max. En ik ben nu al nieuwsgierig naar jouw ervaringen.
2: Ja, oké. Nou, superleuk. Dat je
3: even mocht vertellen. Maak er een mooi weekend van, Martijn.
2: Dat beloof ik. Jullie ook, mannen.
3: Bye, bye. Bye.

0: de bom op zin hebben. Lekker dansen het weekend in.
1: Zing!
0: En zometeen, jouw kans op, het is iets minder dan die jackpot van de fluisteraar, maar wie het kleine niet eert, 150 euro. Valt bij elkaar te zingen in Zing na de Pink. Het enige wat je hoeft te doen, is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen na

0: Oeh. Hoe gaat dit verder? Als jij het weet en kunt afzingen, stuur het dan via de Radio Veronica app. En wellicht ben je onze kandidaat. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar even.
0: Ja, hè? Nou, dan komt hij nog een keer.
2: Dit was wel.
0: Ik mompel hem een beetje. Zing hem door en stuur hem via de Radio Veronica app. En misschien spreken we elkaar zometeen in. Zing na de ping. Maar eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Twee dodelijke ongelukken op de weg vanmorgen en een seksuele noodsituatie.
0: Oeh, jee.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leed u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl,

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Veronica verkeer update met 11 vertragingen. Dat is toch van wel mee. Dit zijn de problemen. De A4 Den Haag Rotterdam bij Den Hoorn. Daar is de afrit opgesloten of de oprit afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. 10 minuten vertraging. De A27 Almere Utrecht bij Eemnes door een ongeval. 8 minuten. Een auto met pech op de A27 Breda Gorkum bij Werkendam. 11 minuten vertraging. Het is 8:30. Ja, exact. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. 2 dodelijke ongelukken met auto's vanmorgen. In Zellum in Gelderland overleed een motorrijder en in het Overijsselse Oldenzaal werd een fietser doodgereden. De oorzaak van deze ongelukken is nog niet bekend. Bij zeker 6 sportbonden is het voor trans- of non-binaire mensen moeilijk om mee te mogen doen. Volgens Pointer zijn er in onder meer het amateurvoetbal, rugby en wielrennen drempels. Bij wielrennen is een medische keuring verplicht. Max Verstappen maakte indruk tijdens de eerste training van de Grote Prijs van Bahrein. Hij reed de snelste tijd voor George Russell. De race is van Bahrein uitgeweken naar Maleisië om de oorlog in het Midden-Oosten. Ik zie om me heen gekke bericht. Gekke gezichten. Zeg ik iets gek?
11: Nee, je zegt hang aan je lippen. Heet nieuws heb je.
12: Over lippen gesproken. Ik heb iets heel bijzonders gevonden uit bij onze zuiderburen. Een iets wat lugubere situatie in de buurt van Brugge, België dus. Daar was de 16-jarige Sander met vrienden op de fiets naar school toen ze in het water iets zagen liggen.
11: Oh.
12: Eerst zagen ze een hand.
11: Oh my god.
12: En toen zagen ze vervolgens ook billen. Nou, wat denk je dan dat je ziet liggen?
11: Ja, dan denk je toch of een etalagepop.
12: Ja.
11: Opblaaspop.
12: Of
11: een persoon. Of een lijk. Een overleden.
12: Nou, deze kinderen dachten inderdaad dat het een lijk was. Dus wat doe je dan? Je belt de nooddienst en je trekt aan de bel. Want dat is natuurlijk geen frisse koffie. Wat bleek het nou inderdaad te zijn? Een sekspop.
11: Oh, juist.
12: Echt met alles erop en eraan.
11: Zo'n levensechte.
12: Nou ja, levens. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de plaatjes gezien. En dat zijn borsten, die reiken nog tot Antwerpen.
11: Echt waar?
12: Het is helemaal niks echt.
11: Als je er goedemiddag, zeg maar, galmt het ook zo.
12: Ja. Ja, en het hoofd ontbrak. Dus wat daar precies mee gebeurd is, is ook...
11: Is het hoofd nooit meer teruggevonden?
12: Nee, nog niet. Nou, misschien dat hij ook nog...
11: Wat is daarmee gebeurd?
12: Dat vraagt
11: zoveel
12: me ook
11: vragen.
12: Ja, dat
13: zij dachten aan een lijk en het was dus, is wel beter dan andersom, denk ik, uiteindelijk.
12: Dat je denkt dat het een sekspop is. Dat is ook schrikken, inderdaad. Nee,
11: ja. En hoe maak je zo'n ding schoon, hè?
13: Dat is ook nog eens zo.
11: Goede vraag.
13: Goed tussen de kiertjes, denk ik.
12: Ik denk met azijn, hè?
11: Met het andere borstel.
12: Ja. Okay. Goed, het weer nog. Kans op behoorlijk dichte mist, dus pas daarvoor op als je de weg nog op moet. Zo rond de 14 graden is het. Vanmiddag veel zon en dan wordt het zo tussen de 19 en de 21.
11: Wij denken 20.
12: Ja, dat kan.

0: vanmiddag tussen 1 en 6. Legends We Lost. Radio Veronica. 5 uur lang alleen maar liedjes van helden die ons zijn ontvallen. En Patrick Carley en Sylvester, beide haalden zij de jaren 80 niet. Ja, ze haalden de 90's niet, lekker zo zeggen. Allebei overleden in de 80's. Do you wanna funk with me? Want het is weekend en we gingen even back to the disco. En daarvoor Mother Joe, dance with somebody. Zing! Het is tijd voor een nieuwe editie Zing Na de Ping. Wij spelen 3 rondes. En elke ronde kun je 50 euro verdienen. Je mag na elke ronde stoppen. Je denkt bij 2, nou ik vind het wel goed zo, 100 euro. Maar besluit je door te gaan en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij altijd 1 waanzinnige troostprijs. En daar zul je een hoop aan kunnen hebben op vrijdag. Namelijk de Echo in de Morgen. Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. En vandaag gaan we er spelen met Koen Keizers uit Dinteloord. Hallo Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Gerard.
0: Druk voetbalweekend voor de boeg staat hier.
1: Ja, klopt. Ja, de kinderen moeten voetballen, dus uitslapen zit er helaas niet in op zaterdag.
0: En ben jij dan een langs de lijn schreeuwer of ben je een, doe je wat anders?
1: Oh nee, ik ben heel ingetogen. Ik ben heel rustig.
0: Jij zat er gewoon met een glimlach. Oh, goed zo jongens, prima. Duimpje omhoog.
1: Ja, als ze winnen wel. Als ze niet winnen, is die glimlach weg natuurlijk.
0: Ja, dan wordt het toch een andere sfeer, hè?
1: Ja, dat vooral thuis. Als
0: leg hem dan neer! Ja. Heel goed, nou, ik ben blij dat je meedoet, Koen. Want je hebt een poging gedaan om dit af te zingen na de ping. En help mensen trouwens, even luisteren wat er binnenkwam.
2: Huh?

0: Ah,
1: oh, yeah. Wat was dit? Wacht, nog één keer.
2: Dat begint.
1: Ja, maar gelukkig was jij daar, Koen. Jij met kop en schotel bovenuit.
3: I wanna be the only one, the only one.
1: Ja. Lekker hoor, heel goed. Eternal.
4: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
4: Ja. Ik ga mijn best doen.
1: Komt hij aan voor €50. Zing na de ping. Oh yes,
4: oh, what a night.
1: Ja! Als het heet is op zolder, is dat het Cool in the Gang. Heel goed, €50. Ga je door?
4: Jazeker.
1: Voor €100, zing naar de ping.
4: We built this city on rock and roll.
1: Heel goed, €100, ga je door.
4: Ja, nu we dan toch zover zijn, dan gaan we ook maar helemaal tot einde. Ja,
2: maar die laatste kan lastig zijn.
1: Ja, dat is altijd lastiger soms.
2: Je zal die formale tijden opdracht.
1: Je weet het nooit, hè?
4: Nee, we gaan meemaken.
1: Komt-ie aan voor €150.

0: I can be the one.
1: Die la wordt gewoon opengetrokken en je zingt het gewoon helemaal goed. Fantastisch. Nou, dat betekent €150 voor jou, Koen.
0: Nou, dat is een bijzonder goed begin van het weekend.
1: Kun je meteen een rondje geven na afloop van die wedstrijd? Dat is wel handig.
0: Ja. Dat zal wel gisteren worden, denk ik.
1: Maakt niet uit, hoe dan ook, we sturen naar je toe. En je mag ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Want je is allemaal goed. Eternal, Cool in the Gang, Starship of Dua Lipa. Welke wordt het?
0: Dat wordt Starship.
1: We built this city on rock and roll. Dan ga ik die draaien. Ja, dus ik jou een heel goed weekend, Koen. Veel plezier, hè?
0: Dankjewel. Heel goed.

0: altijd. Als jij iets van een muzikaal probleem onder de leden hebt, niet mee blijven rondlopen. Nee, laat het achter. Dat kan via radioveronica.nl. Het gaat trouwens ook via de Radio Veronica app. En zo af en toe meldt zich iemand met een groot probleem. Vandaag aan die telefoon Maurice Bosma. Goedemorgen, Maurice.
1: Hey, goedemorgen, dokter.
0: Ja, jij hebt een groot probleem in Groesten, want daar woon je.
1: Ja, klopt, ja.
0: Jij zoekt iets al best lang.
1: Je had tientallen jaren, inderdaad.
0: Al tientallen jaren, Maurice, hoe kan het nou?
1: Ja, qua leeftijd schelen we bij elkaar een maand, geloof ik. En het was op de middelbare school zo'n beetje dat ik het zo voor het laatst gehoord heb.
0: Oei, oké. Okay. Want het is, jij zegt ongeveer een jaartje of 30 geleden.
1: Ja, zo'n beetje wel, ja.
0: Ja, dat klopt ongeveer wel qua middelbare school. Wat weet je nog?
1: Nou ja, ik weet de artiest zelfs nog.
0: Oh.
1: Het is van Ali Campbell, weet ik nog.
0: Oh.
1: En hij zingt het met een vrouw. Maar als je dan gaat zoeken, dan kom je eigenlijk vaak bij Chrissy Hynde kom je uit en zo. Dat is met Ruby Forty samen. Maar die is het dus niet. En in de clip, ik weet de clip nog een stukje, dat het een vrouw onder een boom is, in hoog gras of zo.
0: Ja.
1: En Ali Campbell. Maar verder, helemaal, ik heb het nooit meer kunnen vinden.
0: Een vrouw met gras in de clip en Ali Campbell van UB40.
1: Ja. Ja,
0: dat ging bij mij een klein belletje rinkelen.
1: Oké, okay, dat hoop ik op.
0: Ik denk dat ik hem heb gevonden. Maurice, luister even naar dit.
1: Dit is hem,
0: hè? Ja.
1: Dit is hem, man.
0: Het is ongelooflijk. Het was mid jaren 90 en Ali Campbell ging solo met een soloalbum. En daar stond een liedje op. Inderdaad, ik kan me ook de clip nog herinneren. Maar het is geen hit geweest in Nederland, heel gek genoeg. Alleen in Amerika was het een hele grote hit. De dame die hoort zingen is Pamela Starks. Het nummer heet Pamela That Look Starks. In Your Eyes.
1: Ik ga hem proberen nooit meer te vergeten.
0: En het stomme is, jij zegt, ik kan hem ook helemaal niet vinden op Spotify. Hij staat daar ook niet op.
1: Oh, nou, vandaar dan.
0: Bizar, hè?
1: En is er ergens anders aan luisteren?
0: Ja, ik stuur wel een... Hij is gewoon op YouTube, dus dan kan je de clip ook weer zien.
1: Oh, staat hij echt op?
0: Ja, daar staat. De clip staat er ook een keer het hoge gras van de Pamela Starks. Dan eerst weer even zien.
1: Ja, nee, helemaal goed. Fantastisch.
0: Want die heeft enorm hoog gras,
1: Ik ben je heel erg dankbaar.
0: Nou, graag gedaan, Maurice. En ik ga hem draaien.
1: Dankjewel, dokter. Fijne dag. Hoi, hoi.
0: Bye, bye, man.

0: solo. Hij komt trouwens weer, hè, met UB40. Hij komt weer naar Ahoy later dit jaar. Dit was zijn soloplaat uit mid jaren 90. En die zangeres die hoorde heet Pamela Starks. En Maurice appt ons nog even. Die zegt, ik heb gewoon kriebels in mijn buik bij het luisteren van het liedje. Fantastisch, ik heb het zo lang gezocht.
1: Ach, lieverd, daar zitten wij nu doorheen.
0: Moment de gelukkigste man op aarde. Dat is toch fijn, Maurice. Fijn dat we konden helpen. Dr. Pop zit voor je klaar. Heb je ook zo'n noodgeval? Loop je daar al jaren mee? Niet opkroppen! Gewoon sturen via de Radio Veronica app. En dat mag ook via de site trouwens, radioveronica.nl. En misschien behandelen we volgende week jouw probleem. Dat zou mooi zijn. Zometeen na 9 uur gaan wij met goedkeuring weer voeten in iemand zijn of haar stemlijst. Het top 3000 uur komt eraan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: Panorama Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 9 uur.
16: Rijke Ketel.
17: Goedemorgen. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire personen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen hierover en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende trans mensen. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Wil, meldt de NOS. Hij zei gisteren dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Daar zei hij gisteren nog dit over.
14: Het gaat hier om de begrotingssteun, dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
17: Maar volgens de EU gaat het helemaal niet om Bolle Jos, maar is het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten mogen komen. President Trump is bang dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld als de Democraten de tussentijdse verkiezingen winnen. Ze bereiden onderzoeken naar hem voor en ook naar zijn familie. Toch begon hij gisteren aan een campagnemarathon om de krappe republikeinse meerderheden in het congres te behouden. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grand Prix van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10 uur, een uurtje dus. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, er trekken buien over het land en het is zo'n 18 graden. Vandaag gaat de zon flink schijnen, wordt het ook zo rond de 20 graden. En vanavond blijft die zon ook nog lang hangen.
16: Blijft die hangen?
17: Die blijft hangen.
16: Oh, wat heerlijk. Gaan we er even in staan, een poosje.
17: Lekker zeg.
16: Lekker hoor. Een paar vertragingen nog, het is lekker rustig vrijdagochtend. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn, daar is die afgeritste oprit.
17: Mooi.
16: Heel raar verhaal. Verkeerd omgeleid. 7 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Bonervliet. Staat aan een flinke 7 minuten. En de A27 Almere-Utrecht bij Eemnes. Een kwartier vertraging.
11: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: gaat weer viral deze, ja. Het begin van het nummer, dat is hetzelfde geluid als je in een scanapparaat ligt. Ja, dus als je in een scan hoort, en dan komt het allemaal weer terug.
1: Het top 3000 uur
0: scant ons
1: bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Jolanda Arnoud uit Schiedam. Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo en welkom in jouw top 3000 uur.
3: Dankjewel.
0: Ja, want we gaan even met jouw goedkeuring lekker door je lijst heen spitten.
3: Ja.
0: Want ik heb er een klaarstaan en ik vind dat wel leuk. Wat zijn de verhalen achter de liedjes? Waarom stem je op bepaalde liedjes? Ik heb er namelijk een klaarstaan en dat is al een soort guilty pleasure. En ik zing hem altijd mee en na afloop denk ik, god, ik heb hem toch weer meegezongen. Babe, I Love You van Styx. Wat is ermee?
3: Ja, dat vind ik gewoon een ontzettend mooi nummer. Dat doet iets met mij en ik heb er hele mooie herinneringen aan.
0: Ja, is dat romantiek en muziek?
3: Ja.
0: Wil je erover praten?
3: Nou, ik hou van allerlei soorten muziek hoor. Maar dit nummer, dat is, ja, dat blijft voor mij altijd nummer 1.
0: Oké, dus dit staat bovenaan de lijst. Dus als je gaat stemmen op de top 3000, is Babe Styx de eerste.
3: Absoluut, absoluut.
0: Nou, lekker. Ik ga hem draaien. En nog veel meer trouwens, want er komt heel veel aan. De Black Eyed Peas heb ik hier klaar. Rod Stewart, Lady Gaga. Het komt er allemaal aan. Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: En een goed weekend vast, Jolanda.
3: Dankjewel, hetzelfde.
0: Babe, I love you. Dat is lief, hè? Styx.
4: Babe,

0: I got a feeling.
1: Ja, precies. Black Eyed Peas. En daarvoor Babe, I Love You. Oh, romantieke muziek. Styx. Het is de top 3000 uur. Maar...
2: De fluister.
1: Maar toch weer even de olifant benoemen die hier in de porseleinen kast staat. Want we hebben namelijk een jackpot hier staan van 11.400 euro. En dat is nog niet eens het enige wat je kunt winnen met die fluister. Want we hebben er ook nog even een jaar lang... gratis energie van Energiekiezer bij. Dat valt te winnen met de Fluisteraar. Als jij denkt te weten wie wij zoeken, app dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. Mocht je denken, waar gaat het over? Zal ik hem dan nog even laten horen?
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
1: Wie, oh wie, kan dit toch zijn als jij een idee denkt te hebben? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. Met een beetje mazzel belt Marisa

0: nog een week wachten. En dan komt het nieuwe album I Keep the Fire On. En misschien komen ze wel een keer langs binnenkort. Hè. Direct. 90's Kid en daarvoor Love is the Battlefield, Pat Benatar in de top 3000 uur.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar.
1: Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
10: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl. Ja,
4: Veronica met één hele file. Je zal er maar in staan. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk. Een kwartier.
5: Dit is Radio Veronica.

Wat een klassieker, nu al. Lady Gaga, Bruno Mars. En Die With A Smile. En daarvoor Rod Stewart. Hij komt. Ja, nog één keer. De final encore. 28 mei volgend jaar in de Ziggo Dome. Dit was Baby Jane. De top 3000 uur, de liedjes van Jolanda Arnoud uit Schiedam. En wat heeft zij daarin staan? Ja hoor, het is weer vrijdag. Nickel.

0: blijft het groeten. The Babies bij Veronica, isn't it time?
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Ja, het is alweer tijd, joh. Dit was hem alweer. En Nickelback daar trouwens ook, How You Remind Me. Het was het top 3000 stemlijstje van Jolanda Arnoud uit Schiedam. Applaus voor Jolanda. Hij was fijn. Zometeen, na 10 uur, is Marisa hier. We spreken elkaar vanmiddag vanaf 1 uur. Stennis en Ekdom gaan we van start met Legends We've Lost. De hele middag alleen maar, ja,

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
9: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
10: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
9: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
19: Hey, koopjesjager.
20: Ja, jij?
19: Ik zou even opletten.
20: Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Koning Willem-Alexander ontvangt straks in Leiden de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar de rol van het Koningshuis in ons koloniale verleden. De koning gaf een paar jaar geleden zelf opdracht tot dit onderzoek. De hoofdonderzoeker zei tegen de NOS dat hij alle vrijheid heeft gekregen van de koning. Nou, het begint inmiddels een beetje op een soap te lijken, maar justitieminister Van Wil blijft erbij dat de EU de begrotingssteun aan Sierra Leone stopt vanwege Bolle Jos. Dit zei Van Wil daar gisteren over.
7: Het gaat hier om de begrotingssteun, dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
6: Maar de EU ontkent dat Bolle Jos de reden is. Zij zeggen dat het niks politieks is en dat de geldkraan dichtgaat door technische redenen. Nou, daar heeft Van Wil dan ook weer op gereageerd. Die noemt dat de formele reden, maar zegt in gesprekken met Brussel toch echt iets anders gehoord te hebben. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam, die zag die niet. Na een klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal, Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft gisteravond 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zandt vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen.
8: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Wij gaan haar hier ongelooflijk mis.
6: Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen. Het weer nog, er trekken buien over het land. Nou, het valt eigenlijk ook al mee. Dit is het weerbericht van gisteren wederom. Dus laat ik nog eventjes gaan terugscrollen naar wat het goede weer ook alweer wel is. Kans op behoorlijk dichte mist. Dus daar moet je voor oppassen als je de weg op gaat. Zo rond de 14 graden is het. En vanmiddag wordt ons veel zon beloofd. Het wordt zo tussen de 19 en de 21 graden. Op dit moment 8 vertragingen, totale lengte van 27 kilometer. Eigenlijk is er maar één echt noemenswaardig. Dat is die tussen Utrecht en Den Bosch op de A2 tussen Everdingen en Culemborg. Daar heb je 5 minuten geduld nodig.
9: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
13: Een apparaat om je heg te snoeien.
14: Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht.
13: Helemaal in het teken van Recycle.
14: We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
13: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
14: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Premier Padel in Rotterdam.

0: Ga naar canalplus.nl.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
2: Speel mee met de Fluisteraar.
1: De jackpot staat nu op
3: 11.400 euro.

0: deze voelt toch altijd wel ergens als een stukje levensbeschouwing, hè? Wat doen we met z'n allen op deze planeet? Wat zijn we überhaupt aan het doen? Door de Keen met Somewhere Only We Know. Ja, ik hoop dan dat iedereen gewoon even voor wereldvrede gaat, weet je. Zou ik heel mooi vinden. Een beetje pacifistische instelling. Minder ego, liever zijn voor elkaar. En heel veel geld weggeven. Ja, ja, want een klein materialistisch randje erbij, want we wonen natuurlijk wel in het Westen. De fluistering klinkt. De jackpot die wacht op jou. Luister goed. €11.400. Dat zit er in de jackpot. En een jaar lang gratis energie via Energiekiezer. Dat is binnen handbereik. Ik zeg goedemorgen, ik ben Marisa. Half mens, half bankier. En hey Ceder.
1: Hi, goeiedag.
0: Hey Ceder, Den Haag, 25 jaar. En jij hebt iets moois op de planning staan, hè, in januari.
1: Ik ga trouwen in januari in Jakarta, Indonesië.
0: Oh, en waarom daar?
1: Ik heb daar een vrouw ontmoet een jaar geleden ongeveer.
0: Oké. Okay. En dan gaan jullie daar trouwen en komen jullie dan samen terug naar Nederland? Of blijven jullie daar?
1: We zaten te denken aan Spanje, maar we weten niet echt duidelijk wat het meest realistische plan is.
0: Dat is ingewikkeld. En geld helpt dan altijd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Om die plannen toch even duidelijker te maken. Nou, ik vind dit nu al een mooi en trouwens ook heel romantisch verhaal. Het is je van harte gegund. Ik ga je de fluisteraar nog een keer laten horen, Ceder. En dan hoop ik dat je het goede antwoord geeft. Hier is de fluisteraar. Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, laat ons niet langer in spanning. Wie zoeken we?
1: Frank Deen van Radio 538.
0: Oh ja, en van RTL Boulevard natuurlijk. Ja, multitalentje is dat. En gewoon een super lieve vent ook nog eens. Het zou kunnen natuurlijk. Ik ga het meteen vragen aan de jury. Lieve jury, is het Frank Danen?
3: Jouw antwoord is... fout.
0: Nee. Nee. Nou, weet je, dat is misschien wel een kleine hint die ik mensen wil geven. Ik denk niet dat wij heel snel zouden gaan voor iemand van een concurrerend radiostation, hoor. Maar ik snap de gedachtegang ergens wel.
1: Oké, helaas.
0: Dank je wel en ik wens jou heel veel succes met, met je voorgenomen huwelijk. En ik hoop dat jullie lekker in zonnig Spanje terechtkomen en een heel mooi, lang, gelukkig leven tegemoet gaan samen.
1: Dank je wel, dat is heel lief van u.
0: Dag Ceder. Oh, ik heb me vandaag nog nooit zo oud gevoeld. Dat is maar wel heel lief. Dat is toch gewoon netjes. Goed opgevoed, Ceder. Goed opgevoed. Het is Radio Veronica. Met de Whispers. Ja, de

0: het zwemseizoen officieel is gesloten, krijgen van Teddy Swims nooit genoeg. Hè? Och, wat een mooie plaat blijft dit. Dit is Bad Dreams bij Veronica.
1: Oké, ja. Ik heb echt even zin in een van mijn favoriete rockplaten. Uit de 80's. En die is van Def Leppard. En die klinkt ongeveer zo. Moet je hem even iets harder zetten, dan komt hij goed tot z'n recht.

Oh yeah. Def Leppard bij Radio Veronica en Animal. Oh, ik zou hem het liefst nog een keer instarten. Wat geeft die plaat toch altijd veel energie? Ik hoop dat jij er dezelfde emotie bij beleefde. Het zijn de hits van Veronica. Zometeen de enige hit die zelfs de kroketten laat meezingen. En dat is natuurlijk...

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a what? And give you a what?
10: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Ja, goedemorgen. Het is 5 minuten over 10:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging, die staat op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar doe je er 20 minuten langer over.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Gerard Ekdom.
20: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
21: En nu
20: Marissa.
21: Met

Radio Veronica en The Script. Speciaal voor alle superheroes wereldwijd. Zoals jij, daar, aan de andere kant van de radio. Ja, dat mag toch ook wel een keertje gezegd worden, vind ik wel. Oh, ken je deze nog? Dirty Dancing, de moeder alle dansfilms. En elke keer als ik iets draai uit die film, denk ik, ja, dat ga ik doen vanavond. Niet Dirty Dance, maar ja, de film kijken, zeg maar. Eric Carmen heeft Hungry Eyes. Nou ja, ik vind dat helemaal prima, zolang hij me maar niet bekijkt met een metabril op. Hè. Maar die bestond nog niet in de 80's.

hier bij Veronica. En Pink die begint het weekend al lekker vroeg met Get the Party Started. Ja, en sommige platen die hebben geen introductie nodig. Die hebben eigenlijk meer een gebruiksaanwijzing nodig. Dit is een liedje die gemaakt is voor ja, een lege snelweg en een brandende sigaret en een ex die je eigenlijk al lang had moeten vergeten. Het is Chris Isaak en hij neemt je mee naar de plek waar de lichten altijd gedimd zijn.

0: Luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: uit een broodje.
0: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je het in Financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu!
19: Big deals bij Keukenconcurrent!
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceerde, waarin je gratis oude beelden kan zien. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20.
25: Ja, nou, dankjewel Jeroen. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Beginnen bij de A6 Lelystad Emmeloord. Bij Zwitserbalta doe je er 5 minuten extra over. En de A8 Amsterdam-Zaandam, bij Zaandam 5 minuten. Ten slotte de A12 Oberhausen-Arnhem bij Beek, een vertraging van 10 minuten.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
28: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
30: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
31: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
32: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
33: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
32: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
33: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
34: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
35: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
36: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op 11.600 euro.

0: Ja, terwijl de Radio Veronica-app volstroomt met potentiële kandidaten voor de fluisteraar, hoorde je Ed Sheeran en Bad Habit.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt, ach, de fluisteraar, nou, dat heb ik helemaal gemist. Wie is de fluisteraar? Nou ja, dat is ook onze vraag aan jou, maar ik wil hem nog met liefde een keertje laten horen. Zal ik dat doen? Even voor de duidelijkheid, we zijn op zoek naar een BN'er en die heeft dus wat ingefluisterd. Radio Veronica joined the club. Deze fluisteraar heeft dat zeer close mic gedaan. Zeer dicht bij de microfoon. Ja, dat klinkt dan zo.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Het kan natuurlijk zomaar zijn dat je ineens een gezicht voor je ziet en dat je denkt, oh, dat is die persoon. Als dat op dit moment bij jou gebeurt, dan kan je het woord fluisteraar appen naar de gratis Radio Veronica app. Over een uur gaan we het spel weer spelen. Misschien bel ik je dan wel op. Heb jij het goed? En weet je wat je dan krijgt? Nou, dat is niet gering, kan ik je vertellen. €11.600, dat zit er momenteel in de jackpot. Je krijgt er ook nog eens een jaar lang gratis energie bij van de energiekiezer. Dus denk jij, ja, daar wil ik wel kans op maken. App dan nu fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Dan draai ik deze van Chumbawamba.

een leuke app krijg ik van Matthijs. Daar word ik altijd wel blij van. Die zegt, oh, self-control. Dit is Grand Theft Auto, Vice City, nostalgie op z'n best. Ja, lekker deze. Self-control, Laura Branigan hier bij Radio Veronica. Hey, vanmiddag tussen 1 en 6 staat Veronica in het teken van Legends We've Lost, oftewel legendes die we verloren zijn. Rob, Gerard, Wout en Frank die draaien dan alleen maar muziek van artiesten die niet meer onder ons zijn. En ja, jij bepaalt wat ze draaien. En wat dat is, ja, daar mag je nu vast over na gaan denken, hè. Dat is natuurlijk heel breed, want ja, er zijn al zoveel legendes zijn ons al ontvallen. Dus kom maar door via de gratis Radio Veronica. Mogen het ook mensen zijn die we het liefst mond dood willen maken? Nee, die slaan we over. Dat is, nee, ze moeten wel gewoon echt al niet meer onder ons zijn. Kom maar door via de app.

0: zelf misschien wel ziet als een heel attent persoon. En dat dan dat toch in de praktijk best wel tegen blijkt te vallen. Ja, dat had ik gisteren. Toen ik een van mijn beste vrienden tegenkwam op een feestje. Iedereen hem feliciteerde. En ik dacht, ja, maar waarom feliciteren hem? Bleek dat het zijn verjaardag was. Arjen, als je luistert, het spijt me. Van harte gefeliciteerd. Alsnog, met je verjaardag. En deze was voor jou. David Bowie, Golden Years, hier bij Radio Veronica. En zometeen deze mooie classic.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Goedemorgen. Het is inmiddels 3:03. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. Een vertraging van 8 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Beek. Dat doe je er 10 minuten langer over. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid. Een half uur.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3:00.
2: En nu
1: Marisa

begonnen. Het was Coldplay. En met die laatste noten sluiten we de plichtplegingen voor deze week definitief af. Je hebt het wel overleefd. Jas aan, verstand uit en rennen naar de uitgang. Het is bijna weekend. Ik zou zeggen, maak er een lekkere bende van.

Uit IJsland hoorde je Of Monsters and Men met hun Little Talks. Nou, je hoort de gitaar al, dit is de Golden Earring. Ze zingen over weekend love en heel eerlijk, ik heb mijn weekend love al koud gemaakt. Geen ingewikkeld gedoe, gewoon een fles houtgerijpte chardonnay. Weet je, extra vet en dan die vanille tonen nog intact. Oh, zo lekker. Ik had het wel leuk om te zeggen dat mijn weekend love toch het lekker smaakt met een kaasplankje erbij. Het is de Golden Earring bij Veronica en weekend love.

Ja, wat heerlijk om Weekend Love weer te horen. Daar is mijn liefde voor de Golden Earring mee begonnen. En het is nooit meer opgehouden. Nou, dat is toch een hele leuke app. Die krijg ik binnen van Jolanda. Je weet het, hè? Jij kan ook appen. Natuurlijk het woord fluisteraar als jij zometeen mee wilt spelen aan de volgende ronde. Kans wil maken op €11.600 en natuurlijk een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Maar je kan natuurlijk er ook voor kiezen om gewoon iets gezelligs te appen. Laat maar even weten wat jij doet op dit moment. Op deze heerlijk zonnige vrijdag zo vlak voor het weekend. Ik vind het altijd leuk om te lezen. Oké, ik heb zometeen George voor je. George Michael voor de duidelijkheid.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
10: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
11: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Ook bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
17: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
21: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
22: nee.
21: Proteïneshakes,
0: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
10: Milner.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
24: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 12 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Het Veronica weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken.
28: Dankjewel Jeroen Hazewinkel. De zon domineert. Kijk, dat heb je mooi omschreven. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste 3. We beginnen bij de A1, Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. 11 minuten lang vertraging. De A2, Luik-Maastricht-Zuid bij Gronsveld. Doe je er 11 minuten langer over. Na A12, Oberhausen-Arnhem bij Beek. 12 minuten vertraging.
29: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
30: doei doei
29: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
31: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
29: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1.

0: gefeliciteerd.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: kanaalplus.nl. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
3: Speel mee met de Fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op 11.600 euro.
3: Let's go! Dit is Radio Wilhelmina.

0: Ja, ik ben regelmatig in België te vinden. Ik vind dat leuk daar, hè. Oh, gezellig bij onze zuidenboeren en die leuke kroegjes. En er is eigenlijk geen avond dat dit liedje niet een keer voorbij komt. Het is zo leuk. Het is een soort van officieus volkslied geworden. Het Goede Doel en België bij Veronica. De Fluister. Ja, een heel goede middag. Wij schakelen live over naar Enschede. Dat is natuurlijk de stad van de Alfatoren. Het prachtige Rijksmuseum Twente. FC Twente. De Grols. En natuurlijk een heleboel gezellige cafeetjes aan de Oude Markt. Ik zeg Paul Monmion.
1: Goeie, daarheen.
0: Ja, dat vind ik leuk. Dat zijn even tukkers onder elkaar. Hoe heet de met?
1: Ja, ik ben goed, ja.
0: Ja, wel goed. Ah, mooi. Mooi, man. Ja, dat is, nee, ik vind het leuk dat ik jou aan de telefoon heb. Jij wil een gokje wagen voor de fluisteraar. We gaan zo meteen nogmaals luisteren naar de opgave. Maar ja, ik ben eerst even benieuwd. Want er gebeurt in Enschede/Boekelo iets heel spannends dit weekend. En dat is een internationaal bekend paardensportevenement. Iedereen die into paarden is, die weet wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk de Military. Ga jij daar naartoe dit weekend?
1: Ja, zeker ga ik daar naartoe.
0: Oh ja? Ja. Oh, dat vind ik leuk. Oh, dan zie ik je misschien wel daar.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Ja, want bij mij in het dorp is dat. En weet je wat? Als jij dan die 11.600 euro in de jackpot mocht winnen nu, dan kan ik dat in een bruine envelopje doen en kan ik het je zo overhandigen daar.
1: Nou, dan kunnen we er gelijk een paar op drinken.
0: Ja, dat doet wie. Dat doet wie, jong. Oh, dat is leuk. Nou, luister goed. Dit is de opgave.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Jij speelt voor 11.600 euro, lieve Paul. En ook nog eens voor een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Wie denk jij dat wij zoeken? Welke bekende Nederlander heeft gefluisterd voor ons?
1: Ik denk dat het Wim Kieft is.
0: Wim Kieft. Van de voetbal.
1: Yes. Ja.
0: Oké, okay. Nou, ik ga het vragen aan de jury. Lieve jury, is Wim Kieft het goede antwoord?
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Ja, jammer.
0: Ja, dat is heel erg jammer. Dus dat, Maar weet je wat? Dan, ik kan je niet die 11.600 euro geven... maar we kunnen natuurlijk wel even een biertje doen op de Military dit weekend.
1: Ja, dat kunnen we zeker doen.
0: Gaan we dat dan even doen, Paul, als goedmakertje?
1: Ja.
0: Oh, dat vind
1: ja,
0: ik.
1: Dat gaan we doen.
0: Dat gaan we.
1: Wat voor hoedje herken ik jou?
0: Ja, dat is wel goed dat je het zegt. Mijn hoedje is crèmekleurig. En ik heb daar een brosje heb ik daar opgespeld. Namelijk in de vorm van een paard. Dus ik denk dat je me daar wel aan herkent.
1: Oké, dat wordt een zoekplaatje.
0: Ja, dat denk ik ook. Nee, maar dat komt goed, Paul. Dat gaan we even afspreken zo meteen. Veel plezier dit weekend.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Oh.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: 20. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: jarig is, trakteert.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Goedemiddag, het is bijna 12:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen op dit moment. We beginnen bij de A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging. En de A2 Luik-Maastricht-Noord bij Oost-Maarland. Daar is de weg afgesloten. Dat komt door opruimwerkzaamheden. En de vertraging daar is 16 minuten. En tenslotte de A12 Oberhausen-Arnhem bij Beek. Daar doe je er 13 minuten langer over.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
8: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
9: En nu
8: Marissa met de

Janet Jackson. En laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel toch die ene persoon in ons hoofd waarvan we een beetje week worden, weet je. App of sms, dat schat je gewoon even. Hey joh, ik denk aan je. Wordt iedereen blij van helemaal zo vlak voor het weekend. When I think of you, hier bij Radio Veronica. Ja, je hoort het al, hè. Jongens, het is vrijdag. Ze zijn me weer aan het uitbetalen. Kan ik weer leuke dingen gaan doen dit weekend. Pink Floyd en Money.

0: is Radio Veronica.
1: Radio Veronica.
2: Do you have music?
0: Yeah.
1: De beste muziek aller tijden.
0: Veronica.

even de zon op je brilletje opdoen. Blinding Light 4 bij Veronica. Die is van The Weeknd natuurlijk. Ja, is wel leuk. Dat is de meest gestreamde track aller tijden, hè, op Spotify deze. Het is jij. Als ik hem dan weer luister en ik spring mee hier in de studio, dan snap ik ook weer even waarom. Over goede platen.

0: luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Monica. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Balen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.

0: Live happy.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Het Nederlandse Koningshuis heeft kolonialisme eeuwenlang gesteund en er veel geld aan verdiend. Het gebeurde met overtuiging en zonder bedenkingen, blijkt uit onderzoek naar de rol van de Oranjes sinds het jaar 1600. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Alles bij elkaar verdiende het Koningshuis omgerekend 576 miljoen euro met het koloniale verleden. Na de presentatie van het onderzoek, waar koning Willem-Alexander zelf om vroeg, noemde hij de uitkomsten indringend.
2: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund. Het waren toentertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt.
1: De koning zegt niks aan het verleden te kunnen veranderen, maar wil zich wel inzetten voor een betere toekomst. En na het overlijden van Paulien Cornelissen worden haar boeken weer veel gekocht. Grote boekwinkels zeggen dat gisteren in één dag meer boeken zijn verkocht dan in heel september. Vooral Cornelissen's bundel In het Kort met columns gaat hard. Het weer dan, het is zonnig en rond de 19 graden. Een paar files die nu opvallen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest, 12 minuten extra. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven, 14 minuten. En de laatste op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Ongeluk gebeurt, twee rijstroken dicht voor Batadorp. Een vertraging van 27 minuten.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
13: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a walk!
15: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
19: Dit programma. programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Ja, even tot het slotakkoord, Helen. De drummer knalt nog ergens tegenaan. Ah, een gebroken bekken. Ik hoor het meteen. Robert Palmer. Legends we've lost. And the bad case of loving you. Doctor, doctor. Je zal hem nodig hebben als je stemproblemen hebt. Of andere dingen, weet ik van wat. Verkouden. Het is, iedereen ligt weer het plat op bed, geloof ik. Het, is weer, het heerst weer, hè?
1: Ja, ik heb weer dure honing van je vrouw gekregen.
0: Ja, jij ook. Ik spreek even uit iemand die hier net de studio komt. ik denk, oké. Ja. Gorgel en Joke, is er een kind bij, hè? Natuurlijk.
1: Zo is het.
0: Het is Robert Palmer, van de duidelijkheid. Die is al een tijdje niet meer. Ja,
1: en heb jij niet het laatste interview zo'n beetje met hem gedaan?
0: Ja, één der laatste.
1: Ja, hè?
0: Dat was bizar. Het was, even kijken, 2003 volgens mij. Hij kwam met een nieuw album. Drive heette dat album. En hij was in de studio. Een geweldig gesprek. Hij rookte wel een pakje sigaretten tijdens het interview.
1: Ja.
0: En hij stookte nog een beetje de whisky van de avond ervoor. Of misschien van het ontbijt. Dat kan natuurlijk ook. Want echt alcoholisten zeggen, heb je al ontbeten? Nee, nog geen druppel hoor. Nog geen druppel. Ja. Dus dat was hij ook even wat. Maar een week later in Parijs had hij een kleine onderbreking. En daar ging hij.
1: Ja.
0: Robert Palmer.
1: Heb jij dat interview nog ergens?
0: Ik heb dat wel ergens, ja. Op een... Niet eens op een mini is, maar op een dat. Dat moet ik even, ergens digitaliseren. Maar het is er nog wel.
1: Ja, dan wil ik toch graag een keer weer eens helemaal zien.
0: Ja, toch? Nou, we gaan het opzoeken. Het is in ieder geval een bijzondere middag, want het zijn de Legends We Lost.
1: Ja.
0: We gaan de hele middag... Het is eigenlijk één dode bende, is het?
1: Mooi gezegd, met heel veel respect ook. Nou ja, als je nog iemand hebt waarvan je denkt... nou ja, daar heb ik of een herinnering aan, of dat vind ik een fijn liedje. Het gaat in dit geval dus over de artiesten. Welke artiesten zijn er niet meer? En daar zijn we nog steeds kwaad over dat ze er niet zijn. Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Misschien heb je ook wel een mooi interview met iets of iemand gedaan... of vind je gewoon iemand goed. Of heb je er herinneringen aan? Heb je een concert bijgewoond? Heb je een handtekening ergens? Wij zijn geïnteresseerd in alle verhalen, maar vooral in de artiest zelf. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. En gaan wij vandaag sowieso nog een gorgel joken doen? Of zeg je er allemaal iets te veel van?
0: Het maakt me allemaal niet uit. Ik ben overal voorin.
1: Laten we live gorgel joken doen.
0: Ja, oké. Dat vind ik goed. Spannend hoor. Tot 3 uur. Stenders en Ekdom, we dan in overleden legends editie. Kom maar.

0: wel heftig, hè? Die documentaire. Oh. Ineens was hij er niet meer. Avicii. En Addicted to You. Maar gelukkig, al die hits hebben we nog. En het zijn er best een aantal. En er komt ook een hoop binnen, hè? Wat een hoop post dat jij gezegd hebt als je hier was geweest.
1: Het is niet bij te benen. En elke keer word je dan toch wel geconfronteerd met het feit dat er al veel weg zijn. Hè?
0: Zo, oké.
1: Ja, Mart Meutsteger is de laatste die binnenkomt. Die zegt graag iets van Koos Albers. Oh, ja. A real legend.
0: Al die mensen.
1: Ja. Op aan. Dat had hij weer. Dan zou ik graag iets van de Scene horen. Heb ooit het geluk gehad Theo Lau te mogen interviewen op een festival. Aardige vent, zegt Dirk Birgelaar. Wie er ook bij hoort is Ozzy, zegt Jenny. Freddie Mercury, Living on My Own Johnny Cash. Ja, die is er ook al een tijdje niet meer.
0: Gaat maar door, joh.
1: Jim Croce zie ik nu al 2 keer binnenkomen. Dat vind ik dan op zich alweer opvallend. Tony Scott, uiteraard.
0: Tuurlijk.
1: Recentelijk hebben wij hem moeten laten gaan. Dan zie ik Michael Jackson. Het is een beetje mijn lijflied. Sleept me overal doorheen. Dat is Man in the Mirror, dat zegt Bastiaan. Bad Outta Hell van jouw andere vriend.
0: Oh ja, Meatloaf. Ja.
1: Ik kom bij Kennert vandaan. En je had Pieter, hè?
0: Ja, we hebben Pieter aan de lijn. En die komt met een... het grappige is, een man die maar 1 hit had. Maar wel een hele goeie. Ja. Pieter.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij hebt er eentje. Die is ook een bijzondere plaat, want hij heeft 2 eindes.
2: Ja, en hij gaat gewoon zo ontzettend lang lekker door.
0: Ja, hij zelf had maar 1 einde, dat is duidelijk. Maar ik weet niet of jij de top-op registratie nog van dat nummer?
2: Nou, dat is van voor mijn tijd, maar ik heb daarna wel vernomen dat daar een dame bij was in een mooi pakje.
1: Ja, badpakje-achtig in een tijgerprint.
0: Ja, en die hangt nogal om zijn microfoonstandaard.
1: Ja.
0: Om het zo maar even te omschrijven.
1: Het bleek wel zijn eigen verkering te zijn overigens, dat wel.
0: Ja, maar toch zag het er ongemakkelijk uit. Maar moet je eens even kijken.
1: Ja, maar je was ook heel jong, hè, toen je...
0: Ja, misschien was dat, heb ik het daarom onthouden, ja. Want wat wil je horen, Pieter?
2: Ik wil graag Duncan Brown, The Wild Places, horen.
0: Oh, jongens, toch. Fantastische plaat.
1: Je had dan maar 1 hit, maar wel 2 keer.
0: Ja, 2 keer. In 91 komt hij opnieuw uit, zeg maar, ja.
1: De reclame.
0: Pieter, jongen, zet hem knoeperhard.
2: Gaan we zeker doen.
0: Bye-bye, man.
2: Bye-bye.
3: The Wild Places.

0: Bronkhorst is dit. Hij heeft ook twee eindes. Duncan Brown.
1: Ja, die latere versie was iets ingekort, hè, geloof ik.
0: Ja, die was wat korter, ja. De 1991 versie. Hij zat inderdaad, zat hij nou in een film of zat hij in een commercial?
1: Die zat in een commercial.
0: Hij zat in een commercial.
1: Blauwpunt, denk ik, hè, maar daar zou ik mee kunnen vergissen.
0: Ik dacht dat hij zo'n Wild at Heart, David Lynch-achtige film...
1: Misschien ook wel, hè.
0: Zou kunnen, natuurlijk.
1: Het is net rookworst, hè.
0: Ja, twee eindes. Het was de

0: kan nog steeds niet geloven. In het begin dacht ik echt dat het een grapje was. Een orgeljoke.
1: Ja, het is toch, we hebben het toch maar even van stal gehaald. Ja. Ja, ondanks al die legends die overleden zijn, leeft Gorgel als geen ander.
2: Ja, en we hebben er wel één voorwaarde gegeven.
1: Ja.
2: Degene die je nu naspeelt, moet, nagorgeld eigenlijk in dit geval, moet wel overleden zijn.
1: Ja, anders past dat niet in dat format.
2: In ons streng gehanteerde concept, overigens, wel handig om te weten. Het is de XXL-versie, want Wout en Frank doen straks mee.
1: Ja, we gaan tot 6 uur vanavond gaan we door met de legends we lost. Dus we hebben er een hoop nog voor de boeg, gelukkig. Maar we hebben wel Gorgel Joker gevraagd om een klassieker van een overleden held even in te gorgelen. En ja, dit is wel een introotje, is het, hè?
2: Ik heb hem nog niet gehoord, dus ik moet...
1: Oh. Even, ja. Nou, gelukkig om te vragen of ze wil gaan gorgelen. Kijken of... Moet eerst vertellen wat er te winnen valt.
2: Nee, dit is dan wel precies zo'n quiz waar je volgens mij niet aan meedoet om te kijken wat er te winnen valt. Maar er is altijd iets te winnen.
1: Er is altijd iets te winnen en het gaat ook een beetje om de eer.
2: Ja, reputatie, eer.
1: Dat soort dingen.
2: Ja.
1: En dat verpakt in een mooie tas.
2: Ja.
1: Nou, luister goed naar de opgave van Gorgel Joker. Zo. Nou, welke plaat is dit?
2: Gorgel Joker en Bas Boven Bas.
1: Ja, die Bas was even in uitverkoop.
2: Ja.
1: Je hebt even live gedaan. Maar welke plaat is dit? Als je het idee denkt te hebben, dan pak die app erbij van Radio Veronica. En wellicht maak je kans op het prijspakket dat we nu nog niet prijs hebben gegeven.
2: Nee, maar dat komt zo wel. En het is ook nog wel aardig om te weten dat deze meneer, dat durf ik dan nog wel te zeggen, ook heel vaak al is aangevraagd.
1: Ja, heel veel. En volkomen terecht, want die heeft van een oeuvre. Maar deze dame wordt ook veel aangevraagd. Tina Turner.
2: Ja, she's simply the best. We draaien van haar typical mail.

0: Hadden ze er ook Eik en Tina kunnen doen. Dan hadden we twee in één klap gehad. Maar deze kwam veel binnen. Veel Tina Turner, een typical male in The Legends We Lost middag.
1: Het is wel een hele lekkere Tina Turner. Dat was vaak vergeten, behalve door jou. En zo af en toe ook. Maar ja, dit is gewoon echt een hele lekkere typical male.
0: Lekkere. Over lekker gesproken. We krijgen heel veel post binnen op met name één iemand die ons dit jaar heeft verlaten, zeg maar.
1: Tony Scott.
0: Tony Scott komt heel veel binnen.

0: dat we nog op de MAVO zaten. Althans, ik spreek even voor mezelf. Iedereen had brandjes van Tony Scott, man. Dat was toch fantastisch.
1: Het dwingt mij nu om te zeggen dat ik al radiozendtijd had.
0: Ja, maar je hebt er gewoon nog alarmschijf gemaakt.
1: Ik heb er nog alarmschijf.
0: Met Get Into It, weet ik nog.
1: Ja, benadruk het maar even.
0: Het was veel aangevraagd en terecht ook. The Chief staat als een, ik mag zeggen, toch als een totempaal boven water. Dat het even zijn beste plaat is.
1: Mooi gesproken.
0: Het is tijd zometeen voor de
2: reclame minuut.
0: Zul je hem hebben?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, uit een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: De klok is alweer 2:30. Ja, het allerheetste nieuws krijg je toch altijd weer van Steve Roskam.
11: Goedemiddag. Het Koningshuis heeft honderden jaren lang met volop steun een rol gespeeld in de koloniale geschiedenis van ons land. Uit onderzoek blijkt dat daardoor de slavernij door kon gaan, inclusief het met geweld neerslaan van verzet daartegen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in de geschiedenis van het land. Er zijn meer dan 4000 doden en ruim 8000 besmettingen. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, met niet gemelde gevallen van ebola in Congo. En Max Verstappen is redelijk tevreden na de eerste twee trainingen op het Formule 1-circuit van Maleisië. Hij reed de eerste en de vierde tijd. Verstappen noemt de tropische weersomstandigheden wel lastig, ook omdat de banden veel sneller slijten.
0: Ja, dat gaat er heet aan toe natuurlijk, hè?
11: Ja,
0: kun je wel zeggen. Kolen. Niet alleen dat. Nou, ondertussen is het langzaam zeker weer die vrijdagmiddag. Die spits begint steeds sneller, hè, weet ik van jou. Dus
11: ja.
0: Ik ben benieuwd wat je hebt neergezet.
1: Maar het leuk vinden, hè?
0: Ja, hij
11: is... ja. Zijn er al meer dan 20, Gerard, erop momenteel. Kijk. Meer dan 100 kilometer al in totaal. Dit zijn de meest opvallende nu. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 21 minuten door een geschaarde auto met aanhanger is de rechte rijstrook dicht. A27 Gorkum-Utrecht voor Rijnsweert een half uur door een ongeluk. Daar twee rijstroken dicht. En ook een pechgeval nog op de A58 Tilburg-Eindhoven voor best 24 minuten.
0: Dankjewel.

Veronica. Zometeen de uitslag van Gorgel Joken. Maar eerst, kijk hoor, Jay kan er mee, Jan kan er mee, Erik kan er mee en Barbara kan er mee. Die gingen voor een legend die niet meer is, al een tijdje niet meer natuurlijk, maar wel lekker, want de pollenbomen schieten uit de speakers. Bob Marley en de Wailers.

0: elke zomer weer is hij weer populair. Dus als de eerste zonnestralen komen, dan gaan Legend wordt weer uit de kast gehaald.
1: Oh ja.
0: De LP van Bob Marley uit.
1: Hij past uitstekend bij het thema. Niet alleen dat hij helaas is overleden, maar zijn belangrijk en goed verkochte verzamelcd Legends.
0: Legend. Ja, de Legends we lost de hele middag. Dit was er eentje inderdaad. Is This Love. Lastige opgave voor Gorgel Joker bedacht. En er zijn toch wel een aantal mensen die het hebben weten te ontcijferen. En dat is prettig. En één daarvan is... Tom! Ja!
2: Hey!
0: Goedemiddag Tom, hoe is het?
2: Goedemiddag. Ja, met mij prima. Een beetje aan het werk, hè?
0: Ja, ik hoor het. Je zit in een soort cabine-achtige omgeving, heb ik het gevoel.
2: Ja, ik zit net de auto op de verkeerplaats. Je belt echt precies gunstig.
0: Oh, ik had ook geen seconde later moeten bellen. Wat goed zeg. Want het is aan jou gewoon maar even om te vertellen welke plaat dit is. Zal ik het nog één keer laten horen?
2: Ja, dat mag.
0: Ja, hè? Ja, ze heeft zo de best gedaan.
1: Oh ja.
0: Zo. Tom Nijkamp. Wie was dit?
2: Yes. Ja, ik denk aan David Bowie met Let's Dance.
0: David Bowie met Let's Dance.
1: Zo.
3: Wat ben je mooi, wat ben je lief. Zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig.
0: Tom.
3: In één woord geweldig.
0: Vanaf de parkeerplaats.
1: Ja.
2: Ja.
1: Toch even een veelgestelde vraag. En moeten wij namens onze luisteraars ook even stellen. Die vraag sprak hij terwijl zijn stemmetje een klein beetje thuis bleef.
0: Allemaal emotie.
1: Allemaal emotie. Want Tina staat een beetje centraal vandaag. Ben jij familie van Tina Nijkamp?
2: Nee, zeker niet. Nee, helaas.
0: Oh, ja, zeker niet. Helaas. Dus je had het wel willen zijn.
2: Ik weet niet of het positief of negatief is, maar ik ben geen familie.
0: Nee, oké. Dan kunnen we dat officieel duidelijk opschrijven in de annalen. Maar wat hebben we nou eigenlijk aan deze man te winnen gegeven?
1: Op zijn minst een kurkentrekker in alle kleuren waar je alles mee kan.
0: Zeker.
1: Een echte MacGyver Gerard Ekdom kurkentrekker. Dan heb je een popje van Rob Stenders waar je niks mee kan. Maar wel twee keer per dag iets aardigs tegen zeggen. Heel alsjeblieft, vraag ik naast mijn alter ego. En een troostprei.
2: Twee keer per dag?
0: We hebben ook een troostprei. En dat kan iets van...
1: Mag ook één keer zijn.
0: Gitaar voor de luchtgitaar, hè?
1: Een snaar voor een luchtgitaar. Ja.
0: Een snaar voor een luchtgitaar.
2: Die was ingebroken, dus dat komt goed uit.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi zeg. Nou, dan regelen we dat allemaal. En wens ik jou een hele fijne vrijdag.
2: Eens gelijk voor jullie. Succes met de uitzending.
1: Dankjewel.
0: En zullen we Bowie maar even doen, want als je het hebt over Legends We Lost...
1: Zo.
0: Dan hebben we er nog even eentje natuurlijk. Oh.

0: opgave van vandaag. Gorgel Joken, het intro van Let's Dance. David Bowie, god, wat een jaar was dat, hè? Het jaar 2016, Robbie.
1: Ja.
0: Iedereen ging. Vreselijk was het.
1: Ze lieten ons achter. Chris, die zegt overigens nog een legend in Let's Dance, die er niet meer is. De gitarist bij dit nummer is Stevie Ray Vaughan.
0: Ja, die is ook niet meer, ja.
1: Daar vandaag vanmiddag ook even wat aandacht aan willen schenken.
0: Bij deze gedaan.
1: En heel veel mensen wilden sowieso David Bowie horen, al ver voordat Gorgel Joker ermee aan kwam zetten. En Wild Places, dat zegt Chris Platenhoeze, die eigenlijk Chris Hoeze heet. Maar die zegt, wist je erop dat Duncan Brown ook op de LP staat van Let's Dance van David Bowie, dat hij daar een nummer heeft en dat dat fantastisch voor hem is, want daardoor had hij een tweede leven. Kon hij financieel rondkomen omdat hij op Let's Dance stond. Nummer van maar welk nummer is het dan, Chris Platenhoeze? Weet jij dat toevallig uit je hoofd?
0: Nee, dat had ik het maar geweten. Ik kwam van de week ook
1: achter. Weet het inmiddels? Hij stuurt nu Criminal World.
0: Criminal World, ja. Dat is hem, oké. Okay. Ja. Heeft hij toch een mooie carrière gehad. Ik heb hetzelfde gehoord over Michael McDonald, die nog leeft, overigens. Ja. Die heeft meer verdiend aan één liedje wat uiteindelijk door Van Halen is opgenomen, dan aan zijn hele Doobie Brothers periode.
1: Welke is dat?
0: Ga ik zo ook even opzoeken. We hebben zoveel te doen vandaag. Want Legends We Lost, ja, deze man is al een tijdje niet meer. 1988, tijdens zijn comeback. Hield hij zijn comeback voor goed, zeg maar. Roy Orbison, veel aangevraagd. Pretty Woman. Pretty Woman.

0: Oeh, lekker hoor.
1: Wat een leuk linkje stuurt Jay. Dat vinden jullie toch allemaal lekker diep in de muziek?
0: Ja, dat is goed zeg.
1: Ja. Van Halen, daar hadden jullie het net over. Heeft ook een hit gehad met Pretty Woman. Dit is voor Roy Orbison.
0: Dat is waar.
1: Helemaal waar, ja. Je bent er inmiddels uit, hè, Willem?
0: Ja, ja, het is nummer I'll Wait van het album 1984. Mm-hmm. Dat is geschreven door Michael McDonald. Die heeft inderdaad gezegd, ik heb meer verdiend aan het feit dat ik dat nummer geschreven heb voor Van Halen, ja, dan mijn hele Doobie Brothers periode.
1: Halen.
0: Dat is toch ook wat.
1: Dan heb ik nog Gerrit Buitendijk. Die was de aanvrager van Pretty Woman. Kostte me even moeite om hem te vinden, want die had hem aangevraagd als Roy Robinson.
0: Dus ja, dan vinden we hem niet.
1: Ik denk Roy Orbison. Ik heb nu al 4 keer Roy Orbison ingetypt, maar het was Roy Orbison.
0: Ja, Mr. Robinson.
1: Mr. Robinson.
0: Maar het is Dick Orbison. En uiteraard, ja, als je het hebt over Legends We Lost, dan moeten we toch deze band niet vergeten. Kurt Cobain. En er is een nieuw onderzoek geweest. Is het een homicide geweest? Was het toch een homicide? Was deze week in het nieuws in Amerika. Smells Like Teen

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Van de week stond natuurlijk een van de leden van Nirvana op een podium bij de Video Music Awards van MTV, dat het nog bestaat. En die heeft een peukje op staan roken daar, op het podium. En dat was inmiddels zo bijzonder geworden dat het altijd alleen maar daarover ging. En uiteraard over Madonna, die wat wankel over een podium zei, welke prijs heb ik ook alweer gewonnen? In elk geval bedankt.
1: Ja, dat was niet helemaal. Daar hebben we nog een kleine cd over gemaakt. Madonna met een borrel.
0: Ach,
1: die nu over krijgen. Ja, dit was Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Nog vlak voordat we naar de reclame gaan. De Fluister. Wil ik toch nog even melden dat wij zometeen weer een volgende ronde gaan spelen van De Fluisteraar.
0: Kunt u mij, als ik het vriendelijk vraag, nog één keer de stem laten horen, meneer Ekdom?
1: Zeker wel. Zal ik eerst nog even zeggen dat het hier gaat om een jackpot van 11.800 euro.
0: Ja, en dat energiekiezer zich ook niet onbetuigd laat.
1: Nee, een jaar lang gratis energie van onze vrienden van energiekiezer. Ja. Maar wie is toch die fluisteraar?
2: Sst. Dit is De Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
1: Mocht je nou een idee hebben, dan mag je vast de fluisteraar appen naar de Radio Veronica app. Dus al die legendes die we binnenkrijgen aan muziek, weten we je vast te vinden. Dan mag je zometeen een gooi doen naar die jackpot. Hoe groot was die ook alweer, Robby?
0: Ja, die was in elk geval van de energiekiezer. En het geld is 11.800 euro.
1: Goedemiddag.
2: De fluisteraar.
1: Verloren.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
6: Let's go for more met Promax.
5: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei-doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, Er is altijd iets te doen.
8: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Premier Padel in Rotterdam.

0: Kink.nl.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 2:00.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Met overtuiging steunde de koninklijke familie honderden jaren lang het kolonialisme. Er is veel geld mee verdiend, omgerekend meer dan €500 miljoen, blijkt uit onderzoek. De Oranjes vonden koloniale oorlogvoering en gewelddadige onderdrukking van tegenstanders terecht. Koning Willem-Alexander noemt de uitkomsten van het onderzoek schrijnend en confronterend. Volgens hem moet het verleden eerlijk onder ogen worden gezien om opnieuw vertrouwen te creëren. Bij de grote ebola-uitbraak in Congo zijn zeker 4000 mensen overleden. Ook zijn er meer dan 8000 besmettingen gemeld. Waarschijnlijk hebben veel meer mensen in Congo ebola, maar het wordt niet goed bijgehouden. Door gewapende conflicten in het land is het moeilijker om de getroffen gebieden te bereiken. En een enorme partij vuurwerk is gevonden in een huis in Hellevoetsluis in Zuid-Holland. Bijna 600 kilo werd ontdekt na een anonieme tip aan de politie. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk was voor een deel zelf gemaakt en stond in dozen in huis en in de kelderbox. Het weer dan veel zon, het is rond 19 graden. Morgen zon en wolken bij 20 graden. Het wordt alweer snel druk op de weg, meer dan 40 meldingen, 150 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met een afsluiting van de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Omrijden kan daar via Amersfoort en Zwolle, gebruikt ervoor de A1, dan de A28 en de N50. Door naar de A9 Alkmaar-Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein, 20 minuten. Linkerrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. Ongeluk gebeurt op de A27, Gorkum richting Utrecht voor Rijnsweerd, 32 minuten. Twee rijstroken zijn open. En de laatste op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel, 55 minuten.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
18: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
19: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
24: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
25: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
26: Download de app en start met vinden.
27: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
28: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
29: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: opnieuw uit. Het album weer met extra tracks en weer opgepoetst en zo. Andere foto erop en zo. Dus je moet hem weer hebben, Back to Black. Want hij is opnieuw uit.
1: Ach, Amy Winehouse, kom toch gewoon terug.
0: 15 jaar geleden, we vinden het nu niet meer leuk.
1: We missen je.
0: Precies. Rehab komt te laat, dat wel. Maar goed, het blijft een fantastisch nummer, laat eerlijk zijn. En The Legends We've Lost, dat is Stennis en Ekdom tot 3 uur. En na 3 uur, Wout en Frank, die gaan doorgaan tot 6 uur... met het draaien van alleen maar overleden helden... waar we nog steeds heel veel plezier aan beleven. Ja.
1: Het zijn er te veel, dat wel.
0: Och, wat zijn er te veel.
2: Legends We've Lost.
0: En het gaat, we kunnen eigenlijk gewoon een week vullen.
1: Ja. Zal ik even zeggen wat er allemaal als laatste is binnengekomen nog. Gerald, die wil graag Jimi Hendrix horen. In dit geval Voodoo Child.
0: Ja.
1: Dan hebben wij, want het is allemaal wel breed wat aangevraagd wordt. Chef van Oekel met zuurkool.
0: Met vette zuur. Ja.
1: Luc Reuvers, die wil toevallig ook Voodoo Child van Jimi Hendrix.
0: Toevallig, zeg.
1: Koen, daar gaan wij ongelooflijk gelukkige man van maken... als wij Nick Kamen beloven met I Promise Myself.
0: Ook gaan hemelen, ja.
1: Ja, ZZ Top zie ik ook een paar keer binnenkomen. Dat is natuurlijk niet zo gek. Dan heb ik hier ook nog, even kieken... Oh ja, Buddy Holly.
0: Oeh.
1: The Brown Eyed Handsome Man of Peggy Sue. Dan hadden wij nog een keer Stevie Ray Vaughan. De dode rit van Dr. Anders P. Mark wilde weten of die inmiddels is aangevraagd. Ja. Dan vraagt Stefan zich af. Als een band 1 lid heeft die is overleden, mag het dan ook? Ja, zeker. En dan in dat geval wil hij graag Status Quo horen. Vanwege Rick Parfitt en Alan Lancaster. Down, down, deeper than down. En Luc die zegt, dat is dezelfde Luc van net... maar die komt toch even terug op Amy Winehouse. Die zegt, Amy keerde nog even terug op aarde tijdens het nieuws.
0: Ja, sorry nog, ik drukte op de verkeerde knop.
1: Dat is goed, ja.
0: Dat is gewoon kloten met knopjes. Broer.
1: Ja, Josette wil graag Tom Petty horen.
0: Oh,
1: ik vind het onverteerbaar dat ik hem nooit live heb gezien, zegt Josette. Gelukkig nog net wel. Moest er wel helemaal voor naar Duitsland, maar toch. Kortom, het JJ Cale zie ik binnenkomen. Ik zie, Meatloaf, jouw goede
0: vriend. Oh ja, Meatloaf!
1: Cindy T. wil ook heel graag Meatloaf.
0: En die staat ook op de foto met Meatloaf, zie
1: je? Ja, die staat er ook op. Net als jij heeft hij een foto. Ja, kijk, hier is Cindy met Meatloaf.
0: Ja, dat is een mooie foto.
1: Hij staat ook met zijn sigaar op diezelfde foto.
0: Ja, dat is die inmiddels, want hij is er niet meer. Dat is duidelijk. En we hebben zometeen ook nog een... we hebben al vergeten te zeggen. We gaan straks bellen met iemand die trouwens nog ongelooflijk alive in kicking is.
1: Ja.
0: Maar we gaan 3 vragen stellen aan... Eddie Zoe.
1: Ja,
0: zometeen gaan we hem bellen. Dus, en ook zijn AI-versie is erbij om te kijken of het allemaal uitkomt. En we vragen hem natuurlijk ook wat zijn favoriete legend is. Hè? Welke legend moet terugkomen op aarde.
1: Ja.
0: Kijken of hij of dat overeenkomt. En voor de rest zometeen de fluisteraar gaan we spelen. Het lijkt wel vrijdagmiddag, maar blijf ze doorsturen. The Legends We Lost. Welke moeten wij draaien? Tot dan 6 uur bij Radio Veronica.

en Eggdom.

0: Sister Jazz, ook hij is niet meer. Rollo en Sister Bliss zijn er nog wel. Maar ja, hij was toch een beetje het gezicht van Faithless, die Maxi Jazz. En die werd veel aangevraagd. Je hebt een beetje bijgehouden wie dat allemaal waren, Robbie.
1: Ja, we hebben best een lange lijst sowieso van artiesten die zijn aangevraagd. De meest aangevraagde tot nu toe. Een paar zijn erbij waarvan je denkt, zo. Cranberries bijvoorbeeld wordt best veel aangevraagd.
0: Oh ja, tuurlijk, ja.
1: ZZ Top, Linkin Park wordt ook veel aangevraagd. AC/DC, want Bon Scott natuurlijk.
0: Bon Scott, hè.
1: Zanger, originele zanger van AC/DC. George Michael wordt ook heel veel aangevraagd. Maar tot nu toe, bij de meest aangevraagde artiesten, de legend zelf, Elvis Presley.
0: Zullen we die zomers draaien?
1: Is ook wel een goeie. En uiteraard komt ook Dolly Parton langs. Maar er zit één iemand bij je die heeft een speciaal Dolly Parton verzoekje. Dus daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar Edwin Korthout, die wilde ook Elvis Presley. Maar die heeft een heel verhaal onder elkaar gesleuteld. Gaan we zo meteen misschien wel even voordragen. Of hij zelf. Met heel veel artiesten daarin verwerkt. Dan heb ik, zal even wat Elvis aanvragen doen. Henry, die wil Mary in the Morning. Guido, die zegt alles van Elvis.
0: Oh, alles. Ja, nou, ja. Dat doen we zo even tijdens alles. Het nieuws. Dat is helemaal goed.
1: Ja, Pierre de Wolf, die wil graag het prachtigste nummer van Elvis Presley ooit. Misschien wel het mooiste nummer ooit. If I Can Dream. Ik hoorde dat nummer voor het eerst bij jou, Gerard. Tranen liepen over mijn wangen.
0: Bij mij ook. Oh, ja. Dat vind ik wel een hele eervolle.
1: Ja, ze zegt, toen ik de film van Elvis keek, begreep ik pas echt wat de waarde van dit nummer was. Dat is goeie. A Little Less Conversation wil Mathieu horen. Dan hebben we Elvis Presley, Guitar Man. En dan hebben we The Devil in Disguise. Dan hebben we de enige legend die ik terug wil zien. Voor het eerst zal zien misschien zelfs. Want die heb ik nooit kunnen zien. The King, Elvis Presley met Jailhouse Rock. Nou, we hebben nogal mogelijkheden.
0: En dat Little Less Conversation is nu al toepassing. De
1: fluister. Oh ja, ze hebben daar.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Want wij hebben namelijk iemand die een gooi gaat doen naar die ongelofelijke jackpot van 11.800 euro. En misschien zelfs nog wel die dat hele jaar gratis
1: energie.
0: Wat energiekiezer erbij.
1: Ja.
0: Want we hebben aan de telefoon Tony Pepers uit Os.
2: Hallo.
0: Hallo Tony. Oh. Ik denk, we hebben je hangen. Of Tony? Jawel, gelukkig. Hallo Tony, alles goed?
2: Ja, bij mij alles goed hoor. Prima, mooi weer.
0: Ja, het is, voor een vrijdag is het niet verkeerd allemaal, hè?
2: Nee, heerlijk.
0: En hoe fijn zou het zijn als je op die zondige middag ook nog eens even gewoon 11.800 euro kan bijschrijven?
2: Ja, nou, dat zou wel heel prettig zijn, maar wij zijn vaak niet gelukkig in het winnen van prijzen. Dus, maar ja, in dit geval hadden we zoiets van, nou, niet geschoten is altijd mis, hè?
0: Ja, toch? Heb je al lang een idee wie het zou kunnen zijn?
2: Nou ja, het idee komt eigenlijk van mijn man af. Die dacht om Roel of hem te horen.
0: Ik hoor hem op de achtergrond, hè?
2: Ja.
1: Ja, niet zoveel geluk in het spel, maar wel in de liefde hoor.
0: Wel in de liefde, ja, dus dat komt goed.
2: Ja. Nou, Tony,
0: zullen we dan maar eens gaan luisteren nog een keer naar die vlijf?
2: Ja.
0: Hallo, man.
3: Ja.
0: Ja, daar is die, hè. Dit is de fluisteraar, jongens, daar komt hij nog een keer.
4: Dit is de fluisteraar.
5: Radio Veronica. Join the club.
2: Nee.
0: Tony en man. Wie denken jullie dat de fluisteraar is?
1: Roelof zeker.
2: Wij dachten Roelof Hemmen.
1: Ja.
0: Oh!
1: Ja. Je had er even gemist, hè, dat het antwoord al gegeven was.
0: Ik had er al in. Nou ja, verdorie zeg. Nu hoor ik hem ineens zeggen. Roelof Hemmen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geweldige nieuwslezer.
0: Geweldige nieuwslezer. Goede stem. Ja. Goede stem.
1: Donkerbruin.
0: Ja, ik had er zo'n donkerbruin vermoeden. Maar is het ook Roelof Hemmen? We vragen het aan de jury.
4: Nee. Jouw antwoord is... fout.
0: Okay. Ja, ik hoor jou al nee zeggen voordat we überhaupt een juryrapport hebben. Helaas, Tony. Het is hem, Tony.
2: Ja. Nou, dan hebben we toch de pot een beetje gespekt, zeg maar.
0: Ja, zeker. Hij staat nu op 12.000 euro rond. En straks bij Wouter Frank de volgende ronde.
2: Maar ik dat bedoel ik. Dat
0: jullie er waren, hoor.
2: Nou, we gaan nog een keer proberen. Heel veel succes verder.
0: Probeer het nog een keer en een fantastisch weekend. En blijf
2: voor de
0: buiten.
2: Ja, jullie ook.
1: Ga gewoon door tot het mooi weer.
0: Tot de jackpot zit. En dan is het tijd om weer iemand in de etalage te zetten die er al een tijdje niet meer is. Marco zegt onder andere, ach, alsjeblieft El Giro.
6: Oh! Yeah, that's it. That's it. She's a two-point ticket, that's it, that's it, that's it, baby.

0: euro en stiekem een fles wijn achter de paal had staan. Zo, ja. Klein drankje hier en daar. Helemaal neer. Goed voor de sfeer. Ja, Marco Meiboom is heel blij. Want die zegt, ja, met Legends We Lost moet El Giro gedraaid worden. En Roof Garden. Bij deze geregeld. Hebben we nog een hoop te doen, maar gelukkig hebben we ook nog de...
1: De reclame minuut.
0: Doen we die ook maar even.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Zo, 3:01 en het allerheetste nieuws in de studio. Ja, waar is die weer? Waar is Steve Roskam?
7: Goedemiddag. Nu uit onderzoek blijkt dat het Koningshuis zo'n grote rol had in het slavernijverleden, begint een volgende fase. Dat zegt het Nationaal Slavernijinstituut. Dat wil gesprekken ook met de koninklijke familie over wat er met de resultaten gedaan moet worden. De piloot die deze week op weg naar Israël gewond raakte toen de co-piloot hem aanviel in de cockpit, zegt dat hij de passagiers wilde beschermen. Daarom probeerde hij in een uiterste poging de deur te openen, zodat anderen hem konden helpen en een ongeluk voorkomen. En wolven op de Utrechtse Heuvelrug mogen niet worden gevangen om ze een zender te geven voor onderzoek. Na kritiek van dierenbeschermers op de vergunning van de provincie Utrecht vindt de rechter ook dat die niet goed geregeld is.
0: Beesten lopen ook overal, hè? Overal ja. Zijn ze hier. Niet normaal. Niet omheen te wandelen op de Utrechtse Heuvelrug.
8: Die zender lijkt me nog het minste probleem.
0: De zender, ja, precies. Ja. Ja, dan krijgen ze allemaal een programma ook nog. Dus ja. Dat is hartstikke druk op de eten. De vrijdagmiddagspits, die vijf is allemaal neergezet, die files.
7: Nou, hij komt lekker op gang, hoor. 40 meldingen, 180 kilometer al. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor Beest een kwartier extra. Dan de A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg 1:20. Er stond daar net een paardentrailer in brand.
0: Een paardentrailer? Oh, god.
7: Maar, 13. Goed nieuws, met Mary en Veulen gaat het goed. Ze gaan in een andere trailer verder. Er is wel een enorme file ontstaan van dus 1:20 voor Waterberg.
0: Nachtmerrie is dat, hè?
7: Nou, inderdaad. En op de A27 Gorkum-Utrecht is het ook helemaal misgegaan. Bij Rijnsweerd is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Extra reistijd vanaf Nieuwegein, 1 uur.
0: Och, jongens, toch. Nou, heel veel sterkte. En fijn dat je het even voorlas. Ziet, dat maakt het allemaal draaglijker, hè?
7: Graag gedaan.
0: Robby, zullen we Elvis maar doen dan?
8: Ja. Lijkt mij wel.
0: Ja, ja. Ik hoor ook. Ja. Elvis!
8: Hoeveel

0: kruis naar voren, toch?
1: Ja, ik weet het, ik weet het. Krijg wel appjes. Wally zegt, heer, hij moet twee keer, hè?
0: Ja, Ellen van Rijthoven ook. Je hebt ze zelf opgevoed, mensen. Ja, één korte sorry. Elvis is twee keer Elvis, toch?
1: Ja, hij is te kort. Ik vind Elvis Presley Guitarman 2 minuten 15. Het is eigenlijk gewoon treurig.
0: Ja.
1: Het is zo'n goed nummer.
0: Ja, kan hem nog een keer doen.
1: Ach, gewoon.

0: Origineel van Jerry Reef, maar wat een fantastische versie is dit nog. Elvis Presley twee keer.
1: Wat een speelplezier, hè?
0: Ach, man. Oh, was ik toch een beetje man-crush, hoor. Die 68 Comeback Special.
1: Ja, die is fantastisch natuurlijk.
0: Oh.
1: Ja, Elvis langzaam maar zeker een beetje fading out. En toen was daar de grote NBC Comeback Special. En dat leren pak.
0: Oh, dat leren pakje. Ja.
1: Met al die mensen eromheen. Keurig ook, want dat is trouwens nog wel een voorbeeld geweest natuurlijk voor MTV Unplugged, hoe ze dat podium daar hadden staan.
0: Ja,
1: helemaal
0: waar.
1: In het midden met de band die er ook zin in had. Wat was het geweldige. Ja.
0: Ongelooflijk. En ik moet zeggen, toen ik bij Graceland was, heb ik het langst stilgestaan bij dat leren pak.
1: Ja, daarover gesproken. Graceland heeft nu tegenwoordig ook gewoon een heel museum eromheen gebouwd.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar kun je dus echt serieus uren rondlopen. En daar hebben ze dus die hele stage nagebouwd inmiddels. Van die NBC Comeback Special. Super fantastisch om te zien. Alles hangt er. Je ziet ook de beelden langzaam maar zeker. Dan zie je Elvis als hologram. Zie je daar ook staan dat je denkt, fuck, ik ben er een beetje bij.
0: Oh, wat heerlijk. Ja. We moeten gewoon weer. Ja, hoor. Op naar Memphis. En ja, deze komt ook veel binnen. Chester Bennington. Hij overleed op 41-jarige leeftijd. En dat had hij zelf gedaan. Maar een hoop fans zijn hem niet vergeten. Dus in de Legends We Lost middag moest Linkin Park gedraaid worden.
1: In the end. It's

Chester Bennington. 2017 alweer. 9 jaar alweer. Man, man, man. Linkin Park en In the End.

0: vroege versie. Daar was iets mee. We hebben Pierre net even gebeld, maar nam niet op, hè?
1: Nee, ik weet namelijk wat er aan de hand is. Als je dat luistert, ik heb het singeltje ook hier van de Dolly Parton, Jolene. Als je die afspeelt op 33 toeren, hoor je gewoon een soort murder ballad. Gezongen door een man. Wel een ouwe man, moet ik erbij zeggen dan. Want, take, don't take my man, zingt hij.
0: Oh ja.
1: Maar ja, luister maar even.

0: tijdje cult, geloof ik, hè, deze 33 toeren versie.
1: Ja, voor mij is die ook, kun je hem ook gewoon downloaden. Maar het is toch iemand die per ongeluk het singeltje op een verkeerde toertal had gezet. Dat is eigenlijk wel aardig.
0: Ja, het heeft wel wat.
1: Het heeft wel wat, hè. Maar...
0: we gaan nou vooruit nog een keer. Vooruit dan maar laten.
1: Vooruit dan maar weer. We komen er rondborstig vooruit dat we deze goed vinden. Jolene.

0: dat ze zo gezond was, dat het allemaal goed ging. Niks aan de hand, komt goed. En ineens was ze er niet meer. Dolly Parton.
1: Ja, ook door Anita aangevraagd. En Anita zet ook Kung Fu Fighting erbij van Carl Douglas. Wist jij dat hij was overleden?
0: Nee. Is die
1: ja,
0: dat
1: kennelijk wel. Anders vraagt Anita het niet aan.
0: We gaan wat langer door, denk ik, vandaag. Jolien van Dolly Parton. Het is tijd voor...
2: Die vragen aan...
0: Onze vriend... Eddie Zoe!
3: Eddie! Ja, hallo dan!
0: Ja, goedemiddag. Ja, Eddie is voor alle mensen, hij is echt de hardest working man in showbiz op dit moment. Dat hij is zo ongelooflijk druk. We proberen hem al weken te krijgen en nu eindelijk is het ons gelukt.
3: Nou, fantastisch, leuk toch?
1: Hardest working man in showbiz. Moet je vanavond weer roddelen over de mensheid, Eddie?
3: Nee, ik sta niet bij Boulevard, ik sta op planken. Dus
0: ja, joh, Beatrix Theater Utrecht, toch?
1: Wat sta je nou weer
3: te
1: doen?
3: Ja, zo is het. Ja, de musical, hè, en Juliet. Dus we hebben vanavond, volgens mij is de 8e try-out of zo. En dan volgende week, 7 oktober, hebben we de première. Dus daar werken we naartoe.
0: En hoe is het nou, want je hebt natuurlijk nogal wat te verduren gehad, gezondheidstechnisch gezien, nek en keel en zo. Is alles weer oké?
3: Ja, tenminste, het gaat nooit meer helemaal op woord als van oud. Dat blijft altijd wel een beetje zeuren. Het is een beetje vergelijkbaar met een voetballer volgens mij die ooit op hoog niveau, weet ik veel, van die gescheurde kruisbanden of zo heeft. Dat blijft een zwakke plek. Dat blijft dit ook, maar het functioneert.
0: Oké, gelukkig. Nou, dat is mooi. Dus mensen kunnen met een gerust hart naar het Beatrix Theater.
3: Ja,
0: om te kijken naar de escapades van Eddie Zoe. Ja, Eddie, we gaan je wat vragen stellen die we ook hebben gesteld aan jouw AI-variant.
1: Die ene die is...

0: Misschien wel netjes, want die sluiten aan op waar jij het net over had. Even keurig dat je even informeert naar hoe gaat het met Eddie Zoe en alles in zijn stem en keel in de buurt. Maar wat stel voor dat die stem er niet meer was geweest. Dat is toch een heel belangrijk instrument. Wat was je dan gaan doen?
1: Wat was ik dan gaan doen? Ik was bioloog geworden als ik nooit was gaan zingen of dingen met televisie had gaan doen. Mm-hmm. Dat wilde ik. Ik deed VWO en ik had het pakket, zeg maar, waarmee je dan biologie kunt gaan studeren en bioloog kunt worden. En ik was daar zo ruk en slecht in. Ik kon geen wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Dus eigenlijk ben ik van lieverlee de artiestenkant erop gegaan.
0: Nou, eens even kijken of jouw AI-variant dit ook voor je in gedachten had.
2: Dan zou ik waarschijnlijk eerst heel hard vloeken. Al kon ik dat dan natuurlijk niet meer hardop. Ik denk dat ik dan zou zoeken naar een andere manier om mezelf uit te drukken. Schrijven, muziek maken op een andere manier. Misschien achter de schermen. Ik ben veel te nieuwsgierig om stil te gaan zitten.
3: Ja. Nee.
0: Niks scheikunde, niks biologie.
1: Nee.
3: Het is een vreemde vogel, jouw AI-versie. Dan heb ik nog een vraag. Want al die programma's die je gedaan hebt, dat zijn er nogal veel. Als je terugkijkt naar ongeveer een kwart eeuw Eddie Zoe, of nog langer zelfs. Welk programma vind je zelf nou het... Als je, daar kijk je met de beste gevoel op terug.
1: Het zijn er twee. Dat is Nu We Er Toch Zijn, waarbij we altijd bij mensen aanbelden om de gastvrij te testen. En het is Take Me Out. Die twee zijn... Boulevard doe ik nog, hè. Dus die komt erbij als ik Boulevard niet meer zou doen. Dan zou ik ook zeggen Boulevard erbij. Maar op dit moment is dat Nu We Er Toch Zijn en Take Me Out.
0: Ja, dat vind ik wel grappig. Want Take Me Out was een datingprogramma. Ik heb jou minstens twee kandidaten bezorgd. Fred Siebelink en...
1: Ja, dat klopt, ja. Fred Siebelink uit de lift. Hoe lachen was dat?
0: Maar waarom was dat je favoriete programma?
1: Nou, ik vond het gewoon heel lekker actief. We namen er 6, 7 op een dag op. Ja. Het was één grote gekte en gezelligheid in een studio. En dat was mijn eerste studioprogramma. Op dat moment dacht ik, dit is prettig. Dat ENG, dan moet je namelijk continu weer en wind in. En van Lutjebroek tot Groningen tot Zeeland. En dit is gewoon op één locatie. En je maakt gewoon heel veel meters. Dus ik vond dat ontzettend prettig werken.
3: Ja. Even checken of dat waar is.
2: Ik denk dat ik dan toch Expeditie Robinson zou zeggen. Omdat het alles heeft. Avontuur, spanning, mensen die compleet door het lint gaan van honger en slaaptekort. Ik hou ervan als televisie niet te netjes is.
3: Je bent onvervangbaar nog, Eddie. Want jouw AI, dat gaat helemaal mis.
1: Ik kan je zelfs vertellen, deze AI heeft helemaal geen gelijk. Want onderaan het lijstje van mijn favoriete programma staat Expeditie Robinson. Dat is ongeveer het allereerste wat ik heb gepresenteerd.
0: Waarom dan?
1: Ja, weet je, toen ik dat eerste jaar deed, zit je 2 maanden zat je op een eiland. Je bent vader, weet je wel. En uiteindelijk deed je zo weinig. Dat is precies tegenovergesteld van Take Me Out. Ja. De Expeditie Robinson deed je 1 keer in de 3 dagen deed je wat. Nou, dat werkt voor mij niet, hoor. Nee. Als ik werk, wil ik ook werken. Dan wil ik niet ergens op een soort van in een hutje zitten wachten tot ik weer geroepen word.
3: Nee. En die vliegen overal ook.
0: En jij mocht nog wel overal eten en drinken. Laat staan je kandidaten.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. We hebben het over vandaag artiesten die er niet meer zijn. Legends. Daar hebben we het na 3 straks ook nog even over met Wout en Frank. Als er één legend is die je terug zou kunnen en willen halen, wie zou dat moeten zijn?
1: Voor mij is dat Frank Zappa. Dat vind ik echt een geniale muzikant. Man met heel veel humor, politiek geëngageerd. Briljante gitarist. Die man had voor mij alles. En dat vind ik nog steeds heel jammer dat hij er niet meer is.
0: The Mothers of Invention, met 1 bijna hit in Nederland.
1: Dancing Fool.
0: Even kijken of jouw AI daar ook bij kon.
2: Dan zou ik toch voor David Bowie gaan. Wat een bizarre creatieve geest was dat. Ik zou hem 1 avond terughalen, een fles wijn erbij zetten en vooral zeggen, vertel eens, hoe verzin je dit?
3: Het is echt, je bent onvervangbaar. Dat is duidelijk, Eddie. Onvervangbaar.
1: David Bowie staat op 3. Zeg maar, dus Frank Zappa, Freddie Mercury en dan David Bowie.
0: Okay. Staat toch in de buurt. En dan de eeuwige laatste vraag. Heel veel AI zegt Bohemian Rhapsody. Ik denk niet dat hij die bij jou heeft ingedeeld, maar wat is jouw favoriete liedje aller tijden?
1: Ik denk de vertolking van Halleluja van Jeff Buckley.
3: Oeh. Kijk.
0: Komt trouwens ook veel langs vanmiddag.
3: Ook veel langs, hè. Ja. Dat redden we dit programma niet meer, zeg ik erbij. Maar misschien straks bij Wouter Frank. Maar is het ook dezelfde die jouw AI gaat zeggen?
2: Heroes van David Bowie. Die plaat heeft iets rauws en iets hoopvols. Je kunt hem keihard aanzetten en ineens voelt het leven weer een stuk groter.
3: Het is onvoorstelbaar. Nou, het is duidelijk. Niets is goed. Niets is goed. Nog nooit gebeurd. Niets. Maar we vinden jou wel goed, hoor, Eddie.
1: Nou, gelukkig maar. Daar ben ik heel blij om.
3: Zullen we dan gewoon Dancing Fool doen van Frank Zappa?
0: Ja, joh, leuk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, lekker.
3: Ja, die hoor je nooit meer. Leuk. Wens ik jou veel succes vanavond, Eddie, in Beatrix Theater.
1: Dankjewel, hè. Groetjes, jongens.
3: Tot snel, hè. Bye, bye, man.
1: Hoi.
3: Eddie Zowie.

0: You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra.
1: En vooral de lach.
0: Your place or mine.
1: Op het einde.
2: Yeah.
1: Yeah. I may be totally wrong, but I'm a fool. Het was Frank Zappa, a dancing fool.
2: Jouza, jouza, jouza.
1: Jouza. Gelukkig.
2: We gaan door.
1: We gaan door nog 3 uur lang met The Legends We've Lost. Zometeen zijn zij hier, schitterend daar wel achter de Veronica-microfoon. Wout en Frank.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: beter.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: installatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Nu tot €7,900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
9: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
8: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
10: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
8: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.radio501.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3 uur.
4: Nou. En daar is Siet Roskam.
5: Goedemiddag. Het Koningshuis heeft sinds de 17e eeuw omgerekend 576 miljoen euro verdiend met kolonialisme. Vooral in het voormalige Nederlands-Indië. Dat blijkt uit een groot onderzoek waar koning Willem-Alexander zelf om vroeg. De koninklijke familie steunde de slavernij en uitbuiting actief met overtuiging. De koning is geraakt door de conclusies. Pas toen zijn oma Juliana koningin werd, veranderde er iets. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor andere koningshuizen in de wereld die nog niet uitgebreid sorry hebben gezegd. Ook is de coördinator blij dat de koning zegt dat er nog gewerkt moet worden aan een vervolg. Hij wil zich inzetten voor een betere toekomst en bescherming van alle Nederlanders en inwoners. Vapen wordt een stuk duurder nu het kabinet met meer belasting komt. Vanaf 2029 komt er accijns op de elektronische sigaretten en navullingen. Zo hoopt het kabinet dat vooral jongeren minder gaan vapen. De staatssecretaris vindt het schokkend hoeveel dat nu gebeurt en hoopt dat ze beter gaan nadenken als vapen een stuk duurder wordt. En bij uit de hand gelopen scholierenprotesten in Frankrijk zijn al 2000 mensen opgepakt. Het zijn vooral minderjarigen. Die demonstreren al dagen tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Ze stichten daarbij veel brandjes. Op bijna 600 scholen in Frankrijk, middelbare scholen, zijn problemen. Het weer dan, veel zon, het is rond de 20 graden. Morgen en ook zondag wat bewolking, maar vooral zon en ook weer 20 graden. Het is alweer behoorlijk druk, vooral files in Zuid-Holland. Ook in Utrecht en Gelderland is het druk. Voorlopig 60 meldingen en 270 kilometer in totaal. Behoorlijk wat wegen ook dicht door ongelukken. Hier komen ze, de A6 Muiden-Lelystad. Voor Lelystad is de weg helemaal dicht. Omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en dan de N50. Dan de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, 17 minuten. Daar is de weg dicht na de veiligheidsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor de A12 Duitse grens Utrecht voor Grijsoord, daar 26 minuten extra. Dan de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Rijnsweert een half uur. Ook daar de weg helemaal dicht door een ongeluk. Verkeer richting Almere moet daarom via Amsterdam over de A2, de A9 en dan de A1. Tot slot nog een hele lange file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Voor Waterberg is je vertraging 1 uur en 6 minuten.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of denk.

0: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Bottom 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
5: Simjo.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
8: Speel mee met de fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op
9: 12.000 euro! Zoveel bonies!
8: Dit is Radio Veronica.
7: Wout en Frank.
10: Dit is Veronica.
7: De legendes die we zijn verloren, maar waar de muziek van voortleeft.
11: Hey.

0: Frank?
1: Nou, dat is heel leuk. Dit was Willem, die stuurde hier een berichtje voor. Voor deze Queen en Kind of Magic.
2: Legends, we've lost.
0: 1 uur vanmiddag begonnen Rob en Gerard met The Legends We've Lost. Ik heb genoten onderweg in naartoe. Ik vind het fantastisch.
1: Ik hoorde de ene naar de andere. Zo Amy Winehouse inderdaad. Tony Scott hoorde ik voorbij komen.
0: Ja. Rob en Gerard, die hangen nog. Mannen, goedemiddag. Ja.
3: Goedemiddag.
0: En voor jou extra leuk, want ik zag een filmpje van jou, Gerard. Waarin jij eigenlijk zei, als je nog een legende zou mogen zien die niet meer onder ons is, dan wilde jij Freddie Mercury zien. Waarom?
3: Nou, ik heb hem dus nooit live gezien, want ik was te jong. Maar die man in vol ornaat, gewoon met alles erop en eraan, gewoon zoals Queen toe was, dat wil je toch gewoon live eigenlijk hebben meegemaakt.
4: Ja, dat snap ik wel een beetje.
0: En Rob, heb jij nog een voorkeur voor iemand die je zegt, ah, die zou ik wel willen zien?
5: Ik ben zo bang dat ik Freddie Mercury wel live gezien heb, maar dat even terzijde.
0: En hij jou ook.
5: Ja, hij mij ook. Ja, ja. Nou, ik heb eigenlijk op de een of andere manier een grote behoefte aan John Lennon. Want ik heb het idee dat als hij nou zou leven. Nou weet ik dat George Harrison inmiddels ook is overleden. Maar als John Lennon het zou hebben overleefd, denk ik dat die Beatles toch nog wel een keer bij elkaar gekropen waren.
0: Wauw.
5: Dat idee. En daar hadden we dan allemaal bij kunnen zijn.
0: Ja.
3: Godverdikke me.
0: Wat een goede gedachtegang.
5: Ja, bedankt. Mooi. Bedankt.
1: Maar die Freddie Mercury heb jij dus al een keer live gezien.
5: Ja.
1: Vet. Waar was dat?
5: Ja, dat durf ik je niet meer te vertellen. Het was gewoon een regulier Queen-concert. Dus niet bij Live Aid of zo.
1: Wauw.
5: Ik weet het. Ja.
3: Bijzonder. Shit, man. Ik ben jaloers helemaal. Michael Jackson heb ik ook nooit live gezien. Daar baal ik ook van.
0: Ja, die heb ik ook wel. Gezien.
1: Ik ook.
5: In Duitsland notabene.
3: Je bent veel in Duitsland geweest.
5: Wat ik een beetje krank.
3: Toen al goedkope tanken, hè?
5: Ja, maar met Michael Jackson, groot artiest natuurlijk, maar dat vond hij zelf ook. Dus in de buurt van Duitsland, en dat was tijdens die tour helemaal zo, had hij een standbeeld dat boven het stadion uitkwam. En toen speelde hij op het podium ook nog het Plein van de Hemelse Vrede na, dat hij dan die tanks tegenhield. Wow. Want ik dacht, nou, je bent er zelf in gaan geloven. Dat op zich met zo'n grote artiest is dat nog niet zo gek. Maar ik dacht wel, nou,
0: wow.
5: Niks mis om een beetje van jezelf te houden.
0: Ja, nou ja, en dat deed hij, dat deed hij. Hey, mannen, dank. Wat we vanmiddag doen is The Legends We've Lost. We eren eigenlijk de artiesten die niet meer onder ons zijn, maar die zoveel muziek hebben nagelaten. En nou ja, ik hoorde jullie ook al roepen, Rob en Gerard, dat de post, wat brengt de post naar? Die ontploft. Het is fantastisch. Er komt zoveel binnen via de app. En we hebben zelfs even Dre teruggebeld. Dag Dre, goedemiddag.
6: Dag, hallo.
1: Ben je dokter?
6: Nee.
0: Ik moest ook heel even denken, maar ik heb hem.
6: Nee, dat is me niet gelukt.
0: Nee, wat ben je wel gaan doen, Dre?
6: Wat ben ik wel gaan doen? Nou, uiteindelijk werk ik nu in de transportwereld, maar vandaag ben ik vrij.
0: Oké.
6: Okay. Jullie te luisteren.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En er is een legende die jij wilde noemen. En wie is dat?
6: Stevie Ray Vaughan.
0: Ja, dat vinden we eigenlijk wel eentje. Die hebben jullie nog niet gehad, hè, mannen? Die is nu nog niet gedraaid.
5: Nee, we hebben het over hem gehad, maar nog niet gedraaid.
0: Dan gaan wij dat regelen. Pride and Joy.

0: Veronica, The Legends We've Lost. Legendes die niet meer onder ons zijn, maar waarvan de muziek voor eeuwig voortleeft. En Olivia Newton-John hoort daar zeker bij. Visible. Eigenlijk meteen naar vier aangevraagd, meteen naar drie aangevraagd door Marijke. De Fluister. En je mag sowieso doorgeven, graag zelfs, wat je wil horen, welke legende je wil toevoegen. Zelfs als legendes vandaag al te horen zijn geweest, daar doen we niet zo heel erg moeilijk over. Legendes, jouw legendes, die krijgen we graag via de app, maar er gebeurt meer in de app.
1: Namelijk, je kan ook reageren op De Fluisteraar. Als jij denkt te weten wie De Fluisteraar is, dan stuur je een berichtje via de gratis Radio Veronica app. En win je wellicht die mooie jackpot, 12.000 euro rond op dit moment. Dat is een belachelijk hoog bedrag. Dat kun je winnen. Daarnaast ook nog eens een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Maar ja, de grote vraag is, wie is er toch? Wie is toch die gekke fluisteraar?
0: Luistert en havert.
2: Dit is De Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Als je het weet, stuur een berichtje naar de app van Radio Veronica. Dan doe je zomaar ineens mee.
2: De Fluisteraar.
0: Ik zei het al eventjes, ik hoorde bij die jongens, bij Gerard en Rob, de straks al David Bowie. En dat is zeker een legend we've lost. Maar er is natuurlijk veel meer van David Bowie. En we kregen bijvoorbeeld een mooi audio-appje van Patty, is dit volgens mij. Ja, Patty zei het volgende, luister.
4: Een van de legendes die ik enorm mis, is David Bowie. Hij heeft prachtige muziek gemaakt en het doet me zo'n verdriet dat hij er niet meer is. Ik zou heel graag Sound & Vision willen horen. Het past helemaal bij mijn stemming. Dankjewel.

0: David Bowie, Sound and Vision, The Legends We've Lost bij Radio Veronica. Ook nieuws over het met Siet Roskam. Wat zit er in jouw nieuws?
1: Ook accijns op vapes. En aangevallen piloot deelt zijn verhaal.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Veronica Weerbericht.
9: Nou, het is helemaal niet rot. Zonnig, graadje of 20, lekker nazomerweer. Ook morgen en zondag erg veel zon. Er is af en toe wat bewolking en de temperatuur blijft redelijk stabiel ten opzichte van vandaag. Zo'n 20 graden. Niks mis mee hoor. 2 minuten over 3:30. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Goedemiddag. Er komt een accijns op vapes en navullingen. Vanaf 2029 wordt vapen dan een stuk duurder. Het kabinet is geschokt over hoeveel jongeren vapen. En hoopt dat ze wel twee keer nadenken als de prijzen flink omhoog gaan.
10: Maar zat daar nog helemaal geen belasting op?
9: Nee, want alleen gewone sigaretten hebben nu die extra belasting.
10: Ja?
9: En vapes nog niet. Die hebben gewoon de normale 21% BTW, maar niet die extra accijns.
10: Ah.
9: En die komt er dus wel.
10: Okay.
9: Niet alleen in Nederland, ook andere koningshuizen steunden honderden jaren lang kolonialisme en slavernij. Dat zeggen de onderzoekers die de rol van de Oranjes onderzochten. Het grote verschil met andere landen is volgens de onderzoekers dat koning Willem-Alexander het nu benoemd en excuses heeft gemaakt. En een bijzonder gesprek met de piloot die deze week op weg naar Israël gewond raakte toen de co-piloot hem aanviel in de cockpit. De piloot uit India sprak met de Indiaanse premier via een videoverbinding en zei dat hij niet alle passagiers wilde laten sterven. Daarom deed hij nog een uiterste poging om de deur van de cockpit open te krijgen, waardoor anderen konden ingrijpen.
10: Ja, daar heeft hij al die levens gewoon mee gered. Hè? Dat heeft hij fantastisch gedaan. Sissi, dankjewel.
11: Radio Veronica Verkeer, 87 meldingen, 434 kilometer in totaal. Dit zijn de 6 meest opvallende. De A12 Den Haag-Arnhem tussen de Meern en Driebergen, 39 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en Grijshoort, 34 minuten. Diezelfde A12, Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda. 29 minuten, door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Dan hebben we de A15, dat is Nijmegen-Rotterdam, tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. 71 minuten, door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De A27, Gorkum-Utrecht, tussen Everdingen en Rijnsweerd. 24 minuten, ook door een ongeluk is een groot gedeelte van de weg daar dicht. En de A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en Waterberg. 3 kwartier vertraging. Als je nou compleet overzicht wil, waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
12: Legends We've Lost.
9: Fantastisch wat er allemaal binnenkomt. Vanmiddag, The Legends We've Lost. De legendes die zoveel mooie muziek hebben achtergelaten, hebben nagelaten, maar die zelf niet meer onder ons zijn. Denk aan Tina Turner, Michael Jackson, Prince.
13: Allemaal.
9: Welke zou jij graag willen horen vanmiddag? We eren deze legendes tot 6 uur. Je mag het doorgeven via de Radio Veronica. Er is wel een risico dat we je dan terugbellen.
11: Charles, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag.
11: Waar ben jij ongelooflijk groot fan van?
14: Ik ben ongelooflijk groot fan van Steve Harley en Cockney Rebel.
11: Maar echt en groot, Steve... groot fan, hè?
14: Echt groot, groot fan. Ja, ik vind Sebastian, dat vind ik echt een, dat is ook een wereldnummer. Maar ik dacht voor de vrijdagmiddag vraag ik om Come on, see me, make me smile. Een stuk vrolijker. En het is ook het levensmotto van mij en mijn vrouw. We hebben het op ons lijf getatoeëerd. En dat is, dat is echt een leuk en vrolijk nummer van Steve Harvey.
9: Hey, maar zeg maar, de tatoeage die jullie hebben, daar staat make me smile.
14: Come on, see me, make me smile.
9: En waar zit die tatoeage?
14: Zit op de borst.
9: Dat valt heel erg bij toen ik de vraag stelde.
14: Maar bij mij zit hij erop.
9: En bij je vrouw ook?
14: Ja, net eronder, maar...
9: Net eronder. En je kan het nog zien.
14: En je kan het nog zien, ook nog. Jonge vrouw.
9: Jonge vrouw, heel goed, heel goed. All right. Steve Harvey en Make Me Smile gaan we draaien. Dankjewel, hè.

0: Tupac en Dr. Dre in California Love.
1: Het is Radio Veronica, de vrijdagmiddag. We hebben de Legends We've Lost. Wat moeten we voor jou draaien? Geef het even door. Via de gratis Radio Veronica app kun je dat doen. We zouden het ook leuk vinden als je audio-appje instuurt. Er komen echt wel wat audio-appjes binnen ook. Onder andere Nick Kamen. Misschien moeten we die zo meteen er ook even bij pakken. Die I Promise Myself is leuk.
2: Welke dan?
1: I Promise Myself.
2: Oh ja.
1: Ik toch net?
2: Ja, sorry.
1: Yes. Zit er weer een bitterbal in je oren.
3: Het is ook altijd zo agressief. Je hoort het nu toch ook. Dat is allemaal niet leuk.
1: Jay, goedemiddag.
4: Goedemiddag, heren.
1: Hoe is het met je?
4: Goed hoor.
1: Ja? Nou, de artiest die je aanvraagt, die is door veel mensen aangevraagd. Alleen de discussie is een beetje om welke plaat moeten we doen.
4: Snap ik.
1: Het gaat om Prince.
4: Heel goede nummers gemaakt.
1: Ja, precies. Ja. Purple Rain zag ik veel binnenkomen.
4: Ja, en op dat album, daar staat Baby I'm a Star.
1: Ja.
4: En dat is toch wel echt wel, vind ik, het lekkerste nummer op het album.
0: Heel even een albumvraagje. Baby I'm a Star staat op het album. Wat is het nummer daarvoor? Want die lopen in elkaar over. Welke zit daarvoor?
3: Dat zo.
4: I Would Die For You, natuurlijk.
1: Ja, dit is een kenner.
3: Is echt zo, die I Would Die For You loopt
0: dan
3: over Baby
0: I'm a Star? Want als je, doe maar een start, Baby I'm a Star maar eens in.
1: Ja?
0: Laat maar horen. Dat is het einde van I Would Die For You.
1: Dat heb ik het nooit geweten.
0: Nee,
1: echt ja?
0: Ja, serieus. Jay, die weet het ook wel hoor.
3: I Would Die For You, Prince. Even kijken hoor.
0: Oh, je gaat het checken nu.
1: Dus dan zou het einde van I Would Die For You zou over moeten lopen.
0: Nou, en dat doe je nu, Baby I'm a Star.
1: Ja, wat een dikkie. Hey Jay, lekker. Dankjewel voor de aanvraag, hè.
4: You're welcome.
1: Bye bye.

0: Because we've lost.
1: Goedemiddag, een hele mooie van Nick Kamen, helaas te vroeg overleden, is I Promised Myself. Als je die zou kunnen draaien, dan is mijn dag helemaal goed.

0: The Legends We've Lost. Het idee voor deze middag bestond eigenlijk morgen 2 weken geleden. Dat was een zaterdagavond in het Amsterdamse Bos. Toen was ik bij The Legends We've Lost. En dat is een avond die werd georganiseerd. Nou, je kent haar onder andere van Hart van Nederland. Ze deed ooit mee voor het Songfestival, Marleesa Hupala.
1: Oh, Marleesa Hupala, die ken ik.
0: Samen met haar man en een fantastische band. Haar man zit in die band. Doen zij Legends We've Lost. En dat was een leuke avond. Dat was een toffe avond. Weet je wel, Amsterdamse Bos, gezellig. Iedereen buitenlucht, dat soort dingen en zo. En ze zongen liedjes van artiesten die er niet meer zijn. Toen dacht ik, oh, dat is leuk om een keer op een vrijdagmiddag te doen. Dus heb ik het in het appgroepje gezet. En eigenlijk Gerard, Rob, iedereen meteen enthousiast. Ja, gaan we doen. Nou, en we zitten er nu middenin. Alleen, ik vind het ook een soort reality check. Dat ik denk, ach ja, die Nick Kamen, die is er ook al niet meer. Veel te jong.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dus er
1: en zoveel lekkere liedjes uitgebracht natuurlijk, Nick Kamen. Kortom, het was weer even ingewikkeld wat we uit zijn gigantische repertoire moesten pakken. Maar een mooi voorbeeld inderdaad, ja.
0: Welke legende moet vanmiddag nog voorbij komen? We doen het tot 6 uur. Je mag het doorgeven gratis via de app van Radio Veronica. Ondertussen hebben we ook nog een fluisteraar met een behoorlijke waarde. Hoewel...
1: 12.000 euro.
0: Daarom, jongens. Succes. Gebruik die app, hè.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta maandag weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Met deze week in de bonus...
12: Aha.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
3: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting, ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 4 uur.
15: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
16: Goedemiddag. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis, zegt premier Jette. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning 3 jaar geleden trok het kabinet al €200 miljoen uit voor bewustwording en herdenking. Vapes en andere elektronische sigaretten worden een stuk duurder, meldt de NOS. Het kabinet wil er vanaf 2029 extra belasting over heffen door een accijns in te voeren. Die is er wel al op gewone sigaretten. Veel jongeren vapen en dat vindt het kabinet schokkend. Met duurdere vapes en navullingen is de hoop dat er dan minder van verkocht worden. Om het strand bij de Brouwersdam te redden betaalt de provincie Zuid-Holland €4 miljoen. Het zand spoelt daar snel weg, maar is erg populair bij toeristen en watersporters. Voor nieuw zand is €10 miljoen nodig. Het strand bij de Brouwersdam ligt op de grens met Zeeland, dat nog niet weet of het meebetaalt. En fragmenten van cabaretier en schrijfster Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal bekeken via de online schatkamer van Museum Beeld en Geluid. In 2 dagen tijd is voor bijna 45 uur aan beelden bekeken. Vooral Paulien Cornelissen's college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden is erg populair. Het weer, het is zonnig en rond de 20 graden. Ook morgen en zondag veel zon, dan ook wat wolken erbij. Het wordt weer 20 graden. Drukte op de weg met zo'n 120 meldingen, 580 kilometer in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en in Gelderland. Er is veel vertraging door allerlei ongelukken. Zo is de A12 Utrecht-Arnhem helemaal dicht bij knooppunt Grijsoord door veiligheidsmaatregelen. Geldt ook de andere kant op de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht. Er staat daar nog 20 minuten file. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. 40 minuten door een ongeluk, daar is de weg wel weer vrij. Dat geldt alweer niet voor de A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweert een half uur extra. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Almere kan daarom het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam. En dan de A9 en de A1. Tot slot nog een hele lange file op de A50 Os-Arnhem voor knooppunt Grijsoord. 55 minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Met deze week in de bonus...

0: weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot.

0: 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

0: Legends we've lost.
1: Het doet goed om te zien dat het zo fijn voelt om legendes te eren. Dat doen we tussen nu en 6 uur vanavond in Legends We've Lost. Welke artiesten zijn niet meer onder ons, maar de muziek leeft voor altijd voort. Je mag het doorgeven via de FM Radio Veronica.
2: Daan, goedemiddag.
3: Hoi, hoi.
1: Welke wil je graag horen? Welke legende?
3: Ja. Tok.
1: En welke van Tok?
3: Ja, Living in Another World. Vind ik een mooie plaat.
1: Ja, je zegt het alsof het eigenlijk heel logisch is.
3: En onderschatten ben.
1: Ja, dan gaan we dat regelen. Het is de opener van dit uur. Dankjewel, Daan. Fijn weekend.
3: Lekker. Jij ook.
1: Hoi. Veronica.

0: te zien wat er allemaal binnenkomt. Wat is dat meedenken toch mooi. Het is helemaal niet verplicht, maar het mag wel. Welk liedje, welke legende zou je willen horen deze middag bij Radio Veronica. The Legends We've Lost. Het was Talk Talk and Living in Another World. En dat was een suggestie van Daan.
1: Ik kreeg een appje van Barry. En Barry is heel druk met het lossen op dit moment van zijn vrachtwagen. En kwam met een prachtige van de Cranberries.
0: Ja.
1: Dolores, zangeres, overleden. Hij wilde graag Linger horen van de Cranberries. En die draaien we natuurlijk met heel veel liefde.
0: Heel veel.
1: The Legends We've Lost.

0: heel veel mensen heel gelukkig van. Ja, onder andere Martine Breugel, die zegt, ach, fantastisch. Die Linger van de Cranberries werd aangevraagd door Berry, wilde deze graag horen.
1: The Legends We've Lost. Dat is deze middag bij Radio Veronica. Rob en Gerard die zijn om 1 uur begonnen en wij maken hem af tot 6 uur. Tussendoor spelen wij...
2: De Fluisteraar.
1: Gelukkig maar, want de jackpot van de Fluisteraar staat nu op 12.000 euro. Wat een geld, wat een geld. Met wie?
0: We spelen dit rondje Fluisteraar met Jeroen uit Goede Reden. Jeroen, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Er staat een hoop geld op het spel. 12.000 euro rond. Je krijgt daarnaast ook nog eens een jaar gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Maar dan is wel de grote vraag. Joh, wie is nou toch die Fluisteraar?
1: Wie is toch die Fluisteraar?
0: Wie denk je?
3: Ik denk Erik Dijkstra.
1: Erik Dijkstra.
0: Erik Dijkstra.
1: Erik Dijkstra. Weet je meteen wie dat is, Frank?
3: Dat is een onderwijzer.
1: Ja, inderdaad. Ik moest even denken, maar Erik Dijkstra.
0: Onder andere.
1: Erik
0: Dijkstra van Radio 1 ook natuurlijk.
1: Ja, zeker. Alright, Erik Dijkstra zeg jij als fluisteraar. Even luisteren.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
1: Nou, ik vind hem eigenlijk wel niet zo raar.
0: Het zou best eens Erik Dijkstra kunnen zijn. Ja.
1: Ik word er eigenlijk een beetje zenuwachtig van.
0: Ja, maar het is belangrijk dat jij niet zenuwachtig wordt. Het zou zomaar kunnen zijn dat we zometeen 12.000 euro weg gaan geven aan Jeroen uit Goede Reden.
1: Wij vragen de jury, is het Erik Dijkstra? Jeroen, luister mee. Het antwoord van de jury is...
4: Jouw antwoord is... Fout.
1: Nee. Het is niet Erik Dijkstra.
0: Ja, het is niet Erik Dijkstra.
1: Ben je er eigenlijk nog, Jeroen? Of, oh, ik denk...
0: Telefoon tegen de muur aangesmeten.
3: Natuurlijk.
1: We hebben een klein beetje vertraging op de lijn. Maar nee, luister, het is niet Erik Dijkstra, sorry.
3: Helaas.
1: Ja, je hebt de Fluisteraar 200 euro meer waard gemaakt. Dus we zitten op 12.200 euro. Dat is dan wel een mooie verdienste. Dankjewel voor het meedoen. En een fijn weekend alvast.
3: Eerst likes, voor jullie ook.
0: Later.
1: Als je denkt te weten wie het is, laat het weten. Stuur een berichtje naar de app van Radio Veronica. En in dat berichtje zet je dan...
4: De Fluisteraar.
1: En dan kan het zomaar zijn dat je ineens meedoet. The Legends We've Lost. Ik begrijp dat Dolly Parton al door de mannen is gedraaid.
0: Ja, Jolene hebben zij gedraaid, ja.
1: Maar er is nog eentje van Dolly Parton met een andere Legend We've Lost, Kenny Rogers. En daar kregen we van Stef een mooie audio-appje over. Luister.
5: Hallo, met Stef. Bij deze de twee legends Dolly en Kenny met Islands in the Stream. Draait bij ons op de bruiloft ook van mij en mijn vrouw. En helaas is Dolly natuurlijk onlangs ook ons... heeft ons verlaten. Dus bij deze, geniet ervan.

0: Twee legendes, absoluut.
1: Legends, we've lost.
0: En een van die twee legendes heb ik al eens live gezien, Kenny Rogers.
2: Oh ja, heb je wel eens geïnterviewd toch ook, of niet?
0: Nee, ik heb niet geïnterviewd, maar het was een jaartje of 10 geleden. Met mijn moeder ben ik er naartoe geweest, maar ik dacht, ja, ik wil toch een keer gewoon Kenny Rogers live zien. Ja. Waren het nog best dure kaarten? En het was,
2: gabbel.
0: Nou, het was...
2: breekbaar.
0: Hij was heel breekbaar. Ja. Maar hij had hele goede zangeressen mee. En die trok eigenlijk alles op. Ja, en dan heb je toch een mooie avond. Deed hij alle hits en staat daar toch Kenny Rogers tegenover je. Dat was in, god weet het ook weer, wat vroeger de Heineken Musical was. Hoe heet dat ook weer?
2: Heineken Musical. Avans Live.
0: Avans, ja. Ja, dat was het. Het was echt een topavond. En hij is veel binnengekomen. Kenny Rogers, Dolly Parton. We lieten een appje horen van iemand, maar er waren er veel die hem wilden horen. Deze middag tijdens Legends We've Lost. Die hebben we teruggebeld.
2: Er komt er sowieso heel veel binnen, Wouter. Ook aan Nederlandse product. Ada die zegt vergeten jullie inderdaad Nederlands product niet. Koos Albert bijvoorbeeld, ik verscheurde die foto. Koos. André Hazes, kleine jongen, Big City.
0: Ja.
2: Zag ik ook nog voorbij komen. En we hebben iemand teruggebeld, dan niet voor het Nederlands product, maar wel met een fantastische suggestie. Dat is Joey. Joey, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ja. Dat is bizar. We hebben soorten...
3: Ik had inderdaad een suggestie Taylor Hawkins.
2: Ja.
3: Is natuurlijk, of was natuurlijk, de legendarische drummer van de Foo Fighters.
2: Ja.
3: Dave Grohl was al een keer iemand verloren, namelijk Kurt Cobain.
2: Ja.
3: Ik heb ze live gezien op Rock am Ring. Eén grote bak herrie, supersfeer. Ja, legendarisch, mooi.
2: Ja.
3: Dus,
0: Taylor Hawkins, de drummer van Foo Fighters. Welke Foo Fighters zou je dan graag willen horen?
3: Yes.
2: Yes?
3: Oeh, ja, mijn favoriet is denk ik wel allemaal live, maar in... ik denk toch dat ik voor My Hero ga, puur omdat de Legends is.
0: Oké, dat is dan behoorlijk ruk, want we kregen net door Pretender, dus die hadden klaargezet.
2: Hij niet My Hero, zo ik hem af.
0: Moet ik even zoeken.
2: Gaan we die...
3: Dan doe je de Pretender.
2: Ja, hallo, goed. Jij bepaalt, hè. Het is een van jouw favoriete legendes.
0: Zeg het maar.
3: Ja, dan toch My Hero.
0: My Hero, let op.
3: Daar hebben we toch My Hero dan.
0: Bij deze en een hele fijne... Wat een vertraging is dit, man. Niet normaal gewoon, hè. Nou, nu is hij helemaal weg. Dat kan ook. Dus de vraag is...

0: je kan lullen van Joey wat je wil. We hadden een klein beetje vertraging op de lijn. Hij hoort op dit moment onze
1: klein
0: laatste vraag.
1: Klein beetje vertraging.
0: Maar hij vroeg wel een hele goede plaat aan. Foo Fighters en My Hero tijdens de Legends We've Lost. Deze middag heel veel legends zijn nog niet aan de beurt gekomen, vriend.
1: Nee, dus blijf ze ook vooral doorsturen via de gratis Radio Veronica. Ik hoorde net bijvoorbeeld Spargo nog voorbij komen.
0: Ja.
1: Leuk, even zo'n You and Me natuurlijk ook.
0: Hoe heet ze ook alweer?
1: Nee, Ella Dries is dat van Spargo natuurlijk.
0: Ja, maar die mevrouw die leeft ook niet meer.
1: Wie was dat ook alweer? Ellert leeft nog wel, maar wie was, volgens mij was het Lillian Day Jackson
0: juist,
1: inderdaad.
0: Ja, die is overleden. Nog niet eens heel lang, al een jaar of 4 geleden.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Heel te jong ook. Allright, nou goed, de Legends We've Lost. Welke wil je graag horen? Geef het door tot 6 uur. Proberen we zoveel mogelijk odes uit te brengen. Ondertussen is daar ook iets met het nieuws. En wat zit er in jouw nieuws?
2: Geen extra slavernijherstelbetalingen en duizenden scholieren opgepakt bij protesten.
0: Zo meteen meer. En ondertussen ook goed om te weten dat de fluisteraar nog altijd niet is geraden en een waarde heeft van 12.200 euro's.
3: Een bekende Nederlander met 1 zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
5: Alle info radioveronica.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a lot! And give you a lot!
15: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.

0: radio.nl/ubi40.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: weerbericht.
1: Zonnig rond de 20 graden, ook morgen en zondag heel veel zon. We krijgen wat dat betreft een lekker weekendje met een beetje bewolking en temperaturen zo rond de 20 graden. Oh, ja. 3:05. Dit is het nieuws. Ziet Roskam, bijzonder goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de rol van de koninklijke familie in het koloniale verleden. De Oranjes steunden het beleid eeuwenlang en verdienden er honderden miljoenen mee. Volgens premier Jette trok het kabinet eerder al geld uit voor bewustwording en herdenking. Nu Amerika dreigt diesel in eigen land te houden, denken Europese landen eraan om miljoenen vaten uit de voorraad te halen, meldt persbureau Reuters. Als Amerika met een exportverbod komt en hier tekorten ontstaan, kan de dieselprijs nog veel verder stijgen. En al 2000 Franse scholieren zijn opgepakt bij de uit de hand gelopen protesten daar. Ze demonstreren al dagenlang tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Er worden veel brandjes gesticht en zo'n 235 mensen raakten gewond.
1: Alright. Thank you.
3: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 113 meldingen. Totale lengte van 562 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en Grijshoort 31 minuten vertraging. Diezelfde A12, Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en Waterberg. Daar bijna een uur, twee rijstroken zijn daar dicht. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Everdingen en Rijnsweert, 32 minuten door een ongeluk. De A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Grijsoord, daar ruim een uur vertraging. En de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en Velperbroek, daar ook bijna een uur vertraging als je compleet overzicht wil. Met alle files en alle flitsers, dan moet je even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister. Legends
1: we've lost. Hey Mark, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Waar rij je?
4: Ik rij in Doetinchem.
1: Oh. Op weg naar huis naar het weekend of moet je nog wat doen?
4: Nee, ik ben met leerlingen aan het rijden.
1: Met? Met wat?
4: Met een leerling.
1: Oh, je bent instructeur.
4: Rijlessen.
1: Ja.
5: Rijlessen, ja.
1: Heel goed, heel goed. Ja. Hey, maar je kunt toch niet als instructeur gaan zitten bellen terwijl een leerling naast je aan het rijden is? Je moet toch opletten dan?
3: Hij kan toch kijken ook?
4: Oh ja. Ik doe toch van alles.
1: Ja, je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk ook. En hoe heet de leerling?
4: Ja, hoe heet je ook alweer?
1: Ja, en doen we eens een noodstop?
4: Nee.
1: Mark, je wil iets horen waar je ons ook een heel groot plezier mee doet. Welke legend we've lost is voor jou heel belangrijk?
4: Tom Petty.
1: En welke plaat wil je horen dan?
4: Free falling natuurlijk.
1: Kijk, en dan kun je de leerling uitleggen van kijk, autorijden is leuk, maar autorijden met goede muziek, dat is pas echt heel erg fijn. Nog en beter. Daar hoort deze wel bij. Geniet ervan, Mark, en rij voorzichtig, hè.
4: Yo, dankjewel.

0: Groove Tonight van Earth and Fire. Met dien verstande Philip Bailey nog altijd onder ons. Maar Morris White, een van de twee grote sterren achter Earth and Fire, die leeft helaas niet meer.
1: Nou, en vergeet vooral niet die Verdien White. Die zit nog wel in de band, zijn broer.
0: Ja.
1: En dat is, als die op het podium staat, dat is lach om te zien, joh.
0: Maar die leeft nog wel, toch?
1: Ja, die Verdien White, die leeft nog. Ja, trouwens, ja, ik weet niet hoe laat ze
0: zijn. Ja, even.

0: Zeg het maar.
1: Ja, ik kies voor het nummer Memories.
2: Even kijken, Memories. En kan jij kort uitleggen waarom die dan?
1: Nou, ik heb het eigenlijk heel lang niet gehoord. En toen was ze overleden. En toen had er op Sanders hem gedraaid. En toen dacht ik, hey, dat was inderdaad wel een heel goed nummer. Heb ik heel lang niet meer gehoord. Dus vandaar.
2: Ja, en ze in dit verhaal is Johnny Kaagman. En dat is een, wat is het, 2 maanden geleden?
0: 31 juli 2026. Dus
2: heel lang geleden. Earth and Fire en Memories gaan we draaien. Want dat vinden wij een goede suggestie. Dus dank je wel daarvoor.

0: Whitney Houston. How will I know? Ja, dit was eigenlijk door heel veel mensen was die wel was daar wel een suggestie voor gedaan, geloof ik.
1: Er is toch ook heel veel suggesties binnenkomen als het gaat om Whitney Houston. Onder andere die Greatest Love of All. Prachtig ook. Heel mooi. Maar deze kwam binnen van Margriet. Onder andere, dankjewel voor de aanvragen van How Will I Know.
0: Over Margriet gesproken. Ik zie Margriet Eshuis ook binnenkomen. Black Pearl, dat is Marielle, die komt daarmee. Overigens, voor de duidelijkheid, vanmiddag draaien wij, en dat doen we al vanaf 1 uur, The Legends We've Lost. Wat we eigenlijk proberen te doen is een mooie ode aan artiesten die niet meer onder ons zijn, maar waarvan de muziek eigenlijk voortleeft, om het maar eventjes heel stichtelijk te zeggen. Welke mag dan niet ontbreken? The Specials, Ghost Town.
1: Hebben we Fleetwood Mac al gedraaid?
0: Ja, nee.
1: Nee, volgens mij niet. Even kijken hoor, ik zie hier nog Bart van der Weijden van Raccoon. Oh, dat zal niet zijn voor The Legends We've Lost, want die is er gewoon nog. Die was er afgelopen dinsdag nog.
0: Ik weet precies waarom die binnenkomt. Dat heeft te maken met de fluisteraar. Daarvan is de waarde nu 12.200 euro. En zometeen spelen wij ook Woordenjacht. Kun je ook nog fantastische prijzen en lekker wat geld bij winnen.
2: De fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta maandag weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Monica. Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
5: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij, Wout en Frank, een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus meld je aan via de Radio Veronica-app en speel mee.
11: We komen daaraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
5: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
15: Langer mee doen is goedkoper.
14: Zeker, kwaliteit rendeert.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 5:00.
0: En daar is Sietz Roskam.
29: Goedemiddag. Na jaren onderzoek is duidelijk wat de rol van het Koningshuis precies was bij het koloniale verleden van Nederland. Honderden jaren steunden ze het kolonialisme en de slavernij vol overtuiging. Ook verdienden de Oranjes er veel mee, omgerekend €576 miljoen. Koning Willem-Alexander noemde de uitkomsten van het onderzoek indringend.
30: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund. Het waren toentertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt.
29: Volgens de koning moet het verleden eerlijk onder ogen worden gezien om opnieuw vertrouwen te creëren. Vapen wordt flink duurder. Het kabinet wil over ruim 2 jaar accijns invoeren op de elektronische sigaretten en navullingen, meldt de NOS. Nu zit alleen op gewone sigarettenaccijns. Het kabinet noemt het schokkend hoeveel jongeren vapen en hoopt dat met prijsstijgingen te verminderen. Na dreigementen van de Amerikaanse president Trump over een exportverbod voor diesel halen Europese landen tientallen miljoenen vaten uit de noodvoorraad. Zonder Amerikaanse diesel zouden de prijzen bij ons flink stijgen. Nu er juist extra diesel op de markt komt, kunnen ze dalen. En daar was Trump op uit, zo vlak voor de parlementsverkiezingen in Amerika. En ook Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden vanwege hetzelfde probleem ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer dan veel zon, het is rond de 20 graden nu. Vannacht koelt het flink af tot 7 graden met kans op mist. Morgen en ook zondag zon en wolken bij opnieuw 20 graden. Verkeersinformatie, meer dan 100 files momenteel, 550 kilometer in totaal. Meeste files in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Op de wegen rond Arnhem is het al de hele middag ontzettend druk. Daar was de A12 een tijdje dicht, maar nu weer open. Deze files vallen nu het meest op. Te beginnen met die A12 Duitse grens Utrecht. Voor Waterberg nog 36 minuten. A27 Gorkum richting Utrecht. Bij Rijnsweerd is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Richting Almere dus omrijden via de A2 richting Amsterdam en daarna de A9 en de A1. Door naar de A50 Os Arnhem voor Grijsoord 31 minuten. A348 Doesburg Arnhem voor Velperbroek een uur extra. En op de N325 vanuit Duitsland richting Velperbroek doe je er tussen Lent en Presikhaaf 3 kwartier langer over.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
1: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
26: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
27: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
31: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
32: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
33: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
34: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
35: Zeker weten.
34: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
36: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
38: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

0: Podcast. Zeker.
1: Monique, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Hi, the legends we've lost. Hi. Gaat het lekker?
2: Ja.
1: Oh, je hebt een lekkere dag gehad, of niet, Monique? Giechelen ben je.
2: Ja, ik heb een hele rustige dag gehad vandaag. Lekker op de bank met een boek onder mijn snuffert en de radio aan.
1: Lekker. En welke legende zou je heel graag nu meteen willen horen?
2: Ja, dat waar jullie voor bellen, hè?
1: Ja.
2: In Excess met Michael Hutchins.
1: Ja.
2: En Suicide Blonde.
1: Nou, dan gaan we dat voor je regelen. En blijf zo genieten, hè?
2: Oh, dat doe ik zeker.
1: Ik was er niet bang voor. Doei, Monique.
3: Hoi,
2: hoi. Hey, fijn weekend.
1: Jij ook.
0: De legendes die we zijn verloren, maar waar de muziek van voortleeft.

0: Legends We've Lost, Michael Hutchins. En zo gaan we tot 6 uur nog veel verder met allemaal legendes. Je mag ze doorgeven, graag zelfs via de FM Radio Veronica. Maar ondertussen gaan we ook kijken of we een beetje monies kunnen weggeven.
1: En daarvoor hebben we John aan de lijn. John, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: We spelen een speciale editie van Woordenjacht, de WeCycle editie. Dat betekent dat we allemaal elektrische apparaten hebben. En die moet jij raden, die woorden.
2: Ik doe mijn best.
1: Levert je sowieso een kluscadeaubon op van €50. En per elk goed geraden woord krijg je ook nog eens €20. Kortom, dat kan behoorlijk in de papiertjes lopen. Stap voor stap gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord. Elektrisch gereedschap woord. En jij moet dat exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. En je krijgt een minuut de tijd voor dat hele circus.
0: Circus. Ja, ben je er klaar voor, John?
2: Ja, denk het wel.
0: Ja, meer kun je niet doen natuurlijk. Even nog voor de duidelijkheid. Is het geluid waardoor je het woord mag zeggen? Of waarna je het woord mag zeggen? En als je er klaar voor bent, dan begint je minuutje, vriend.
2: Oké, okay. Nou, ik zeg let's go.
1: Ja. Heb je er ook een beetje zin in, John?
2: Nou, ik hou me in.
0: Maar, heel goed. Focus.
2: Ja.
0: Waar ga je voor, sorry?
2: Ik ging voor die klusbon, maar dat is natuurlijk de bonus deze week.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, let's go, die kan ik wel heel goed gebruiken namelijk.
1: Want?
2: Ik ben op dit moment een beetje aan het restylen in huis.
0: Ah, ja, okay. Die klusbon die heb je sowieso te pakken, maar we gaan kijken of we er nog een beetje klusgeld bij kunnen knallen. Jouw minuut gaat nu in. Frankie, begin jij?
1: Ja, begin.
0: Succes, John, daar komt ie.
1: Hier.
0: Breng.
1: Je.
0: Oude.
1: Apparatuur.
0: En.
1: Andere.
0: Rommel.
1: Ja.
0: Naartoe.
2: Recyclepunt.
0: Hier.
1: Koop.
0: Je.
1: Gereedschap.
0: En.
1: Klus. Spullen.
0: Verf. Alles.
2: Boomarkt.
1: Als.
0: Weet ik veel. Je.
1: Auto.
0: Oh, niet.
1: Start.
0: Is.
1: Je.
0: Ja.
1: Leeg.
2: Accu.
0: Verzamelnaam
1: voor
0: elektrische
1: producten.
2: Apparatuur.
1: Verzamelnaam
0: voor
1: bedorven
0: producten
1: en
0: rommel.
1: Punt.
2: Afval.
0: Dit
1: gebruik
0: je
1: in
0: de
1: afstandsbediening.
0: Ja. Doen we nog
2: batterijen.
0: Kijk eens eventjes, die pakken we gewoon nog even.
1: Even kijken. Nou, gaan we even doorlopen. Eerste was, hier breng je oude apparatuur en matrassen naartoe. Of rommel naartoe. Jij zei een recyclepunt. Ja, wij bedoelden een milieustraat.
0: Dat is toch een recyclepunt?
1: Dus die rekenen we goed.
3: Hoppa.
1: Tweede, hier koop je gereedschap en klusspullen. De bouwmarkt, ook die is
0: correct, goed. Correcto, Mondo.
1: Dan, als je auto niet start, is je accu leeg.
0: Ja.
1: Dat is ook goed. Verzamelnaam voor elektrische producten. Jij zei apparatuur, wij bedoelden elektra.
0: Ja.
1: Toen verzamelnaam voor bedorven producten en kapotte apparatuur. Afval had je goed. En dit gebruik je in je afstandsbediening. Een batterij is ook goed. 1, 2, 3, 4, 5. €100.
0: Opa.
1: €50 erboven betekent
0: Ja, kijk, John wordt nu helemaal wakker, die is blij. Hey, dat komt lekker uit, man. De bon is binnen, het geld is binnen. Lekker klussen en een fijn weekend, hè?
2: Ah, fijn, bedankt, hetzelfde.
0: Ah, dat vind ik leuk, jij bent dankbaar, daar hebben we het voor gedaan. Alright, man, tot de volgende. Legends We've Lost. Deze kwam ook veel binnen, dit is Dan Hartman.

0: Heatloaf. You took the words right out of my mouth. Tijdens deze Legends We've Lost middag. En ja, ik vind het heel mooi wat er binnenkomt, maar ik zie ook... Maar laat me heel even iets checken, moment. Nee, Gerard en Rob hebben ook helemaal geen George Michael gedraaid.
1: Nou, George Michael niet voorbij?
0: Nee, hebben we nog niet gedaan.
1: Michael Jackson eigenlijk al wel gedraaid, of niet?
0: Michael Jackson is ook nog niet gedraaid.
1: Nou, dan hebben we nog een hele drukke avond.
0: We zijn wel een paar legends, zijn we nog even vergeten. Maar dat maakt niet uit. George Michael kunnen we volgens mij vrij rap rechttrekken, toch?
1: Ja, zeker. En Michael Jackson gaan nu heel veel appjes op binnenkomen. Daar ben ik van overtuigd. Dus geef me even door wat de beste Michael Jackson is. Via de Radio Veronica app, audio appjes natuurlijk ook van harte welkom. Desiree, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij gaat George Michael even op de kaart zetten, hè?
2: Absoluut.
1: Welke en waarom?
2: Nou, het maakt niet uit welke. Alle George Michael is gewoon goed, maar Fate vind ik eigenlijk wel een hele mooie.
0: Oh, oké. Ik was er nu al allemaal bij elkaar aan het zoeken, maar Fate is waar... En waarom is dit dan, zeg maar, die je nu wil horen?
2: Nou ja, weet je, ik weet niet of jullie de videoclip kennen, maar ik was denk ik 15, 16 of zo. En ik was mooi verliefd op George Michael, maar wie niet?
0: Ja.
2: En als je die videoclip ziet, dan snapt elke vrouw natuurlijk wel waarom u verliefd bent op George Michael.
0: Zeker. Het liedje zelf is trouwens ook helemaal niet rot, dus daar gaan we nu van genieten, want hij draait. Dankjewel en geniet van George Michael en denk terug aan die mooie videoclip, oké?
2: Absoluut, doe ik zeker. En groetjes.
0: Doei.

0: George Michael en Faith.
1: The legends we've lost. En dan mag George Michael zeker niet ontbreken. Zometeen meer legendes, maar ook nog wat nieuws. Sitsi, wat zit er zometeen in jouw nieuws?
2: Extra diesel op de markt. En Utrechtse wolven mogen niet gevolgd worden.

0: een diesel.
1: En?
2: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Veronica Weerbericht.
8: Veel zon en een graadje of 20. Vannacht koelt het behoorlijk af. Het wordt een koude nacht. 7 graden en morgen is er kans op mist in de ochtend. Maar morgen en zondag een mix van zon en wolken bij opnieuw 20 graden. Het is prima te... 1 minuut over 5:30. Dit is het nieuws. Sinds Roskam, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen, halen de 7 grootste westerse industrielanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden. De Amerikaanse president Trump zette de landen onder druk. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waardoor de prijzen bij ons nog veel verder zouden stijgen. Bijna 6000 kilo vuurwerk is de afgelopen maand ingeleverd tijdens de speciale actie van de overheid. Elke keer staan de inleverpunten op een andere plek in het land, komende week voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mag je het straks niet meer met oud en nieuw afsteken. En wolven op de Utrechtse Heuvelrug mogen niet worden gevangen om ze een zender te geven voor onderzoek. Na kritiek van dierenbeschermers op de vangmethode van de provincie Utrecht vindt de rechter dat de vergunning niet goed geregeld is.
10: En wat is die vangmethode dan?
9: Ja, met een speciale constructie dat hun poot klem komt te zitten en dan lopen ze een kleine verwonding op.
10: Ah, nou ja, dat is ook niet heel fijn.
8: Dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 109 meldingen, 531 kilometer totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen, 44 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Kerensheide. Daar 38 minuten door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof-Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Een half uur vertraging door een ongeluk. De A50 dan Os-Arnhem tussen Ewijk en Grijsoord. Daar 98 minuten. Dat is heel veel vertraging, Wout. En de A348 dan Doesburg-Arnhem tussen Reden en Velperbroek. Daar 52 minuten. Wil je nou een compleet overzicht met alle files en alle flitsers erin? Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
10: En misschien heb ik het gehoord, maar weten we ook waarom er zo'n lange files de 98 minuten?
9: Nou, dat is in de buurt van Arnhem waar de A12 een tijdje helemaal dicht is geweest. Dus het is helemaal vastgelopen ook om die wegen eromheen. Dus je kunt een hele voetbalwedstrijd kijken in de file daar.
8: Ja. Ik wil hetzelfde zeggen net.
7: Legends, we've lost.
8: Nou, Frankie, jij deed net de oproep. Je zei, we hebben nog helemaal geen Michael Jackson gedraaid, dus kom maar door. Nou, eigenlijk alles wat de man ooit heeft gemaakt is nu wel binnengekomen.
11: Gek hoor, maar Gregor, goedemiddag.
12: Hi, goedemiddag.
11: Ja, jij kwam toch wel echt met... Nou, eigenlijk is dat hele album goed, hè?
12: Ja, ik vind het hele album fantastisch, absoluut.
8: Ja. Welke Michael Jackson mocht er gedraaid worden?
12: Ja, ik ben echt een groot fan van Michael Jackson en vooral van het album Off The Wall.
8: Ja, ja,
12: en dan het nummer Off The Wall, dat swingt en dat is gewoon lekker. Ja. Ik leerde hem later pas kennen, maar dat album heb ik later gehoord. Geniaal.
8: Nou kijk, en jij zit nu in de auto, dus we hangen nu op. Ja. En dan zet je gewoon die autoradio een beetje wat harder. Heb je een beetje knap geluid in de auto?
12: Volle bak.
8: Hoppa! Nou, draai hem open en geniet ervan en een mooie weekend alvast, hè?
12: Dankjewel, hetzelfde.
8: Michael Jackson, Off The Wall.

0: Timmerman zegt ondertussen zijn de Doors al geweest. Ik begin een beetje een soort paniek te krijgen. Ik denk van ja, het is bijna 6 uur, maar de Doors zijn ook nog niet geweest, geloof ik.
1: Inderdaad, we hebben een hartstikke... Oh, daar zou ik wel echt zin in hebben. Even een LA Woman of zo, maar ja... Nou ja, we moeten natuurlijk allemaal niet.
0: We moeten het misschien binnenkort nog een keer doen. Want voorlopig zitten we heel eventjes bij, nou, net als Fleetwood Mac, Don't Stop. En we gaan naar Sander. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: The Legends We've Lost. En welke legend gaat het over?
2: Ja, iemand die vlak voor kerst vorig jaar is overleden.
0: Ja.
2: Chris Rea.
0: Ja, en die ook wel iets met kerst heeft, hè?
2: Ja, maar hij heeft zoveel meer gedaan dan alleen maar dit nummer.
0: Ja, ik zet hem al weer uit. Dus, ja.
2: In mijn versie een zwaar onderschatte, briljante gitarist.
0: Ja, ja.
2: Zoveel mooie nummers. Echt een legacy, echt...
0: Nou,
2: ongelooflijk.
0: Ik ben het met je eens, het gaat over Chris Rea. En jij wil geloof ik Josephine horen.
2: Ja, het is natuurlijk wel een bekend nummer.
0: Ja.
2: En hij heeft veel meer mooie dingen gemaakt. Maar dit is wel een nummer dat mij heel erg raakt. Altijd.
0: Ik ben het wel met je eens. Hij heeft toen een album uitgebracht. En er staat zeg maar de originele versie op. Die is wat minder bijzonder. Maar die uiteindelijk de single werd, de hit. Dat is deze. Die is prachtig. Dus die gaan we draaien. Dankjewel ervoor, Sander.
2: Jo, graag gedaan. Heel mooi.
0: Legends We've Lost. Chris Rea, Josephine.

0: Nog een maandje of twee, dan krijgen we weer...
1: Kan ik er weer in, hè?
0: Ja. Ik heb er nog geen zin in.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik reed gisteravond naar huis. En het is vrij vroeg donker alweer, hè?
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik, nou, kan wel weer.
0: Je bent wel weer...
1: Ja, ik denk het kan wel weer.
0: Nee, ik kan er niet
1: op. Oh, zo'n Last Christmas en zo, dat valt allemaal prima nu, hoor.
0: Hey, luister, dit was Chris Rea en Josephine. Chris Rea als Legend We've Lost. De volgende is even een tikje ongemakkelijk, want ik moet even iets checken. Dit audio-appje kregen we van Erik.
2: Goedemiddag, mannen. Kunnen jullie je Spin Me Round Like a Record draaien? Ik weet alleen niet zeker of hij dood of levend is. Alvast bedankt. Groetjes, Erik.
0: Het is voor het thema van deze middag wel heel essentieel. Is hij dood of is hij levend? Dat is de zanger van Dead or Alive.
1: Pete Burns is inderdaad overleden.
0: Die is er niet
1: meer, hè? Die is er niet meer. Dat is een legend we've lost. 2016 overleden.
0: Nou, dat kan niet.

Goedemiddag. Tijdens deze middag mag één legende natuurlijk niet ontbreken. Ozzy Osbourne, één van de grondleggers van de heavy metal, die in 25 na een geweldig afscheidsconcert is overleden. Het zou geweldig zijn als jullie één van zijn nummers deze middag kunnen draaien ter ere van hem. Dankjewel, groetjes, Lieke.

0: The Legends We've Lost. Ozzy Osbourne, Black Sabbath en Paranoid. Ik heb een beetje het gevoel dat wat er nu gebeurt ook is wat er als je op een feestje bent. En ze roepen op een zeker moment, jongens, de bar gaat over een kwartier dicht.
1: De lampen gaan aan.
0: Dan loopt iedereen naar de bar om nog even snel wat te bestellen.
1: Ja,
0: gebeurt nu ook een beetje. We zijn vanmiddag om 1 uur begonnen met The Legends We've Lost. En zometeen om 6 uur is het wel klaar, want dan krijgen we de pub 40. Maar er is nog heel veel binnen waar ik denk, oh, dat hadden we ook nog kunnen. Maar de tijd is gewoon te weinig.
1: Ik denk zo, Janis Joplin komt nu binnen, ja. Me en Bobby McGee. Ja. Ja, die moeten we gewoon eigenlijk nog draaien, Wout.
0: Robbie, goedemiddag.
2: Staat er bij mij in het lijstje ook zat, hoor.
0: Ja, hè, die er niet meer zijn. Daarna, er zijn er heel veel en jij zei net bij de uitzending terecht, Rob. Dat is eigenlijk ook heel pijnlijk dat er al zoveel mensen zijn heen gegaan. Tegelijkertijd, de legacy is groot.
2: Ja, die blijven in elk geval, hè, dat is waar.
3: Zeker.
2: Ja, wat?
1: Nou, ja, wat, Wout?
0: Nee, nou, ik wilde even naar de pub 40 toe. Want welke pub 40... We hebben nog één legend zometeen die we even willen wegstarten. Maar welke pub is het?
2: Het is de lijst van 2 oktober 1978. Moet een beetje intro quizzen?
1: Ja.
0: Ja, kom maar.
2: Met alle respect natuurlijk, maar dit is een van de ergste. Kijken of jullie hem herkennen. Ergens een herinnering.
0: Huil is voor jou te laat.
2: Bijna.
0: Oh ja.
1: Arno in een gatje.
2: Maar er wordt wel gehuild. Dus
0: ja, Grease. Nou, Frankie Valli.
2: Ja.
0: Dire Straits.
2: Ja.
0: Whenever I Call You Friend.
2: Allemaal goed.
1: Wout, lekker man.
2: Ja, nou, die eerste kan ik niet garanderen, maar de rest komt denk ik langs zo.
0: Oké, nou dan komt het helemaal goed zometeen, dat is maar. Nou, kijk, we hebben gewoon... één legend moet gewoon nog wel even gedraaid worden. De Beach Boys achterbij. Eens allemaal?
1: Zeker.
0: Alright, gaan we dat doen. Zometeen dus 1978, de pub 40.

0: was ook alweer verantwoordelijk hiervoor, Gert? Wie? Brian.
1: Nee, ja, dat snap ik. Ja, maar wie heeft hem aangevraagd?
0: We wilden hem horen.
1: Jezus, Gert.
0: Wacht even.
1: Jean-Paul was
2: het. Ja, Jean-Paul. Ja, nee, sorry, ja.
0: Legends we've lost. Oké, nou ja. De conclusie is dat het een mooie middag was. Maar dat hij te kort was.
1: Zeker, want we hebben heel veel liedjes niet kunnen draaien. Dus laten we bij deze afspreken dat we gewoon binnenkort nog een keer een Legends We've Lost middag organiseren hier op Radio Veronica. En dan weet ik zeker dat ze dan allemaal voorbij komen.
0: Dankjewel voor het meedenken. Heel top. Het was erg druk in de post. Hou dat vol. En dat is niet zo moeilijk, want zometeen de Pub 40 1978 met Robbie. Fijne avond.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta maandag weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zorg ik dat nou?
11: Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
16: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Een Surinaamse cultuurorganisatie wil actie zien na het onderzoek over het koloniale verleden van het Koningshuis. Nu precies is uitgezocht welke rol de Oranjes eeuwenlang speelden, wil de organisatie dat koning Willem-Alexander concrete stappen moet zetten. De koning bood eerder in Suriname excuses aan voor het slavernijverleden. Nederland wacht niet tot de Europese Unie met een accijns op vapes komt. Het kabinet kondigt die al aan voor over ruim 2 jaar. Staatssecretaris Ehrenberg hoopt dat het dan te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. 3 tieners uit Amsterdam zijn aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder andere verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. 13, 14 en 15 jaar zijn ze. En een maand geleden werden ze op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. En met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten op steeds een andere plek in het land. Komende week zijn die er voor het laatst. Het weer dan, het is nog even zonnig. Vannacht komt het flink af tot zo'n 7 graden met een kans op mist. Morgen en zondag zon en wolken en 20 graden wordt het. Het is nog behoorlijk druk, maar wel veel minder dan eerder vanmiddag. Meeste files nu in Utrecht en Gelderland, vooral rond Arnhem nog, omdat daar eerder vanmiddag de A12 even helemaal dicht was. Er zijn nog 70 vertragingen, dit zijn de meest opvallende. A2 Den Bosch richting Amsterdam, voor Utrecht-Leidse Rijn, 40 minuten extra. A4 Amsterdam-Den Haag, voor Zoetwoude-Rijndijk een half uur door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A50 Os-Arnhem, voor Grijsoord nog 20 minuten. Dan de A58 Tilburg-Breda voor Sint-Annebos 26 minuten. En de laatste op de N325 vanuit Duitsland richting Velperbroek voor Westervoort een vertraging van 20 minuten.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
25: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
25: doei doei
26: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
27: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
26: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
28: Met deze week in de bonus...

0: Dirk, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pop 40. Het parallele muziekuniversum. Op Stenders.
1: Oh, oh, oh. Trakteer jezelf op een hele fijne avond met prachtige muziek uit 78. Vandaag gaan we de top 40, de tipperaden van 2 oktober 1978 opnieuw samenstellen. En kijk ook een heel klein beetje naar Engeland en Amerika. Als je wil helpen, kan het nog via de app van Radio Veronica en op de socials. Daar staat ook de officiële top 40 en ook de officiële tipperaden van vandaag. Als we dan toch opnieuw moeten samenstellen met een overschot naar repertoire, denk ik dat dit de nieuwe nummer 1 moet zijn. In de echte lijst van 24 naar nummer 17, 10cc en Dreadlock Holiday.
0: De top 40.
2: Rewriting history.
3: Nummer 1.

Dire Straits. In de echte lijst van 14 naar nummer 23. Was dus al een beetje aan het zakken, maar zoveel top drietjes konden we niet negeren. Sultans of Swing. Ik vind het ook nog steeds een heel lekker nummer. Ik zag wat post binnenkomen van Marion. Ik heb een vraagje op. Ik was vorige week naar de platenbeurs in Neerkant op zoek naar het singeltje van Sultans of Swing met die aparte uitvoering. Deze dus. Hoe ziet die plaat eruit als ik vragen mag en uit welk jaar? 1978. Ja, we waren er vroeg bij in Nederland. De Sultans of Swing was eerst hier een hit. En het was dus in een iets andere versie dan de versie die op het album stond. Ik heb hier het singeltje. Ik heb hem vanmiddag toevallig geleend bij Gerard Ekdom. Die had het in zijn kast, want ik had het singeltje ook niet. En nu heb ik hem. Ik zal er een foto van maken. En ik zal hem op social zetten. Dan zie je hoe het singeltje eruit ziet. Sultans of Swing. Maar wat waren we er weer vroeg bij in Nederland? 1978. De poort van de wereld waren we. Als je naar deze lijst kijkt, 2 oktober 1978, dan valt één ding op. Iedereen hield van Grease. We hebben Summer Nights van John Travolta. Olivia Newton-John, die staat erin. We hebben Grease Lightning. Grease Lightning! Van de John Travolta. We hebben Hopelessly Devoted to You. Ja. Olivia Newton-John. Oh. You're the One That I Want hebben we ook. Maar het thema van de film staat vandaag de dag. 2 oktober 1978 op nummer 1. Frankie Valli, Grease.

0: su vaše.
1: Wonderlijke hit van Boney M. Wonderlijk onderwerp. Rasputin staat in de officiële lijst op nummer 8. Is daar blijven staan. Maar werd een paar jaar geleden ineens weer een hit. Dus dan gaat ook de notering in de lijst van 2 oktober 1978 een stuk omhoog. Rasputin. De andere kant van de single komen we misschien later vanavond nog aan toe. Dat is Painter Man. Die hadden ze gejat, maar die was toen destijds ook heel veel op de radio. Ik zal je een plan vertellen. Tell me your plans. Is meteen het antwoord ook op de vraag. Wat is vandaag de dag? 2 oktober 1978, alarmschijf. Dat is die geweldige...

0: Schrijf van deze week, The Shirts and Tell Me Your Plans. En ik zeg het dan altijd tegen Carolien bij de Bonanza. Wat zeg ik ook altijd weer over Annie Golden? Die vraag passeer ik nu even richting Dennis Hoebe.
1: dat zij in een serie speelde. Ik denk Orange is the New Black.
0: Is goed.
1: En dat ze dus een hele beroemde actrice is ook.
0: Ja, is ze? Ja, hè? Speelde ook nog in de musical Hair, zeg ik er meestal nog bij. Maar, en dan de filmversie.
1: Ja. Ik heb dit inderdaad onthouden. Ik luister natuurlijk iedere weekend of iedere middag, wou ik zeggen, naar de Bonanza. Ja. Dus ik hoor het er wel eens.
0: Ja. Ja, wat een verwarring allemaal, hè? Want jij zit natuurlijk zelf in het weekend.
1: Ja. Ik zit zelf in het weekend, ja. Dan luister ik ook. Dat is heel
0: bijzonder. Dat is allemaal goed, ja.
1: Ja, precies. Hey, heel veel top drietjes ook met die Tell Me Your Plans, hè? Heel veel mensen die daar heel blij van werden. Bijvoorbeeld Pascal, die zegt op 3 Tell Me Your Plans, The Shirts. Op 2 Fool If You Think It's Over, Chris Rea. En op nummer 1 Grease van Frankie Valli. Maar ook Mel, die heeft een mooie top 3 met deze Shirts. Erin. Op nummer 3 Dreadlock Holiday, op nummer 2 dus The Shirts. En later van Ramses Shaffi op nummer 1. En dan hebben we ook nog Willy. En Willy Hermans, die levert iedere week al een top 3'tje in. Hij zegt op nummer 3 Comes the Time van Neil Young. Op nummer 2 Boston Don't Look Back. En voor hem echt het absolute beste nummer uit zijn persoonlijke lijstje is The Shirts en Tell Me Your Plans.
0: Ik kan Tell Me Your Plans, dat zal ik doen. Ik kan je vertellen dat ze allemaal terugkomen. We gaan het zo meteen, na de reclame gaan we het hebben over Eve of the War. En net als bij Dire Straits en Sultans of Swing zit daar een klein verhaaltje aan vast. Jeff Wayne had zijn project The Eve of the War. Beroemd project natuurlijk. Was een grote hit ook. Alleen Justin Hayward, die de oorspronkelijke zanger is op dat project. De zanger van de Moody Blues ook. Die had helemaal geen zin om medewerking te verlenen aan een singeltje. Dus als je het singeltje hebt gekocht ooit, het vinyl singeltje, dan heb je een andere zanger. En dat is Chris Thompson, die een tijdje lang ook de zanger geweest is van Manfred Mann's Earth Band. Ja. Dus zo meteen krijg je de speciale single-uitvoering The Eve of the War van Jeff Wayne en Chris Thompson. Maar dat gaat allemaal plaatsvinden na de reclame.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo. De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Rob Stenders.
13: Met de beste muziek aller tijden.
14: Dit is Veronica.
13: De Club 40.

vind het nog steeds spannend, dit. The War of the World. Eve of the War, Jeff Wayne en Chris Thompson. En voor de mensen die in 1978 wel eens een Nederlandstalige versie hebben gehoord, dat kan kloppen. Die is gemaakt door Radio Veronica met onder andere Jan van Veen en Ron Brandsteder. En nou ja, wie zaten er allemaal niet in? Ook nog heel veel Veronica. Dus ja. Willem Duin zat er ook in. Maud van Maud en McNeil.

begonnen aan de echte top 10 van 2 oktober 1978... met een overvloed aan Grease. Summer Nights van John Travolta, Olivia Newton-John op 10. Dit was 9.

0: Nummer 6, Amanda Lear. Gewoon een spannend nummer in dit. Follow me, ja. Op 5 de Commodores.
1: Three times a lady.
2: Schuifelen.
0: Over schuifelen gesproken. Nummer 4, we hebben het.

0: Dennis Hoebe, José Hoebe. Echte familie.
1: Ja.
0: You're the greatest lover. October 1978, we hebben hem helemaal gedraaid. De echte nummer 1 van Nederland, Frankie Valli.
2: In Nederland.
0: We moeten het daar zo meteen even over hebben, Dennis. Want we hebben zoveel Grease, dat was dus ooit een Grease mega medley. Misschien dat we daar aan toe komen.

0: Summer Night City, de echte lijst op nummer 9. We hebben hem gepromoveerd. Hij staat nu op nummer 8. Ja, Dennis, we hadden het over een overmaat aan Grease. Heb je Grease inmiddels gezien?
1: Ik heb Grease wel gezien, ja. Ja, best wel vaak ook. Ja,
0: je bent afgelopen week jarig geweest. Hoe oud ben je ook alweer geworden?
1: Ik ben helemaal de tel kwijtgeraakt. Ja.
0: Gefeliciteerd, maar iets in mij zegt, 1978 was je er nog net niet helemaal bij, hè?
1: Ik denk het ook niet, nee.
0: Nee, denk het ook niet.
1: Maar Grease wel gezien. En, Grease, wij hebben nog wel eens een discussietje gehad buiten de uitzending over wanneer Olivia nou het leukste was, toch?
0: Ja, want jij bent van de hele nette Olivia Newton-John. Ja, ik was van het einde van de film, waarin zij zich in leder gehuld had. Ja. Nou ja, en zo is onze rolverdeling gebleven, denk ik, qua smaak.
1: Denk het wel, ja.
0: Ja, Grease, we hebben er heel veel Grease in staan. Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John gaat in de echte lijst van 17 naar 10. We hebben Grease Lightning van John Travolta. Het thema van de Grease, Frankie Valli, hebben wij gedraaid. Frankie Valli kreeg de aanbieding om misschien ook een rol te spelen. Of misschien wel een liedje te zingen uit Grease. Toen zei hij, doe dat laatste maar. Ja, de Bee Gees die hebben het voor hem geschreven voor een groot gedeelte. En op gitaar is trouwens Peter Frampton te horen bij Grease. Maar leuk om te weten, hè? Je weet wel die van Show Me The Way. Nou ja, we hebben nog Hopelessly Devoted To You. En zo zullen we een hele hoop van die Grease-liedjes samenvatten in de grote Grease Megamix.
1: Lijkt me een top idee.
0: Ja, en degenen die hier niet in zitten, die hebben straks nog de kans dat ze individueel...

0: wel gedraaid worden. Hopeless Lady Voted to You zit er volgens mij niet in, hè, van Olivia Rubin.
1: Nee, gelukkig, want die vind ik heel leuk.
0: Ja, dat geloof ik, want toen was ze in Hopeless Lady Voted to You de nette Olivia.
1: Dat was het grappig.
2: Club 40. De muziek van toen met de oren van nu.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Allemaal netjes meegedaan, hoop ik. De Grease Megamix van de Grease. Ik heb nog eens een keer geluisterd. Olivier Newton John met Hopelessly Devoted to You. Zat er inderdaad niet in, dus die gaat er straks misschien nog wel helemaal draaien. Het is toch wel even leuk om snel, voordat we de reclame ingaan, nog even wat originals te laten horen uit Grease. Deze bijvoorbeeld.
1: Wauw.
0: En ook Grease Lightning was geleend. Ik kwam allemaal uit de Broadway musical Grease. Hopelessly Devoted to You is origineel. Grease, Frankie Valli is origineel. And You're the One That I Want Out. Maar Grease Lightning was dus ook gejat. Ja. Zometeen gaan wij verder met de lijst van 2 oktober 1978. Als je zin hebt om mee te helpen met de samenstelling, we zijn te vinden op de app van Radio Veronica. En op socials vind je nog een mogelijkheid om de top 3'tjes in te zenden. Tot zometeen na de reclame zijn we bij je terug. Hoi hoi.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
9: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
8: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
16: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
22: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 7 uur.
27: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want hij omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerk afsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
1: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn 8 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk Centrum en Den Horen. Daar is de afrit dicht. Doe je er 10 minuten langer over. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Sint-Annabos. Door een vrachtwagen met pech 13 minuten. En de laatste en de langste is de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Een vertraging daarvan 3 kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.
28: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
29: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
28: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
30: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
28: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Justin en Don't Go Back. Nummer 10.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Put Theater.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: We zijn druk bezig met het opnieuw samenstellen van de Top 40 en Tipparade van 2 oktober 1978. Kijk ook een heel klein beetje naar Engeland en Amerika. En wat ontzettend leuk om te zien dat er zo ongelooflijk veel top 3'tjes binnenkomen en zoveel reacties. Dennis, hoe zit het in het postvak?
3: Nou, gaat hartstikke goed. Heel veel top 3'tjes, zoals jij zegt. Inderdaad, ik heb hier bijvoorbeeld de top 3 van Madeleine Beekhuizen. Die heeft op nummer 3 Joe Walsh gezet. Life's Been Good. Nummer 2, 10cc, Dreadlock Holiday. Die is geweest. En ook haar nummer 1 is geweest. Want die hoorden we namelijk zojuist. Boston, Don't Look Back. En Stefan de Waard, die heeft ook een top 3'tje ingeleverd. Op nummer 3 Boston. Op nummer 2 Dire Straits, Altus of Swing. En zijn nummer 1 is Three Times a Lady van de Commodores.
0: Zullen we hem doen gewoon?
3: Ik vind het een fantastisch idee.
0: Ja?
4: Het gebeurt bij Radio Veronica.
5: It's Friday.
0: Ik moet me heel even geven en dan heb ik hem hoor. Want ik had eigenlijk wat anders gepland.
3: Daar is
0: hij. Als hij dan toch binnenkomt. The

0: schuifelen zeker, hè?
1: Ja, schuifelen, ja.
0: Schuifelen, ja.
1: Schuifelen.
0: Schuifelen, de Commodores en Three Times a Lady. In de echte lijst van 6 naar nummer 5. Weken in alarmschijf geweest. We hebben hem gezet op een respectabele 11e plaats. Moest even schakelen, want ik had eigenlijk deze staan. Die ging in de echte lijst van 15 naar nummer 18. We hebben hem nu dus gezet op nummer 12. Een van de leden ook trouwens van Wax. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.

0: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
3: Familie, Dennis Hoebe.
4: Ah. Ik was er al bang voor.
3: José Hoebe. Familie van Dennis Hoebe, dus je mag een keer niet meestemmen.
4: Nee.
3: You're the Greatest Lover was een enorme hit in Nederland vandaag de dag. Hij ging zelfs van 1 naar nummer 2, dus hij heeft zelfs ook nog een week in nummer 1 gestaan. Maar heeft hij de tand destijds overleefd, doorstaan? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Luf of niet in luf? We willen het graag van je horen. Daarvoor Andrew Gold, dus net Never Let Us Slip Away, stond op nummer 12. Ik zei een van de leden van Wax. Ja. Wie was die andere ook alweer?
4: Dat was Graham Coleman van 10cc.
3: Ja, en die hadden we nummer 1 staan in onze opnieuw samengestelde lijst van 2 oktober 1978 met Dreadlock Holiday.
5: De Pub 40.
6: De muziek van toen met de oren van nu.

zou de nieuwe Donna Summer worden. Nooit meer wat van gehoord. Vandaag de dag, heel pril, binnen op nummer 9 in de tipparade. Karen Young en Hotshot, we hebben het gezet op nummer 13. Ik vind dit altijd leuk om te zien op Spotify. Denk je dan altijd dat Baker Street de grootste is van de Jerry Rafferty?

0: Gezellig, onze nieuwsanker Siets, die zit ook nog te luisteren. Die zegt, oh, ik zit Euphoria te kijken. Daar zit hij twee keer in. Wat geweldig deze. Jerry Rafferty en Ride Down the Line staat vandaag de dag nummer 18 in Amerika. We hebben hem in onze lijst gezet op nummer 14. Dennis, hoe is het met Postvakkie?
1: Gaat heel erg goed. Kees die zit lekker te genieten in de auto. Hij zegt een beetje omrijden voordat ik naar huis ga. Niemand die op me wacht, dus ik kan rustig nog een rondje meeluisteren. En Anja die herinnert zich nog goed in 1978 voor het eerst echt zelf geld verdienen. Na twee weken salaris had ik een jas gekocht die ik eigenlijk helemaal niet nodig had. Nog steeds vandaag de dag geen spijt van. Lekker bezig jongens. Heerlijke lijst 1978 is een mooi jaar.
0: Ik wil toch even weten, wat is de tussenstand inmiddels voor je familie?
1: Nou, het gaat heel erg goed eigenlijk. Veel mensen die toch wel ja zeggen. En ik moest er wel even lachen om. Even kijken, waar is die? Is dat Ed? Nee, dat is Pieter. Pieter die zegt, als Dennis mee mocht stemmen, wat zou hij dan zeggen? Ja, ja. Of nee? Dan ja. Stem ik het tegenovergestelde. Dus ik heb hem even laten weten dat het wat mij betreft al een ja wordt. Hij zegt, dan stem ik dus nee. Maar hij is niet in de meerderheid.
0: Nou ja, je weet hoe Luf over jou denkt, hè? Na de reclame zijn we terug. Tot zo.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op AutoScout24.
2: Download de app en start met vinden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm. 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen. Ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart. 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
6: En nu
5: Rob Stenders.

0: De echte lijst vandaag van 39 naar nummer 33. Earth, Wind & Fire en Got To Get You Into My Life. Kwam uit de film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Je hoort het goed. Dat was eens een keer een Robert Stickwood. En die had best wel succes met de film Saturday Night Fever. Dat ging best. Daarna produceerde hij Grease. Dat ging ook best. Toen dacht hij, ja, er moet er gewoon nog één komen. En dat werd dus dit project. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De Bee Gees deden eraan mee. Peter Frampton deed eraan mee. Maar het was helemaal niks. De film werd een totale flop. Was ook gewoon echt een hele krankzinnig slechte film. Hoe heeft hij er ooit aan kunnen beginnen? En George Harrison, die heeft nog mee willen produceren met de film. Maar die zei, nou, ik haak toch af, want ik vind het pure hebzucht. En meer is het niet. En dan is er dan toch één liedje van Earth, Wind & Fire. En dat ene liedje, die heeft het dan echt overleefd. Dat is deze. Van de soundtrack Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Got To Get You Into My Life hebben wij gezet op nummer 15. We zijn nog bij het radioreferendum en we naderen een einde.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Ja, want hoe gaat het met je familie?
3: Nou, het gaat supergoed met mijn familie. Mensen hebben wel zin in een lekker stukje love. En met name natuurlijk José. Dus ja, ik begrijp dat wel. Ja.
0: Nou, dan zeggen we toch gewoon yes.
4: Yes.
0: Yes.
4: Yes.
0: Yes.
4: Yes.

0: Hebben we al post van José? Nee, zeker.
1: Nog geen post van José. Misschien moet ik een keertje app even.
0: Ja, wel leuk, ja. Jordan, de greatest lover van Love. We gaan naar Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whenever I call you friend.

Whenever I call you friend. Kenny Loggins en Stevie Nicks, wat een heerlijk liedje is het. Ik zit eigenlijk de hele avond wel te genieten van de muziek uit het publijstje. 2 oktober 1978. Over Justin Hayward hebben we het gehad. Eve of the War, we moesten een andere versie draaien. Hij wilde niet meewerken aan de singleversie van Eve of the War. Al had hij dan meegewerkt aan War of the Worlds. Op de LP kom je hem wel tegen. Misschien had het alles te maken met het feit dat hij een concurrerende single uit had. Met The Moody Blues. Hier is Had to Fall in Love.

0: we op 18 gezet. Nummer 19, Evelyn Champagne King. Ze heeft later de champagne uit haar naam laten halen. En shame. Gaan we zo meteen verder met de lijst van 2 oktober 1978. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Monica. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
14: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Radio Veronica.
23: Met het nieuws.
24: Het is 8 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
26: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Dit moment 3 vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar doe je er 11 minuten langer over. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaas en Apeldoorn. Ongeluk gebeurt 6 minuten. En de laatste, de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. 1 kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
27: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En

0: voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertees om liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerber can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
5: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
7: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
6: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

0: and the Rock and Roll Band Nation.
1: Ladies and gentlemen,
2: the Book Theater.
1: One night and one night only.
2: Op parallele universum parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Wat leuk dat al die bandjes live bij Veronica Countdown optraden. The Police heeft er ook gestaan, U2 ook. Maar dus ook AC/DC. De single die ze uit hadden in 1978 was Rock'n'Roll Damnation. Die hebben wij gezet op nummer 20. Die kwam in de officiële lijst binnen op nummer 37. We zijn bezig dus met die lijst opnieuw aan het samenstellen. En de keuze is reuze. Als je zin hebt om mee te werken, zijn we nog te vinden op de app van Radio Veronica. Ook als je iets hoort waarvan je denkt, dat is fantastisch. Hier heb ik een verhaal over. Deel het vooral met ons en je kan ook nog even naar de socials. Daar staat de officiële top 40 en tipparade van 2 oktober 1978. Die is ook te vinden op de site van de Stichting Nederlandse Top 40. We smokkelen, zo af en toe kijken we ook eens naar Engeland en Amerika. En ik ga je vertellen wat er vandaag de dag nummer 1 staat in Amerika.

De hele maand oktober, nummer 1 in Amerika. I want to kiss you all over. In Nederland komt hij bescheiden binnen op nummer 23 in de tipraden. Maar dat zou met dit liedje goed komen. De ex-nummer 1 van Amerika zakte vandaag naar nummer 2. Die vind ik zo ongelooflijk lekker. Die plak ik er even achteraan. A taste of

0: 34 om precies te zijn. Lang nummer 1 in Amerika, nu dus nummer 2. Taste of Honey en Boogie, Oogie, Oogie. Ik heb er weer één in de kader van...
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Ja, wat vinden we hier eigenlijk van?

trouwens. Volgens mij wordt er niet heel veel meer in gezongen. One for you and one for me. Een enorm hit in Nederland in oktober 1978. Waar hoort hij er vandaag nog in thuis? Willen we graag van jou horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Is het One for you of One for me?

0: Meneer de postbode, net als Roubaix.
1: Yes.
0: Wat komt er allemaal binnen?
1: Nou, heel veel. Onder andere Henk, die aardappels aan het schillen is. Hij zegt, ja, niet bepaald rock'n'roll, maar met de radio maak ik er nog wat van. En Ria, die herinnert zich vooral 1978... Als de tijd dat ze een bijbaantje had in de snackbar. En ze zegt, ja, vooral na sluitingtijd gebeurde er van alles. Ik heb daar meer meegemaakt dan op school. En bij het horen van deze nummers komt dat allemaal weer terug.
0: Snacks on the beach.
1: Snacks on the beach. Top drietjes komen er ook binnen. Bijvoorbeeld eentje van Ron, die heb ik net even uitgevist. Want die heeft namelijk eigenlijk zijn hele top drie gehad nu. Op nummer drie staat namelijk Karen Young, Hot Shots. Op nummer twee Frankie Valli en Kreese. En zijn nummer één was Nutbush City Limits. En die hebben we zojuist gehoord van Ike en Tina Turner. Dus Ron, ik kan me voorstellen dat hij een blij man is. Nou ja, en er wordt natuurlijk lekker gestemd voor het radioreferendum. One for you, one for me, not for me, zegt hier Angelo. Wat zie ik verder binnenkomen? Ja van Alba. Voor de rest ook een ja van Mike. Dan hebben we Rinus, die zegt ook doen. En Christel, die zegt ja, gewoon draaien, liefst Christel. Not for me, zegt Roelof Krift. Doe dat maar niet, laat maar lekker gaan. En Rob, die zegt ja hoor, laat maar wel doen. Ik zie een kleine meerderheid ontstaan voor One for You, One for Me.
0: Is het One for You of niet? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Dit moet toch wel voor iedereen zijn. Althans, ik vind het heel fraai. Chris Ria en Fool If You Think It's Over.
2: Nummer 24.

Original stond vandaag in de Amerikaanse hitlijst. Beast of Burden, de Rolling Stones. We gaan zo meteen na de reclame. Dat is mij ingefluisterd door Dennis Roubaix. We hebben reclame, Rob. Na de reclame gaan we verder met de lijst van 2 oktober 78. En dat wordt een hele leuke die we zo meteen aan je laten horen. Sorry.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt. Inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd.
14: En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook.
14: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
15: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
18: Rob Stenders.
19: Met de

0: handen tot en met zaterdag.
1: De avond?
0: Vrienden van Avondspits. Je kan ook baat hebben bij stikstofuitstoot. Stikstof en nu vol de eter in. Stiks en zing voor de day.
2: Stop!

0: Nettere Olivia. Ik vond haar in haar lerenperiode weer iets mooier. En ik zag halverwege de avond ook nog post binnenkomen. Hey, hey, leuk voor jullie allebei. Maar ik zit gewoon in de physical fase van Olivia Newton-John.
1: Ja, ja.
0: Ja, zo hebben we allemaal onze favoriete Olivia Newton-John. Hopelessly die

0: Ik heb meegeloeid, maar wel met de microfoon dicht. Leek me voor iedereen beter. Badlands, Bruce Springsteen.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: We hadden La Bionda. Ik was benieuwd. Wat vinden jullie van One, ja, it is one for you, one for me. Het is wel geinig om weer eens te horen. Misschien heb ik het al sinds 1978 niet meer gehoord. Past wel een beetje in het tijdsbeeld. Maar willen onze luisteraars het horen? We hebben het aan je voorgelegd in het radioreferendum. Dennis Hobé, mag ik van jou het oordeel van de jury?
3: Absoluut. En ik kan daar heel kort over zijn. Twee letters. J-A. Mensen hebben hier onwijs veel zin in. Dus ik zou zeggen, eerlijk delen. Eentje voor jou, eentje voor mij.
0: La Bionda. One for you, one for me.
1: Yes! Yes!

0: Ik moet er wel op lachen. Voor een keer toch wel weer leuk. La Bionda en One For You, One For Me. Ik heb nou informatie gekregen, jongen, van Chris Platenhoezen.
1: Oh?
0: Ik denk, er is niks te vertellen over La Bionda, jawel. Het zijn twee Italiaanse broers. Eentje zat bij de oprichting van Supertramp en hij schreef songteksten voor de band King Crimson. Nou, mensen die een beetje in de prog-rock sfeer zitten, die denken, wat? La Bionda en King Crimson? Daar zijn we er nog niet. Ze produceerden later ook nog Vamos a la Playa van Rigera en No Tengo Dinero.
1: Ja.
0: Daar zaten deze jongens allemaal achter. Hadden een veel langer leven dan we dachten. One for you, one for me, La Bionda. Van de Eagles, Joe Walsh nu solo. Hier is Life's Been Good.

Ze was 17 jaar oud. Luisa Fernandez en Lay Love on You. Ze stond in de Nederlandse hitparade vandaag de dag, 2 oktober 1978. Ze had bijna een opvolger ook die het ook goed deed. Give Love a Second Chance. En die was precies hetzelfde. Lay Love on You. Dat is het voorbeeldje. Luisa Fernandez. Is het een ja of is het een nee? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. En ja, Jos, ik ga zo meteen live een radiorebus maken. Het woord weet ik nog niet. Als je daar ook suggesties voor hebt, hoor ik het ook graag. Eerst even deze leuke van Marshall en Haine, Dancing in the City.

0: die je niet zo vaak meer tegenkomt. Shalimar had hem ook, hè?
1: Poeh.
0: Ja. Love Don't Live Her Anymore van Rose Royce had hem ook. Poeh, poeh, poeh, poeh. En deze ook, Marshall Hayne en Dancing in the City. Zometeen nog een uur, de lijst 2 oktober 1978. Tot zo. Veronica.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
15: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
21: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.toyotaweek.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horeca bezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
9: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging wordt er gemeld op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar doe je er 8 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
11: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
8: Let's go. Dit is Radio Veronica.

0: Hij wilde dat we deze niet zouden vergeten. Status quo again. And again. And again. And again.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallelle Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Was zo goed in het repertoire van Status Quo. Goeie naam en dan ook again and again and again and again. Why don't we do it again? En zo hadden ze een vast recept en het was lang succesvol, ook in 1978. Nieuw op nummer 30 in de officiële hitlijst. We hebben het nu op 32 gezet. Again and again and again. Hoe is het met de 17-jarige Luisa Fernandez gesteld, Dennis?
3: Nou, ik kom net weer binnenrennen, maar ik zal snel even kijken. Even kijken. En lekkere muziek zie ik hier, dat is goed. Dat vinden we sowieso goed om te horen.

even lekker schuifelen. Oh. Kun je even op je gemak bijkomen van je sanitaire stop. Ja. Johnny Mathis en Denise Williams. Hier is Too Much.

0: kan er niks aan doen. Levenslang al mooi gevonden. Nu nog steeds. Komt tegenwoordig wel meer vooruit dan ooit. Johnny Mathis, Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late. En de echte lijst van 29 nummer 35 was ex-alarmschijf. Ja, als je zit te tellen, Luisa Fernandez. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, nou, ik zie een jaar. En ik vind de samenvatting van Peter Oosterlo wel leuk. Die zegt, ik ben al zielsgelukkig met bonusheld Joe Walsh. Kan die Luisa Fernandez ook nog wel verdragen? En dat is een beetje de tendens, heb ik het idee, op de chat. Ja, dat mensen het allemaal wel op zich leuk vinden. Het is niet iedereen zijn favoriete nummer, maar een leuke voor vrijdagavond. En ja, daarmee een kleine ja.
0: Voorlopig ja. Ja, ik heb nog een bijzonder iemand. Dat is Amanda Leer. Zegt dat je nog wat?
1: Oh, zeker. Ja, dat is, ik heb daar best om gelachen. Om deze. Om dat liedje.
0: Ja, Follow Me. Het is recentelijk weer eens verschenen in de reclame. Maar zij was een beetje cultfiguur, Amanda Leer. Ze was ook de muze van onder andere Andy Warhol, om maar eens iemand te noemen. En David Bowie had ook grote bewondering voor haar. En ineens had zij een carrière. Follow Me was haar hit. En was meneer nou een mevrouw of was mevrouw nou een meneer? Was ze transgender of niet? Er is een documentaire een jaartje of 3 geleden gemaakt over haar, Amanda Leer. Toen werd het nog niet helemaal duidelijk. Maar als je een beetje husselt met de woorden, dan kom je er vanzelf. Amanda Leer. Dan pakken we Leer, dan draaien we om. Dan hebben we real, een beetje. En dan a man. A real man. Maar dat zou een samenzweringstheorie kunnen zijn.

follow her. Ivo Nia, die heeft er ook een heel mooi interview mee gedaan. Amanda Lair en Follow Me in 2023. Dat is dus 45 jaar later, wordt het nummer gebruikt voor de reclame van Coco Mademoiselle. Actrice Whitney Peak, die gaat de hele wereld over. Houdt ze er zelf ook nog een Whitney Peak aan over. €5000 en een Chanel-tas. Follow Me. Vandaag nieuw binnen in de tipperaden. En een Amerikaanse hit en vorige week steunplaat.

0: Comes the time. Nieuw binnen de tipperade en de steunplaat van de vorige week. Ik weet trouwens ook al wat de steunplaat van volgende week is. Wil je het al weten, Dennis?
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Ja, ja. Zal ik je verklappen?
1: Heel graag.
0: Pop Seeger en de Silver Bullet Band.

0: Girl of Bad en Hollywood Nights. Wordt in mijn oor alweer gefluisterd dat er iets van de reclame moet komen?
1: Zeker, zeker. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog even een berichtje van Stefan met je delen. Dat die heeft al een paar keer geërfd. Stefan die zegt, jongens, hallo, het is bijna 9:30. Gaat er nog gerebust worden?
2: Oh, shit.
1: Stefan, dat komt goed. We gaan dit fixen.
0: Doe jij het dan?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Je weet dat het de vorige keer is afgelopen, hè?
0: Oké. Ik ga de reclame wel even gebruiken om even een woord te verzinnen en even wat dingen klaar te zetten. Live radio reps. Oké, tot zo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.

0: weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar fejo.nl.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
8: En nu
7: Rob Stenders.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
10: Ja, deze hadden we nog even staande. Het radioreferendum.
9: Het radio.
10: Ja.
11: Ik vind hier wat van.
9: Referendum.
10: Hoe is het afgelopen met Luisa Fernandez, toen 17 jaar oud, en Lay Love on You? En hoe is het nu met haar, wil ik ook graag weten.
12: Nou, Lisa die heeft heel veel mensen toch wel een onuitwisbare indruk weten achter te laten. Want er zijn toch veel mensen die zeggen... Ja! Yes!
13: Yes!
12: Yes!
13: Yes!
12: Yes!
10: In de puberteit waren er een hoop jochies verliefd op Luisa Fernandez. En natuurlijk ook meisjes. Lay Love on You. Hij staat erin. En geniet ervan, want waarschijnlijk hoor je hem hierna nooit meer op de radio. En wat is er met haar gebeurd? Wil ik even weten van Chris Platenhoes. En is dit ook van John Paul Young? Oh babe, you left me standing in the rain. Dat zou maar eens kunnen, dat dezelfde mensen het gemaakt hebben. Ik hoor het allemaal van Chris Platenhoes. En nu heel snel verder met de repers. Een woord heb ik al. Nu de rest.

0: Luisa Fernandez en Lay Love on You. Ik heb inderdaad contact met Chris Platenhoesen. Maar die denkt, ah joh, die vindt het niet erg stenders om tijdens zijn uitzending gewoon 7 kantjes te lezen over Luisa Fernandez. Heeft hij zat tijd voor. Dus Chris, het is een beetje brutaal, want je verleent me een service. Maar zou je het kort willen samenvatten? Alvast bedankt. Ik heb hem, Dennis, believe it or not.
1: Ja.
0: Ik had ook voor de rest van de wereld. Dan toch even live nog een radio-rijmus.
1: Daar komt hij, de Rijmus!

0: 6 letters, maar die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. De eerste letter, dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
1: De tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer. Dat is ook de Russische gebedsgenezer.

0: tweede letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel. Nee, de eerste letter van de naam van deze wereldberoemde band. Stonden vandaag in de hitlijst. Ja.
0: De vijfde letter.
1: De vijfde letter. Wil je die even overslaan? Dan gaan we naar de
0: zesde en tevens laatste letter.
1: Dat is de laatste letter van de naam van deze band. Soms wordt ze ook wel verward met de zangeres. Ah, ja, ja. Zou je die ene nog even willen doen?
0: Ja, de vijfde letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
0: Ik heb een woord, hoor. Ik heb een woord.
1: Als jij het woord ook hebt, deel het met ons via Radio Veronica. We hebben een app openstaan en dan zien we daarna wel wat er te winnen valt.
2: De Pub 40.
3: De muziek van toen met de oren van nu.
1: Hier keken wij allebei naar uit. Dennis en ik.
0: Enorm.
1: Nooit een hit geweest in Nederland, maar stond vandaag de dag op nummer 8 in de Amerikaanse hitlijst. John Lennon heeft het jarenlang zijn favoriete nummer aller tijden genoemd. En heeft er in zijn rustige periode 100.000 keer naar geluisterd. Hier is Reminiscing.

0: Hurry, don't be late.
1: Zeg het wel. Jij vertelde me net wat, Dennis.
2: Ja, ja, dit is natuurlijk de prachtige stem van John Farnham, die een tijdje bij deze band heeft gezeten. Hij had een grote hit met You're the Voice. En ja, het gaat niet zo best met John Farnham. Hij is ziek en er is onlangs een tribute voor hem georganiseerd in Australië, waar zij en John Farnham dus ook vandaan komen. En daar kon hij helaas op het laatste moment ook zelf niet meer bij zijn, omdat het te slecht met hem gaat. Dus ja, onze gedachten zijn op dit moment bij John Farnham met de prachtige, prachtige stem en deze geweldige uitvoering van Reminiscing.
1: Ja, zeg dat wel. In Amerika nummer 8, bij ons op nummer 38... zijn er toch al mensen die iets in de richting van de radiorevers hebben?
2: Zeker, ik heb hier wat hangen als je wil.
1: Oh, nee, dan moet ik alles eerst even klaarzetten.
2: Daar wachten we nog even mee.
1: Ja, ja, rustig aan, even ontspannen met een muziekdoosje erbij.
2: Heerlijk.
1: Wie had niet ooit eens een muziekdoosje? Om die alleen maar een beetje op te winden... dan komt er vanzelf opwindende muziek uit. Als je de goede zender aan had staan. Hier is Sun.

0: Sun is here. Vandaag in de tipperade nummer 6. Wij hebben hem gepromoveerd naar nummer 39. Het was een haasklusie, maar hij was het dan toch.
1: Daar komt hij, de Rijbus.
0: De Radio Rijbus. En er is zowaar ook nog iemand gevonden die mee wil werken. Dat is fantastisch. Vrouwtje, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Ik heb een woord verzonnen van 6 letters. Maar die letters die krijg je niet zomaar.
1: Daar moet je wel wat voor doen.
0: De
1: eerste letter.
0: What is the word? Wat vullen we in, vrouwtje?
2: Welke letter?
0: Ja, dat is een reden. Zijn we bij de...
2: Ja.
0: De eerste letter. Ja.
2: Antwoord
0: ja. Altijd slecht. Ja, nee, dat geeft niks. De tweede letter, dat is de eerste ronde van 6 letters. Maar die letters die krijg je niet.

0: Eve of the War.
1: Ja, is een E. Zijn we bij de vierde letter. Dat is de eerste letter van de naam van deze band.
0: ABBA.
1: ABBA, ja. Is waar, zijn we bij de vijfde letter. Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
0: Sultans of Swing.
1: Ja, ja, ja hoor. Erwin, zijn we bij de
2: zesde en tevens laatste letter.
1: Dat is de laatste letter van de naam van deze band.
0: Blondie.
1: Blondie, hey. Alles bij elkaar opgeteld zijn we bij...
0: Grease.
1: Grease, ja!
3: Wauw, geweldig.
1: Ja,

0: En zo is het ook. Ik mag jou van harte feliciteren, vrouwtje. Je hebt het helemaal goed. We stellen een mooi prijzenpakketje voor je samen.
1: En dan heb je,
0: krijg je binnenkort in de post iets waarvan je denkt, wat is het ook alweer? Dat is Veronica post.
1: Ja. Nou, ik zet hem naast het topje wat ik van jou heb gekregen ooit.
0: Ah ja, ik wilde hem net weggeven, maar ik ben blij dat hij nog steeds in goede staat bij jou is. Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Ik pas erop als was het een schat.
0: Oh. Ik denk dat het een compliment is. Maar ik weet het niet helemaal zeker.
1: Nee.
0: Vrouwtje, fijne avond. Dankjewel.
1: Hey, jij ook. Dankjewel,
0: hoi.
1: Jullie.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: We zijn bezig met het opnieuw samenstellen van de lijst van 2 oktober 1978. We gaan kijken wat er in de echte hitlijst op nummer 40 stond.

Had er natuurlijk eigenlijk moeten instaan, maar haalden we net niet meer. Dus we maken er een bonusje van. Onze alarmschijf van deze week. 2 oktober 78, nummer 32 in de Amerikaanse Hot 100. Hier

0: Windsurf in de echte nummer 40, 2 oktober 1978. Staat er nog tijd hebben voor een bonusje eigenlijk?
1: Klein bonusje, kan, ja. Ja.
0: Zit Giel toevallig in je buurt?
1: Giel is nog even een klein beetje aan het voorbereiden in het hokje hiernaast.
0: Dat is heel goed, want dan kunnen wij toch een klein bonusje opdraaien.
2: Ja. We wijken even af van de gebaande paden. Dit is een Pub 40 bonus track. Ja.

Allemaal de hitlijst. Steely Dan en Josie hebben als bonusje gedraaid. Vanaf 3 uur morgenmiddag is deze uitzending helemaal terug te horen op de XXL Stellar Stream. En dan zonder reclame. En vanaf aanstaande maandag staat hij op Heerdis / Stenders. En dan is die voor de eeuwigheid bewaard.

0: Nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Wehkamp.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
11: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
18: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws.
4: Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
24: Dankjewel, Mario. Super Mario, ja, ik was er al bang voor, ik had erop voorbereid. Er is verkeersinformatie en dan is ze daar, hoor.
25: Hey, lieverd, oma Jannie.
24: Oma Jannie.
25: Wat leuk dat ik weer jouw verkeer mag voorlezen.
24: Nou, ik hoop dat het te kort
25: is. Ik krijg de groetjes van al mijn vriendinnen.
24: Oké, okay, hartstikke leuk.
25: Ik ben zo trots.
24: Ja, ja, de files.
25: Hier is het filebericht.
24: Ja.
25: Met één vertraging.
24: Oh.
25: Oberhausen-Arnhem.
24: A12, ja.
25: Tussen Oudijk en Zevenaar, 7 minuten.
24: Nou.
25: Over 2 kilometer.
24: Ik,
25: Abbas,
24: ja.
25: Schat, fijne show
24: dankjewel,
25: weer.
24: Dankjewel, dankjewel.
25: Maar let je een beetje op je taal.
24: Ja, godsamme.
25: Succes.
24: Ik zal het nodig hebben. Dag allemaal.
26: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
27: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
30: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
31: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
32: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
33: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
32: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
33: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
31: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
34: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
35: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
34: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
36: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse slaar en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
37: Chris?
38: Ja?
37: Hoef jij niet te werken vandaag?
38: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
37: Dus, heb je nu...
38: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
37: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

maar echt is. En ik heb dat opgeslagen van vorige week. Dat was echt, er kwam er iemand binnen. Nou, ik heb nog veel collega's hierover gehoord, die kon het niet geloven.

0: pas nu heb ik het einde ook gehoord van wat hij zei.
1: Kankerleier, vervelende idioot, irritante knulbul. Waarom krijg ik geen app terug van Veronica? Sukkel, schiet eens op met dat radio-dj-vak van jou. Want dat vak, dat versta jij niet. Ja, want ik heb wel eens jouw shows gehoord. Oh, Giel Beelen. Jij bent de grootste pisflikker die er is, Giel Beelen. Je bent de sukkel, de grootste sukkel van heel. Het millenniumballetje. William, Robbie Williams, à la gr-

0: lekker rubber Robbie. Voor Robbie ook een beetje. Let me entertain you. Ja. Nou ja, een goede mededeling die binnenkomt van Arnoldus.
1: Poging 3. Volgens mij werkt het wel. Tegen je, leuk dat je er weer bent trouwens. Want, en die vierde lezeres, die is ook echt geweldig.
0: Oh, maar Janie, ja.
1: Alleen, ik denk dat het met let even op je taal nu al gelijk al niet meer lukte met die Dietrich van de net.
0: Nee, het gaat om mijn taal.
1: Grappig, trouwens. Maar het klinkt echt fantastisch. Leuk dat je weer terug bent op Veronica.
0: Ja, dat vind ik goed hoor.
1: Op die Hilversum 2 zat je toch, geloof ik. S'nachts is ook
0: niks. Hilversum 3.
1: Nou, dit mag eraf.
0: Oh ja, nee, de knippen dat uit. Dat is een mooie altijd. Live Veronica vrijdagavond. 09098090. Of dus lekker die berichtjes. Ik heb straks weer een spreekbeurt voorbereid. Daar ben ik nog steeds bloedzenuwachtig over. En de House Classics heb ik heel veel echt goede reacties op gekregen. En ik heb het erdoor gekregen. Over een uurtje, om 11 over 11 begint het. En tot 23:23. Dus dat is een klein kwartiertje. Ja. Ere lid van de week, kortom, join the club, wees erbij.
2: Fuel bij Radio Veronica.
3: Een volle vrijdag lang.

0: Veronica. Oké, ik ga gelijk even doen wat ik een soort van heb voorbereid, want dan is dat eraf, weet je, hoe heb ik het gedaan?
1: Spreekbeurt in 1 minuut.
0: Ja. Hallo, ik ben Giel en ik wil graag mijn spreekbeurt houden over Hard Times van James Thomas Ramey. Nou ja, zo werd hij geboren. Zijn artiestennaam is Baby Huey. Een tekenfilmfiguur, een eendenkuik heb ik opgezocht. Hij was een beetje aan het spelen in Chicago. En het ging moi. Hij zat een beetje psychedelisch in die hoek van Sly in Family Stone. Weet je wat, dat was 1970 inmiddels. En toen zag daar in 1969 Donny Hathaway. En die was zo enthousiast dat hij zoiets had van, ja, oké, dit ga ik eventjes tippen aan mijn vriendje Curtis Mayfield. En die wilde hem wel tekenen. En hoor nou, hier die spanning alleen al in het begin van de beat. Ja, dat is ook vaak geript in andere...

0: Hij is nog de Compton, The Game. Oh, de hele tijd de beat. Nou, sterker nog, je kent het ook wel van Tribe Called Quest. Die hadden natuurlijk ook Lou Reed, maar die hadden ook deze beat.
1: Can I kick it?
0: Yes, you can. Maar wat dan dus zo gek is, dat is een beetje wat Guus Meeuwis ook deed bij Hero toen ik jou zag. Dat is een nummer geschreven door Guus Meeuwis en die ging dan later ook zelf een versie opnemen. Ja, dat is toch gek. Je hebt het nummer geschreven, ik snap het, je bent de founding father. Maar het nummer is toch van iemand anders. En ja, als ik eerlijk ben, vind ik dit ook een beetje gek. Want dit is dus de versie van Curtis Mayfield. Ja, het is wel funky. Het is wel chill. Maar het is nou net niet wat je wil van deze man. Die vandaag, nou ja, ik snap dat hij niet aan bod is gekomen bij The Living Legends. Of nee, de niet meer Living the Legends. Want hij is niet echt oud geworden. Dat was hij bij de club natuurlijk, 26. En toen kwam er na zijn overlijden een album. Dat heette The Baby Huey Story. Kom!

22-22. En 22 seconden vond ik leuk, maar dat zat in mijn hoofd. Ik kan niet voorstellen dat je haast hebt. Hard Times. Ja, spreekbeurt. Op een dag gaat hij goed, weet je wel. Maar de muziek ligt er niet aan, zeg maar. Deze Baby Huey. John Legend heeft inderdaad ook nog een cover van gemaakt. Goed, ja, dat is mooi. We ook zoveel muziekliefhebbers hebben op deze vrijdagavond. Dat zullen we later ook nog wel tegenkomen. Niet alleen met die House Classic, maar nou ja, dat ga je meemaken. Oké. Ik smeer even wat wax in de haren. Nee, dat doe ik niet hoor. Hey, ik zit hier, ik kreeg al complimenten met een Radio Veronica t-shirt. Dat ga ik ook weggeven straks, ja. Aan het erelid van de week. Maar niet die gedragen voor de dag.

0: Veronica vrijdagavond. En bruggen worden gebouwd hoor. Ik vind het mooi om ook gewoon het licht te laten schijnen op Veronica luisteraars die gewoon iets tofs hebben gedaan deze week. Ik ben er alleen op vrijdagavond, dus het mag echt van de hele week zijn. En daar is al gelijk een goede suggestie voor binnengekomen. Want wie verdient nou dat predicaat erelid van de week? Join the club, iedereen is welkom. Maar dit is wel echt een goed verhaal. Ik ga Cecile even bellen. We gaan het uitleggen.
1: Met Cecile.
0: Hey Cecile, je spreekt met Giel Veronica. Goedenavond.
1: Nou, goedenavond.
0: Ik vind dit echt leuk. Getipt door een Veronica luisteraar. En wij zijn altijd op zoek, het is week 2, maar naar een erelid van de week die de club heeft gejoind. En daar hoor jij met je man vandaag bij. Want eigenlijk is het idee dat wij op zoek zijn naar een toffe peer. Nou,
1: ja,
0: dat zijn jullie.
1: Dat zijn jullie zeker.
0: Cecile en Fred van der Erven van Organic Fruit in Goudswaard. Ze zitten dus midden in de peren. En kun je even uitleggen, wat is de laatste pluk?
1: Nou, de laatste pluk is over het algemeen gesproken dat zeg maar vrijwilligers in boomgaarden het fruit gaan plukken wat er nog is blijven hangen. Het restfruit, zeg maar. Bij ons is het anders. Wij zijn in contact gekomen met de uitdaging via Linda Sanders. En wat wij doen, omdat wij het zo'n ongelooflijk mooi doel vinden voor de voedselbank, wij laten echt speciale rassen met peren hangen, die we anders voor de verkoop plukken. En die mogen nu mensen uit het bedrijfsleven, die gaan die plukken en wij schenken ze allemaal aan de voedselbank. Dus wij geven echt een fantastisch product weg.
0: In plaats van een beetje de afgekeurde. Nee, ik snap het helemaal. Maar ja. Het is niet niks. 7900 kilo.
1: Juist. Ja, dat is echt heel veel. Kleine kanttekening. Een ervaren plukster bij ons in de pluk. Die plukt ongeveer 1800 kilo per dag. Wij waren nu met 50 mensen. En wij plukken dat. Maar goed, het is gewoon superleuk. Het is een heel mooi doel. En superleuk om te doen.
0: Ja, nee, maar ik snap dat het voor jullie normaal gesproken om veel grotere business gaat. Maar even toch voor mijn idee. 7900 kilo peren. Hoeveel peren zijn dat?
1: Hoeveel? Ik weet het niet. Hoeveel gaan er in een kilo? Ja, vier, denk ik.
0: Oké. Dus keer 4. Lekker.
1: Echt heel veel. Dus ik hoop dat we heel veel mensen het blij kunnen maken.
0: En merkte jij dan ook nog dat het toch wel een vak apart is om die peren ook daadwerkelijk een beetje goed te plukken?
1: Absoluut. Daarom was er ook veel minder geplukt. Want mensen die het nog nooit gedaan hebben, die denken, je moet heel hard aan een peer trekken en dan komt hij wel van die boom. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dus dat is hier en daar wat bijschaven en wat bijvertellen. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed.
0: Nee, we leren hier nog wat op de vrijdagavond. Dus hoe pluk je wel goed een peer? Door heel hard te gaan schudden? Of wat is de truc?
1: Juist niet. Nee, je moet heel voorzichtig zijn met het peer. Een peer is een heel kwetsbaar stukje fruit. En die moet je eigenlijk gewoon oppakken, naar boven draaien en heel voorzichtig in de kist leggen. Het is heel makkelijk. Kind kan er wat doen.
0: Ja, maar wel met liefde. Dat hoor ik alweer gelijk.
1: Ja, absoluut.
0: En met liefde, ik weet niet of jij daar dan nog reacties van krijgt, want dat zijn dus fucking veel peren. En die worden verslonden, zou ik zeggen, bij de voedselbank.
1: Ja, ze zijn ook heel blij mee, gelukkig. En ik hoop dat wij er inderdaad heel veel mensen uiteindelijk blij mee kunnen maken. Ja. Echt heel fijn.
0: Ja, ik vind dat mooi. En ik zag ook, want ik ging een beetje op zoek naar foto's en zo. Van, er zijn ook nog hapjes geregeld. Het is gewoon echt een mooie dag.
1: Ja.
0: Ik vind het een mooi initiatief, de laatste pluk. En jij dan vandaag in het bijzonder bent het erelid van de week. Join the club bij Veronica.
1: Superleuk.
0: Je krijgt een Radio Veronica t-shirt en we doen een tas erbij. Die is nog leeg, maar die kan je zelf met peren vullen natuurlijk.
1: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel en super bedankt voor de aandacht.
0: Oké, fijne avond.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
14: What a walk! And give you a walk!
13: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Start met vinden.
1: Download de app en start met vinden.
2: Giel Beelen.
3: Volgende vrijdag, de lijnen gaan zo open, 09098090. Dan kan ik er zomaar voor zorgen dat jij, of iemand anders is ook wel romantisch, maar in principe jij, een liedje verdient. Dat wordt ter plekke gemaakt, ik zweer het je. 09098090.

0: 0909-8090. Ik merk dat ik het deel weer vervelend vind dat ik de hele tijd dat nummer zelf moet zeggen. Dus ik zat even te kijken. Dan zijn er nog een beetje dames die luisteren. En dat is wel het mooie. Want de mensen die zijn aan het appen als een malle. Voor die fluisteraar. Ik zit er zelf ook helemaal in. Ik denk een suggestie te geven.
1: Hey, ik ben even niet bereikbaar. Maar spreek je boodschap in. Boodschap. Na de piep. En dan bel ik je terug.
0: Doeg. Nou, ietsje mij zegt dat ze gewoon...
2: Nog een keer.
0: Want ze klonk wel goed. Ik zou trouwens als ik... dat bedoel ik. Evelien, hallo. Je spreekt met Giel, Veronica.
3: Hallo, hi.
0: De fluisteraar. Evelien?
3: Ja, hi.
0: Je hebt een berichtje gestuurd voor de fluisteraar.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, spannend.
3: Ja, zeker.
0: Dat is echt, ja. En doe je gewoon mee voor het geld in de zin van ga je gokje doen? Of zit jij er gewoon echt bij op een manier dat je denkt ik weet het gewoon echt?
3: Ja, ik ben uiteraard overtuigd van mijn idee, maar ja, het blijft natuurlijk een gok.
0: Ja, dat is het leven. Oké, ja, goed. Het slechte nieuws is, ik mag dat hele fucking spel niet spelen. Maar ik vind het toch leuk dat je er bent. Ik heb jou even nodig. Mag ik het even omkeren?
3: Wat dan?
0: Nou, zou jij voor mij eventjes, hoeft niet helemaal fluisterend, maar het mag wel een beetje sensueel, in willen spreken 0909-8090.
3: En waarom zou ik dat doen?
0: Nou ja, omdat je een vriend van Veronica bent. Omdat je hier de club hebt gejoind. Omdat je erbij hoort.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: Maar ik zou het ook heel leuk vinden om het de fluisteraar mee te kunnen doen.
0: Ik geef dat door aan de commissie. Natuurlijk. Oké, dan gaat hij. Dus nog één keer. 0909-8090.
3: Oké. Okay. 0909-8090.
0: Wauw. En je hebt echt, het is echt niet om te slijmen, maar je hebt echt een goede stem. Dus dat is top. Ik kan nu gaan je vragen wie het is, maar dat is alleen maar, want ik weet het ook niet. En dan heb je misschien iemand anders een tip gegeven. Ik denk, laat ik zeggen wat ik denk. En misschien zitten we dan op dezelfde, maar ja, ik weet het ook echt niet. Ik denk dus dat het Lange Frans is.
3: Oh.
0: Ja. Nou, dat dacht jij niet.
3: Okay.
0: Hou het voor je. Je zit gewoon in die hoge hoed. En ik heb een telefoonnummer erbij. Want mensen kunnen namelijk nu gaan bellen.
3: Ja. 0909-8090.
0: En dan kunnen zij een liedje verdienen. Ja, jij mag ook wel. Ik bedoel, ik wil je niet helemaal met een kluitje in het riet sturen. Is er iets gebeurd deze week in jouw leven waarvan je denkt... Nou, dat was toch eventjes mooi. Dat verdient wel een liedje.
3: Potverdorie. Ja. Goeie vraag.
0: Dank je.
3: Het is niet zo'n bekend liedje eigenlijk.
0: Oh nee, sorry. Ik moet het er even uitleggen. Dus je hoeft geen liedje aan te vragen of wat ook. Wij gaan een liedje voor jou maken. Dus als jij iets meegemaakt hebt of gewoon zelf daar nu op de bank zit... je voelt je een beetje genaaid door een DJ die denkt dat hij grappig is... en jou een nummer laat inspreken. Nou, ik vind dat niet gelijk een liedje verdienen, maar zoiets, weet je wel? Zoiets wat jou gebeurd is.
3: Ik heb geen idee. Ik heb inderdaad wel het gevoel dat ik genaaid word.
0: Ja, dat begrijp ik. En dat voelt niet lekker, hè?
3: Nee.
0: Maar wel onwijs bedankt. En ik hoop dat je aan bod komt.
3: Ik hoop het ook.
0: Nummer?
3: 0909-8090.
0: En het werkt gelijk, want ik zie lijntjes knipperen. Hallo Veronica met Giel, goedenavond.
4: Hey Giel, Jeroen hier.
0: Hey Jeroen. Jeroen, de eerste beller, Jeroen. Ik had vorige week Jeroen, dat was de eerste beller.
4: Dat hoorde ik.
0: Ja. Maar jij bent een tweede Jeroen.
4: Ja, mijn vrouw vindt de eerste, maar voor jou de tweede.
0: Altijd beter dan tweedehands in ieder geval. Jij belt voor het liedje, neem ik aan.
4: Ik hoorde iemand heel zwoel 0909-8090 zeggen. Ik denk, nou, die bel ik gewoon.
0: Ja, dat is goed. Waarom verdien jij, of jouw vrouw, omdat je dat toevallig zo net noemde... waarom verdient hij een liedje? Wat heb je meegemaakt?
4: In die zin meegemaakt, ik heb een eigen bedrijf en dat is vrij druk. Dus dat is werken 6 of 7, dus 6 dagen werken van de 7, je snapt het.
0: Ik snap wat voor werk is het, wat doe je?
4: Ik heb een schildersbedrijf.
0: Ja, oké. Dus we hebben een rare kwast aan de lijn. En die,
4: maar daar heb ik lak aan.
0: Ja, lekker man. En is dat dan ook gewoon zeg maar zwart in het weekend? Of hoe werkt dat?
4: Nee, zwart is niet zo mooi. Dat vinden mensen tegenwoordig niet zo mooi. Het wordt allemaal wit geschilderd tegenwoordig. Ja, hij is scherp, ja, Giel. Hij is scherp, hè. Maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen op de landelijke radio, Giel.
0: Maar jij verdient een liedje omdat je gewoon zo'n bikkelharde werker bent?
4: Nee, ik verdien het niet, natuurlijk niet. Maar mijn vrouw verdient dat, want die houdt het hier helemaal draaiende. Op het thuisfront. En, die moet het allemaal maar regelen, weet je wel. Twee kinderen, huishouden, je snapt het. En zelf ook nog werken. Dus
0: dat is respect voor de vrouw. Hoe heet ze?
4: Nicolien.
0: Nicolien. Oké.
4: Ja.
0: We doen altijd drie kandidaten. Dit is eigenlijk al kandidaat 2, want de eerste kandidaat die wilde eigenlijk niet meedoen. Die heeft alleen het nummer ingesproken.
2: 0909
0: 8090. Is ook goed. Dus blijf even hangen. En wie weet maakt John AI zo dadelijk een liedje voor jou.
4: Dankjewel, Isi.
0: Ja, top.
2: Doei.
0: Was dat Nicolien?
4: Ik hang nog.
0: Oh.
4: Nee, dat was ik. Ik deel in een hoog stemmetje.
0: Oh, je. Oké.
2: Wauw. 0909-8090.
0: Maar wacht even, kan jij er dan ook eentje in de. Doe even met het hoge stemmetje het nummer als je wil.
4: Oké.
0: Ja?
5: 0909-8090.
0: Oh, nee, ik had het begin niet. Nog één keer.
5: 0909-8090.
0: Wauw, jongen, dat is echt fucking goed. Oké, top. Oh. Blijf even hangen.
4: Dankjewel, Liggie.
5: Doei.
0: Ja, dag. Oh, dat is echt een soort standaard. Stemmen in mijn hoofd. Ik moet trouwens ook eventjes iemand bellen. Verdient hij een liedje? Nou, dat weet ik niet. Maar dan, ik moet hem nu even bellen. Ik zit namelijk iets te drinken. De hele tijd denk ik, wat ben ik aan het drinken? Het is echt heel lief. In de categorie Join the Club, het gaat nergens over. Maar Dennis Hoebe, die zat hiervoor, met Rob samen natuurlijk. En die dronk iets waarvan ik altijd heb gedacht, maar dat ga je toch niet drinken. Maar het fascineert me wel. Ik ben heel lang...
6: Hoi, met Dennis. Oh. Ik kan even niet opnemen, dus spreek een bericht.
0: Nou, lig jij nu al onder zeil, Dennis?
7: Nog een keer.
0: Hij heeft mij dus cola zonder cafeïne en zonder suiker gegeven. En zonder calorie. Dus eigenlijk is het niks. Maar ja, ik heb echt al twee...
6: Dennis.
0: Hey, Dennis, Giel.
6: Hey, Giel.
0: Ik weet het toch niet, jongen. Kijk, ik bel je even op in de categorie jij verdient een liedje. Want ik vind het namelijk... Ik ben heel lang...
6: Hoi, met Dennis. Oh. Ik kan even niet opnemen, dus...

0: Nee, niet een beetje op cola lijken dan.
1: Nou. Ik probeer het de hele tijd. En dan neem ik weer een slot en dan zet ik hem weer weg. En ondertussen ben ik iets van een programma aan het maken. Nee, ja, het is echt... Ik begrijp er helemaal niks van dit. Want jij zegt... Ja, maar jij zegt het nu al. In de verte zou ik dan cola moeten proeven.
0: Nou ja, ik vind het wel cola's. Maar misschien heb ik al zo lang geen cola meer gedronken. Geen echte, dat ik nu denk dat dit het wel is. Maar ik vind het dus echt wel lekker.
1: Maar zit er ook geen prik in, voor mijn gevoel? Want zo proeft het. Het proeft een beetje als cola zonder prik.
0: Ik had wel het idee dat er wel prik in
1: zat zelf.
0: Maar,
1: er zit ook wel prik in. Ja, nee, maar ik wil dus niet ondankbaar zijn voor de duidelijkheid. Ik vond het juist heel lief dat jij een blikje instuurde.
0: Maar ik dacht serieus, Giel, wij als ex-cola's, cola-drinkers, ja. wij hebben het allebei echt wel in liters per dag weggepompt.
1: Ja.
0: Dacht ik, nou, dit is gewoon de opvolger. Jij gaat dit ook volgen.
1: Ja, dat had ik dus wel gewild, maar het voelt voor mij wel een beetje, dat heb ik ook een tijdje met sigaretten gehad, dat je dan nog van dat soort kruidenachtige dingen had, dat je gewoon dacht van, ja, weet je wat, je rookt of je rookt niet, en je gaat niet een soort barbecue-achtig iets aansteken dat die in je mond stoppen. En dat heb ik een beetje bij deze cola. Maar ik moet eerlijk zeggen, terwijl ik met je aan het praten ben, heb ik extra veel slokken. Ik krijg wel weer dat boerengevoel wat ik een tijd lang niet gehad heb.
0: Ja, dat is er toch een prik in dus.
1: Mm. Nee, er zit ook wel prik in, maar het proeft als cola zonder prik. Ja, ik kan het niet beter uitleggen. Dennis. Ik denk dat je niet geworden bent, maar je was kandidaat 3 in de categorie Wie verdient een liedje? Maar de computer gaat dat bepalen. Ik ga er niet over natuurlijk. Ik ga gelijk eventjes checken. Even kijken wat de computer zegt. Zo, dat is opvallend. Ja, dat is de tweede. Ja.
0: Wauw.
1: Ja, bedankt voor alles.
0: Ja, graag gedaan.
1: Oké. Okay. Nou, dit is het niveau weer gelijk, hè. Ik moet even tijd rekken, want John AI staat hier op de speelplaats. Dat is de live ruimte van Veronica. Waar binnenkort direct staat trouwens, dat is nog wel even vet. En John AI die heeft de verhalen gehoord. En die gaat nu Stand Up Maintenant een liedje maken voor Jeroen. Die als het goed is nog wel hangt, toch Jeroen?
2: Zeker, ja. Ik hang nog.
1: Oké, top. Eens even kijken. Is er wel eens een liedje voor je gemaakt?
2: Voor mij gemaakt? Nee.
1: Ja, nee. Nee, oké. Okay. Nee. Weet ik veel. Misschien bij je bruiloft of zo, dan zou dat kunnen.
2: Wel gedraaid natuurlijk, maar niet gemaakt. Nee.
1: Okay. Nou, nu gaat het gebeuren. Want John AI, die staat hier klaar. Ik zie dat hij voor de gelegenheid een heel orkest heeft meegenomen. Ik bedoel, hij kan ook wel eens een keer gewoon met zijn gitaar en klaarkomen.

0: Hier kan je mee thuiskomen, zou ik zeggen, toch?
1: Hier kan je mee thuiskomen. Ja, ze ligt al te slapen. En ik ga er zo over wakker maken, dat snap je.
0: Dat zou ik zeggen. Ik zou hem laten horen. Je kan er zo bovenop.
1: Hartstikke idee.
0: Dankjewel, Jeroen. En een fijne avond verder.
1: Jij bedankt, ouwe. Oké. Okay. Bye. Terugzeggen.

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Oh. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Bij Euro.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olieval.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. Het Veronica-weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
5: Oscar, dankjewel. Even kijken, ja, nee, oma, geen file, hè?
6: Ik heb geen file voor je.
5: Maar ik vind het leuk, ik heb je toch eventjes gebeld. Ik zou het leuk vinden als je je telefoonnummer inspreekt voor ons. 0909-8090, kan je dat even doen?
6: 0909-8090.
5: Dankjewel.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
13: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
16: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: U-Force. Het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: wil niet anders, hè?
1: 0909-8090.
0: Dankjewel, Jeroen.
1: 0909-8090.
0: Ding. Ik ben blij dat ik geen plaat hoef te onderbreken. Nu moet ik eigenlijk weer een minuutje vullen, want dan is het precies 11:11. En dan gaat het beginnen. Dan is het tijd geworden voor, snel uitrekenen, 12 minuten House Classics. Ja, dus eigenlijk gewoon twee met een beetje gekut er tussendoor. Dat nummer, dat staat er voor open.
1: 0909-8090.
0: Ik dacht wel dat ik dan, want dit is ook mijn eigen vrijdagavond uit, dat ik dan altijd wel even de eerste mag doen. En ik ben benieuwd. Dit is gewoon eventjes een geintje, wat ik straks trouwens ook met een viral dame, echt een goede country zangeres ga flikken. Dat je dan een cover hoort en dat je denkt, waar ken ik het van? Zij heeft een liedje verengelst wat wij in het Nederlands kennen. Ik heb een liedje dan, zou je kunnen zeggen, voor Nederlands wat we in het Engels kennen.

0: We're having big fun and the party just begun. Inner City. Lekker zeg. Oké, 11 over 11 is het geweest. Tot 23:23 is het even tijd om die klassiekers te laten knallen. De echte houseklassiekers tussen 88 en 99. Dat is een beetje mijn eigen spelregel. Ik weet dat er na 2000 ook nog heel veel van die Chesto dingen zijn gemaakt. Die ook echt wel cool zijn. We blijven een beetje bij de jaren 90. En binnenkort hier ook op Veronica. Daar verheug ik me echt op. De top 1000 van de 90's. Lekker man. Oké, dat nummer. Ik ben zo blij dat ik het niet meer zelf hoef te doen. Kom maar door.
1: 0909-8090.
0: En dat dus wel voor de houseklassiekers, hè. Straks gaan we ongein trappen. Hallo, met Veronica, met wie spreek ik?
2: Goedenavond, Sander.
0: Hey, Sander. Hallo.
2: Hey, Giel.
0: Hoe gaat het, jongen?
2: Ja, lekker. Ik zat lekker te luisteren.
0: Oké, mooi. En is dit een beetje jouw ding ook, de House Classics?
2: Ja, vind ik wel lekker. Okay. Ja, vind ik een leuke rubriek.
0: Oké. En waar zit jij aan te denken?
2: Ik zat aan die plaat Technocat te denken van Tom Wilson.
0: Goh.
2: Ja, die vond ik wel aardig.
0: Ja, die is zeker lekker. Clap your hands.
2: Clap your hands. Ja.
0: Die stop. Ik ga niet garanderen dat ik helemaal niet doorheen ga. Dat ligt me net aan wie er nog even belt. Maar ik laat hem voorlopig opstaan.
2: Helemaal goed, Giel.
0: Dankjewel, Sander.
2: Fijne avond.
0: Ja, hoi. Hoi. Die opbouw van mij. Die knalstrak. Oh. Nou ja, ik kan er nog eentje doorheen tetteren, hoor.
1: 0909-8090.
0: Ik vind die andere dame toch wat sympathieker uit, maar die was wat echter.
3: 0909-8090.

0: and I say,
1: Veronica met Giel, goedenavond. Hallo? Ik zit ergens in een rijdende auto. Wie is dit? Hallo, met wie spreek ik? Misschien wat netter.
2: Ja, Stef Wessel.
1: Wat zeg je? Wie? Nou, dit wordt een slecht gesprek. Oké, ik ga checken van een ander lijntje. Hallo, met de radio?
3: Ja, goedenavond met Kevin.
1: Hey, Kevin.
4: Kevin!
3: Ik zeg... Ja, Kevin hier, twee uur. Ik zeg... Jam and Spoon, The Age of Love.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht eigenlijk even dat je Jam and Spoon en Stella ging zeggen. Dan had ik echt een harde plasser gekregen. Maar jij bedoelt... je zegt het wel een soort van goed, maar het is namelijk gewoon The Age of Love, Age of Love. Maar jij wilde dan speciaal die en dat zeg
3: je... Nou, dat niet per se hoor, maar de Age of Love is het gewoon. Maar ik was even de artiest, was ik even pleiten. Ja, dus ik had hem even opgezocht op YouTube en ik kreeg een Jam & Spoon erbij.
1: Ja, dat is ook wel...
3: Maar je weet wel wat ik bedoel.
1: Ja, ik weet gelijk welke je bedoelt.

0: with me, move your body, your legs a bit.
1: House Classic.
2: Lekker man, Age of Love. En die lijntjes knipperen als een mal hier, lijkt wel stroboscoop. Je kan bellen.
3: 0909-8090.
2: Laatste 3 minuten zijn ingegaan. Veronica met Giel, goedenavond.
4: Hey Giel, goedenavond.
2: Hallo, met wie spreek ik?
4: Hey Giel, je spreekt met Rutger, hi.
2: Hey Rutger, van de stichting, tuurlijk.
4: Nou, die hebben
2: we
4: nog niet eerder
2: gehoord. Nee, ja, wat is jouw classic, Rutger?
4: Nou, ik moet je zeggen, ik vraag me eigenlijk af of die plaat die ik nu ga noemen überhaupt in Nederland bekend was.
2: Oh.
4: Maar ergens vroeg jaren 90 was ik met mijn zus in Zuid-Frankrijk in een club. En blijkbaar was dit nummer in de tijd gewoon echt helemaal het ding. Iedereen stond op tafels, fluitjes in de mond, je kent het wel. Ik heb het even op moeten zoeken. De plaat heet Le Dormeur. Zeg het je iets?
2: Le Dormeur?
4: Ja, Le Dormeur van de slaper. Le Dormeur, Dwaafse Rivalier van Pleasure Games.
2: Okay.
4: Een onwijs lekkere plaat. Ik denk uit 93 of zo.
2: Ja, ja, oké. Okay.
4: Echt,
2: nou,
4: echt een clubclassic.
2: Ik ben onwijs benieuwd. Ik gooi hem er gelijk. Er wordt ondertussen weer gebeld, hoor ik. Dat kan. dankjewel, Rutger.
4: Ja, hij heeft een lange intro, maar hij wordt vanzelf lekker.
2: Oké, okay, dat geldt voor de beste classics.
4: En zo is het. Oké. Okay.
2: Ik ben benieuwd, hey, dankjewel, man. Thanks. Oh, vet, hoor.
5: Le dormeur doit se réveiller.

0: se réveiller.
1: Ja, je hoort die klok tikken. Dat zit gewoon in de plaat, hoor. Er is een klok. Dat heb ik afgesproken. Niet dat ik me er altijd aan hou, maar... Het is 23. Dus tot zover.
2: House Classic.
3: Montag, lieben, glasen, globen.
1: Suggesties naar volgende week, hoor. Give it to me, baby. Come on. Laat maar weten. Als je gewoon nog een House Classic hebt en je wil hem volgende week even erin gooien... en laat het weten via de app van Veronica...

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: aan 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Giel Belen.

0: je zou zomaar straks kunnen denken, oh ja, het zijn die buitenlanders weer die ermee aan de haal gaan. Ik zie het zelf als een compliment, daarnaast is het helemaal niet waar. Het is onzin wat ik zeg, dat was een slechte link naar voren, maar het is gewoon gemaakt door een Nederlandse dame. En ik ken haar al een tijdje. Ze noemt zichzelf een Dutch cowgirl. Daar heb ik gelijk fantasieën bij, maar dat gaat om de muziek. Ik ga er even bellen. Ik heb haar via Insta wel even een berichtje gestuurd. Zo van, nou, ik wil je gewoon even bellen, want ze gaat viral. Even kijken.
1: Hallo, Melanie.
0: Hallo, is dit de Hallo. Dutch... Spreek ik met de Dutch cowgirl?
1: ik denk het wel, ja, dat je daarmee spreekt.
0: Ik denk het ook. Melanie, leuk je weer eventjes te spreken, te horen.
1: Zeker.
0: Ja, het gaat... Jij doet veel. Jij treedt veel op, jij post veel. En nou ja, wanneer had je zelf door, oké, deze gaat goed, dit is een viral?
1: Ja, ik weet niet, bij de eerste video eigenlijk gelijk al, dat mensen er heel erg op aansloegen, omdat je heel goed de brug kan slaan tussen het Nederlandstalige en de country muziek.
0: Ja.
1: En mijn eerste video was met Roxy Dekker, Satisfier.
0: Ja, die was ook top, ja.
1: En dat sloeg eigenlijk gelijk aan. En toen dacht ik, oh, ik moet eigenlijk meer gaan maken. Want volgens mij vinden mensen dit gewoon tof om te horen. En ja, toen is het een beetje een eigen leven gaan leiden eigenlijk.
0: Nou, een bijzonder eigen leven. En er zijn er veel. Ik verwijs mensen met liefde naar jouw Instagram. Want daar doe je het voornamelijk. Of zijn er ook nog andere... Zet je het ook op YouTube eigenlijk, weet ik niet?
1: Nou, ik ben wel momenteel bezig om er goede opnames van te maken, dat ik het ook op YouTube en Spotify en zo kan gaan zetten.
0: Ja,
1: dus dat is in de maak.
0: Ja. Maar hier, ik zit even te kijken, jongen. Hij heeft gewoon al 500.000 views en zo lang staat hij er nog niet op. Het is, ja. Ik weet ook niet of we er heel veel over moeten zeggen, maar ik wilde hem gewoon even draaien en ik wilde jou gewoon even feliciteren. Dus, nou ja, bij deze, gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: Dit is echt, je hebt er eentje te pakken. Nou, ik denk echt dat deze sowieso positief uit de hand kan lopen. Kijk, daar waar Roxy Dekker gewoon geinig was. Hè, want voor de duidelijkheid, jij maakt dan een country versie van dat nummer. Dit is er gewoon eentje. Die kan je uitbrengen, die kan je opnemen. Ook omdat je hem zo mooi, ja, noem je dat, hertaald hebt naar jouw leven.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Ja, ik wil er niet te veel over zeggen, dus blijf op het einde even hangen. Want het leukste is natuurlijk voor mensen om gewoon altijd even het spelletje met jezelf te doen. Herken hem. En dat doe je. Dat, zeker als er een refrein komt, is er geen Veronica-luisteraar die hem niet herkent. Maar in het begin denk je toch, een bekend Nederlands nummer. Nederlandstalige klassieker, maar dan nu op country-achtige wijze.
2: This Dutch classic was a country song.

0: get to play there one day.
1: Ja, dat vind ik ook een mooie. Dat het is een bekend café in Nashville waar je graag wil spelen. Voor die luisteraars die de hele tijd denken, fuck, fuck, fuck. Ik weet het.

0: natuurlijk, vader Abraham en het kleine café aan de haven. Het is wel een hork van een gast, dus ik hoop niet dat je er nog gedoe mee gaat krijgen op die manier.
1: Maar, oh jee.
0: Ja, dat weet ik nog van vroeger. Dan, nou ja, goed. Maar dat zal wel niet in dit geval. Gunt hij jou ook echt de toekomst. Melanie, breng hem uit. En ik draai hem helemaal op hi-fi hier op Veronica. Want ik hoef jou niet uit te leggen. Het is de tijd, hè?
1: Ja, zeker. Het is zeker de tijd.
0: Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Ik heb natuurlijk goed contact met Douwe. En ik weet dat ook hij dingen gaat organiseren. Nou, je ziet het aan Ella Langley. Zo gelijk even ingooien. Dit is jouw moment, Melanie.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, ik weet het zeker. Melanie Ryan Music, zo is op Insta. En daar vind je deze en vele andere versies. Fijn dat je even aan de lijn wilde komen. En fijne nachten.
1: Yes, dankjewel hè.

0: is toch echt helemaal top, zegt deze sound. Ella Langley, Choosing Texas. Naar aanleiding van Melanie Ryan. En Melanie is met IE en dat R-Y-A-N. Veel mensen willen het weten. Dat vind ik echt top voor haar. Ik volg haar al een tijd. Ze is jong en ambitieus. En nogmaals, ze heeft de wind eventjes mee. En ik moest gelijk denken, want ik draaide zo'n beetje die Ella Langley. En ik dacht, oh ja, zit ik nu een beetje gewoon lekkere, coole, rustige tunes te luisteren. Dat was eigenlijk ook het idee. Ik zit weer te pompen als een malle met die house classic, met gitaar en toestanden. Maar het is straks tijd voor...
1: Zacht gekookt item.
0: Ja, een item in de show. Het gaat over het zacht gekookt eitje. Dus als jij nu zit te luisteren en je bent eigenlijk helemaal van de vette gitaren, van de heavy metal, weet ik wel, gangster rap vind ik ook goed.

0: gekookt? Zacht gekookt item.
1: En er is iemand onderweg, zo te horen. Hallo, met de radio.
2: Hi, Giel. Goedenavond. Het is hier Frank.
1: Frank. Frank Stallone.
2: Hi, nee, zeg net al. Giel.
1: Hallo, Frankie boy. Frank, ja, je houdt dus van normaal gesproken een beetje, nou ja, noem eens wat.
2: Ja, stevig werk, Iron Maiden, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, noem maar op.
1: Die shit, oké. Okay.
2: Fighters,
1: okay.
2: Ja.
1: En nu ga jij een nummer met ons delen waarvan je denkt, ja, ik geloof niet in van die guilty dingen waar je voor hoeft te schamen, hoor, helemaal niet. Maar toch wel dat je denkt van, hey, die is net even anders.
2: Ja. Ja,
1: dan
2: krijg ik
1: kippen van. En weet je nog de eerste keer waar je was toen je me hoorde?
2: Ja, want toen zat ik voor wat wij vroeger de buis noemden.
1: De buis,
2: ja. Want toen was het de zeldzame keer dat ik het Songfestival zat te kijken. En daar kwam ze.
1: Oké, het is een Songfestival liedje, begrijp ik.
2: Het was oorspronkelijk een Songfestival liedje waarvan ik hoopte dat ze nog zou winnen ook. En het is geen Nederland. Dus,
1: nee. Oké, en zet je hem nog wel eens stiekem op?
2: Ja, nou en of. Hij staat in mijn playlist op Spotify.
1: Ja, man. Helemaal. En nogmaals, niet stiekem. Dat zit ik dan weer zelf te zeggen. Helemaal niet. Uit volle borst, of volle overtuiging. Ja, je hebt me echt heel veel spanning gegeven. Want ik ken wel heel veel mooie Songfestival-nummers. Maar wat is degene die jij bedoelt?
2: Ik heb het over Voila van Barbara
1: Pravi. Voila. Voilà, dit is nou precies zo eentje die ik bedoel. Frankie boy, dankjewel man, zet je radio keihard.
2: Snoer uit, hoi gang.
0: Zacht gekookt item.

0: Oh, dit bedoel ik nou. Dit is helemaal top, zeg.
1: Zacht gekookt item.
0: Ik kan er nog aan toevoegen dat ik ook zo'n zacht gekookt eitje ben, die dat dan met zijn dochter zit te kijken. Maar dan die uitvoering, dat heb je vast ook wel eens gezien. André Rieu, Maastricht.
2: Emma. Unfortunately, Emma has a rare but terrible disease.
0: Gaat hij dat helemaal uitleggen? Dus dat is een fantastische introductie. En dan komt zij op. Zie ook iedereen janken daar, dus dat is ook gewoon wat mooi. Als je hem nog niet hebt gezien, het is bijna gek, 120 miljoen keer is bekeken, zit nu.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a
3: Thank you. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
13: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
14: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jessicus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
9: Dankjewel. Ja, je had het ook niet verwacht, maar er is nog verkeer. Jannie.
10: Hey schat.
9: Hi.
10: Oma Jannie hier, met 1 file. A6 Muiden-Lelystad. Tussen Muidenberg en Hollandsebrug. 5 minuten over 2 kilometer. De weg is afgesloten. Naar verwachting tot 5 uur.
9: Zo. Nou, dankjewel Jannie.

0: Even thuis. Never change a winning tune. Nachtdieren, dagdieren. Giel hier, goeienacht. Ja, dit is nog even een extra uurtje. Gewoon bonus, omdat het kan.
1: 0909-8090.
0: Ah, nee, ik vind deze toch heel irritant worden. Ik ga toch de oorspronkelijke dame...
1: 0909-8090.
0: Ja, ja. Dat is namelijk het telefoonnummer, dat kan je bellen. Waarom, weet niemand. Maar gewoon omdat jij nu ook zit te luisteren en jij ergens mee bezig bent. Of juist niet. Alles is goed. Als je maar belt.
1: 0909-8090.
0: Misschien is het wel lekker om ook gewoon echt wel echt een beetje een echte geile te hebben, zeg maar. Maar daar werk ik aan.
1: 0909-8090.
0: Dat kan je bellen. Ook zien we wel dat er een dingetje binnenkomt hier. En dat is dan misschien wel een geile. Van D. Ik hoop dubbel D.
2: Huh, jij daar. 0909-8090.
0: Ja, oké. Daar kan het niet aan liggen. Ja, daar is hij weer. De beste openingstune. Dat vind ik mooi. Ik moet hem ook nog eventjes hier in het systeem zetten, merk ik. Want ik draai hem nu gewoon waar iedereen hem van kan draaien. Het is DJ Cam. Mijn kammetje, zoek. Oké, 0909-8090. We doen 10 telefoontjes.
3: Nummer 10.
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo, met de radio. Met wie spreek ik?
4: Met Jasper spreek je.
0: Hey Jasper, goeienacht.
4: Goeienacht, Giel.
0: Wat ben je aan het doen?
4: Ja, radio luisteren natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. Dat is top. Maar wat zie je om je heen? Wat heeft de vrijdagavondje gebracht?
4: Niet heel veel. Ik heb de radio aangezet en ik luister naar jou. Oh, en ik hoor leuke dingen voorbij komen.
0: Wat een ontspannen vibeje. En wat staat er... ik probeer gewoon een beetje erachter te komen wie jij bent, Jasper. Dus als ik zeg, ik ben Giel, ik ben 49 en ik heb 2 kinderen. Die zijn nog heel jong, want ik ben er laat mee begonnen. Wat kan jij dan over jezelf delen?
4: Ik ben Jasper, ik ben 42. Ik heb geen kinderen, want ik ben er nog helemaal niet aan begonnen. Nee. En wat wil je verder weten?
0: Maar of je gelukkig bent?
4: Ja.
0: Oh,
4: ja.
0: Oh.
4: Ja. Oh. Oh. Ja, maar wanneer ben je gelukkig, Giel?
0: Hè? Nou ja, op zich klonk je gewoon als iemand die vrijdagavond lekker vrij was, een beetje radio aan het luisteren was.
4: Maar ja, vrijdagavond ben ik gelukkig.
0: Hey, oké. Maar als je het wilt delen, waarom, wat knaagt eraan je dat je toch niet echt volmondig ja kan zeggen?
4: Oeh, ja, dan gaan we wel heel de diepte in.
0: Ja,
4: weet ik eigenlijk niet.
0: Maar is er iets gebeurd?
4: Misschien toch,
0: is er niks gebeurd?
4: Ja, misschien gebeurt er te weinig. Dat is ook weer niet zo. Ik weet het niet, Giel. Het is lastig.
0: Ja, je wilt niet delen, hoor ik al. Dat is duidelijk.
4: Ja,
0: maar dat is ook je goed recht, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar als je erover wil praten, dan wil ik alleen maar zeggen... dan staat ook deze lijn, hè, de Join the Club-lijn van Veronica... altijd voor je open.
4: Ja, nee, maar als de nachtegiel op de radio is, dan veel gelukkiger kun je me niet maken.
0: Oké. Houden we die positiviteit
4: in. Net als met die openingstune, die moet je er echt in houden.
0: Oké, man.
4: Dankjewel.
0: Blijf lekker luisteren. Oké,
4: doei.
3: Nummer 9.
0: Ik kan er niet meer tegen. Hallo, met wie spreek ik? Je kan nu wat zeggen, want je hebt gebeld.
1: 0909-8090.
0: Met wie spreek ik?
5: Zit je met mij, Giel?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet wie jij bent.
5: Ik ben Marco.
0: Nou, dan ben jij het, Marco. Marco!
5: Ja, Marco is in de house.
0: Welkom op de radio, Marco. Wat heb jij allemaal gedaan vrijdagavond?
5: Vrijdagavond? Lekker radio luisteren, zoals altijd. Doe ik altijd even vrijdagavond.
0: Oké, goed.
5: Maar ook lekker eerst mijn eigen playlist en daarna ga ik even kijken wat jij allemaal te vertellen hebt.
0: En wat maak jij dan op je eigen playlist? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Vooral intensive music, ik hou erg van dry cleaning, dat soort muziek, lekker intens.
0: Je zegt nu, is dry cleaning de naam van een artiest of is dat een genre?
5: Dat is de naam van een artiest, ja, inderdaad. En dat lekker gitaarspel, lekker een hele droge sound qua stem, maar dan die gitaar die speelt er lekker op in. Dus haar stem is echt super droog.
0: Okay.
5: Maar die gitaar die prikt het helemaal weer...

0: like world on your own.
1: Goed sfeertje, man.
0: Yes.
1: Dit is ook
0: you
1: gelijk een...
0: make a world on your own.

0: Nummer 8.
1: Ik had het ook niet verwacht, maar daar zijn we dan bij 8. Hallo.
2: Goedenavond, Giel. Wat leuk om jou weer eens in de telefoon te hebben.
1: Dit is Gerard.
2: Ah, kut. Zo ja, snel al.
1: Ja, sorry.
2: Jezus.
1: Ja, sorry. Ja. Oké, Ger, wij hebben elkaar vanochtend vroeg gezien. Jij maakt hier de ochtendshow en ik was even de spy on the, of the fly on the wall, kan ik beter zeggen.
2: Ja, dat was super gezellig wel.
1: Ja, vond ik ook. Maar daarom weet ik een beetje wat vanavond jij gehad hebt. En de vraag is, hoe was de bruiloft?
2: Nee, dat is morgen. Oh, dat is morgen.
1: Oh, dat is morgen.
2: Ja. Ja, helaas. Nee, ik heb vandaag gedraaid in Oosterhout. En als je van Oosterhout, dan moet je daar zijn hoor. Dat is helemaal goed.
1: Oh ja, dat is ook waar. Dat vertel je. Je had weer een Back to the Classics ding.
2: Ja, we moesten even Back to the Disco. En dat was best gezellig. En nu op weg naar huis. En ik denk, even kijken wat je uitspant, vriend.
1: Dit is lachen zeg. Dit is top. Oké, ik wil je niet gewoon gelijk allerlei kuntjes laten doen. Maar als we dan toch een soort vrijdag freaknacht ervan maken.
2: Ja,
1: zal
2: ik hem doen? Komt ie aan, hè?
1: Ja? Oké.
2: Ja.
1: Dit is ongelooflijk wat er nu gaat gebeuren. Hij doet dit uit zijn hoofd en er komt een hoop ranzigheid uit, jongen. Dat wil je niet weten. Oh, daar komt er niet.
2: I'm giving useless man.

0: gebleven.
1: Nummer 7.
0: Zo is het. 0909-8090, hoef ik zelf niet te zeggen.
2: 0909-8090.
0: Met wie spreek ik? Hallo?
3: Je spreekt met Phyllis.
0: Hallo Phyllis, jij klinkt fris.
3: Hoi.
0: Hoi.
3: Ja, ik werd door jullie gebeld en hij zei van ja, we willen jou nummer 7 maken.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het ook leuk dat je erbij bent. Wat brengt je wakker? Wat nogmaals, het klinkt niet alsof je in slaap aan het donderen bent.
3: Nee, klopt. Nee, ik ben eigenlijk ben nu op dit moment een game aan het installeren. En ik was vandaag om 5 uur klaar. Dus ja, een goed weekend.
0: Nou, dat duurt heel lang om die game installeren als je om 5 uur klaar was. En je bent er nu nog mee druk.
3: Nee, daar ben ik nu mee bezig. Niet vanaf 5 uur.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik denk, soms heb je dat je heel lang moet laden. En is het de moeite waard om te vragen wat voor game het is?
3: Jazeker, F125.
0: Oh, oké. Okay. Is die ene game al uit waar iedereen dat zo over heeft?
3: GTA 6.
0: Ja.
3: Nee, dat duurt nog eventjes.
0: Oh, de hype is zo real dat die game nog steeds niet is. Nee, oké. Okay. Hey. Okay,
3: maar die gaat wel vet worden. Hey, maar wat heb jij een vette show vandaag, man? Gerard, ook nog aan de lijn.
0: Het is ongelooflijk. Het komt hier allemaal gewoon binnen. Ik sta zelf ook op de plek. Ik moet wel zeggen, dat zeg ik vast, ik hoop op een lekker wijf, want we zijn bijna bij nummer 5.
3: Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik hangen, want we zullen er wel tussen zetten.
0: Ja, dat is goed. Maar fijn dat je er bent. En games dan later vannacht.
3: Awesome,
0: dankjewel,
3: fijn
0: weekend.
2: Okay.
0: 0909-8090. Oh nee, dan doe ik toch niet helemaal de goeie. Want we hadden een dame die hem net had ingesproken. Eens even kijken. Ja, die was top.
4: Huh, jij daar. 0909-8090.
0: Oeh. Maar misschien roept dit juist niet op dat de dames gaan bellen. Maar wij hebben ook nog eventjes. Het mag ook gewoon iemand een kacheltje lam zijn en een beetje aan de fles. Want we zijn inmiddels bij...
1: Nummer 6.
0: Hallo. Oh. Hallo. Goh, nou, dit is echt gewoon... ik vind het helemaal leuk dat ik met Geert er nu is. Die kent iets als dit. Dat mensen dan met vertraging zitten te luisteren of dat doen ze de stream. Ja, dan duurt het even voordat je aan bod komt. Dus ik ben lief. Ik ben nieuw hier. Dus ik wacht nog heel eventjes. Gooi hem er maar een keertje in, hoor.
2: 0909-8090.
0: Als je iets wilt delen, doe het met Giel. Ja, heel goed, delen. Dat heb je mooi bedacht, Marco. Hallo? Nou, ik ga een andere doen, hè. Met wie spreek ik?
5: Hey, Giel, mijn neef. Hey,
0: ja hoor.
5: Het is
0: dus
5: een vrijdagavond, we zijn er weer.
0: Het is er weer eentje, nou. Dit is, en ben jij toevallig, omdat je beller 6 bent, aan de fles?
5: Nee.
0: Wat goed.
5: Ik drink geen alcohol.
0: Oké, okay, lekker.
5: Nee, ik zit in medicatie voor epilepsie. Dan is alcohol niet het beste wat je kunt drinken, zeg maar.
0: Maar je zit aan Amerikaanse medicijnen, begrijp ik dat?
5: Nee, medicatie voor epilepsie.
0: Oh, oké. Okay.
5: En dan is alcohol niet het beste wat je kunt drinken.
0: Nee, dat begrijp ik goed. Ik denk dat jij hier ook helemaal gek zou worden, jongen. Want ik zie die lijnen knipperen als een malle. En dat is toch ook vaak epileptisch wat niet mag, toch?
5: Nou ja, voor sommigen wel. Voor sommigen niet. Ik ben vele jaren naar de discotheek geweest. Dus ik zou daar misschien wel tegen kunnen worden.
0: Ja. Maar is het echt serieus? Is het zo dat je bij bepaalde dingen daar rekening mee moet houden? Dat jij dus inderdaad, nou ja, televisie, bepaalde videoclips... of is dat altijd een beetje overdreven?
5: Nou, in mijn jongere tijd wel. Maar ja, ik ben inmiddels 52. Dus dan is dat wat minder, zeg maar.
0: Ja, maar gewoon even niet vanuit sensatie... maar wat is nou de laatste keer dat je echt zo'n aanval hebt gehad dan?
5: Ja, dat is toch alweer 10 jaar geleden, denk ik.
0: Oh, lekker. Dus wat dat betreft werken die medicijnen wel.
5: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat je erbij bent.
5: Ik had jou nog een appje gestuurd voor... ik zag gisteren iets voorbij komen dat Jimmy Bouten
0: door stingel
5: heeft.
0: Sorry?
5: Als dat zo is, zou je die willen draaien?
0: Sorry, dan moet je me eventjes helpen. Wat is er aan de hand?
5: Jimmy Barnes, een Australische zanger.
0: Ja.
5: En die schijnt een nieuwe single te hebben. Rock'n'Roll is King heet die.
0: Okay.
5: Zou jij die kunnen draaien?
0: Nou, dat klinkt als een lekker oude lullenplaat, maar je hebt hem zelf nog niet gehoord, je wel, toch?
5: Jawel, ik heb goede muziek.
0: Nee, oké, maar je zegt die schijnt een nieuwe plaat te hebben. Dat doe je net alsof je het fijn
5: vindt. Ja, die. Ik denk dat hij nu een plaat heeft, maar in ieder geval...
0: Ik denk het ook. Want hij is hier namelijk.
5: Ik ben er wel heel.
0: Oké. Ik dit heel lang volhouden. Ondertussen kan je blijven bellen natuurlijk.
2: 0909 809.

0: even spoelen. Nou, dit is natuurlijk iets afdwingen.
1: Nummer 5.
0: Met wie spreek ik?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ja,
0: dit is ongelooflijk. Dit is ongelooflijk, dames en heren, beller 5. En het is daadwerkelijk ook een dame. Met wie spreek ik?
2: Met Tiziana.
0: Hallo?
2: Hi.
0: Hoi. En wat brengt jou zo wakker hier zo tof?
2: Wij luisteren sowieso altijd al naar op. En vorige week hebben we jouw vuurdoop ook meegemaakt.
0: Ja.
2: En nu zijn we er weer bij.
0: Oh, dus, maar dit is een pak van mijn hart. Meen ik serieus dat je dan blijft luisteren. Want ik voelde wel een soort van druk. Dat ik dacht van ja, ik geniet altijd onwijs van de pub. En eigenlijk ook van de afterparty die hierop altijd deed. Die heb ik een beetje afgepakt, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, maar je doet het heel goed. En ik luisterde vroeger al naar jou op 3FM en zo. Dus nee, niks mis meer. Wij zijn blij met jou op Veronica.
0: Nou. Dit had ik echt eventjes nodig. Ontzettend bedankt.
2: Ja, dat wist ik. Dat voelde ik.
0: En dan ook nog precies op als beller 5. Het is, onwijs bedankt.
2: Ja, graag gedaan.
0: En tot volgende week.
2: Oké, doei.
0: Join the club. Wees erbij. En bel me vooral eventjes op. Dat kan op dat nummer, hè?
3: 0909-8090.
0: En waar zijn we gebleven? Ja, we zijn hier.
1: Nummer 4.
0: Hallo, met de radio.
4: Hey. Hallo, Giel.
0: Hi, wie is dit?
4: Met Michel.
0: Hey, wacht even. Dan moet ik eventjes gewoon een traditie in ere houden. Want er is een dame en die wil jou een vraag stellen. Ik wil wel dat jij daar eerlijk antwoord op geeft. Kunnen we dat van tevoren afspreken?
4: Ja, dat is goed.
0: Nee, oké, want ik had er net een gozer en die was dan eigenlijk niet zo heel gelukkig. Maar die ging er verder niet over uitweiden. En daar heeft...
4: Nee, maar Giel, ik ga
0: wacht
4: heel
0: even, wacht even. Hier komt de vraag.
5: Oh. Hey Michel, how's life, are you okay?
4: Het gaat steeds beter, Giel.
0: Steeds beter. Maar je gaat heel eerlijk zijn, zei je. Dus het ging even niet zo goed.
4: Nee, dat klopt.
0: Wat dan?
4: Nee, jij kent me als Michel de Brooddrukker, toch?
0: Michel de Brooddrukker, ja, toen was je dat ook daadwerkelijk. Het klinkt nu niet alsof je in de cabine zit.
4: Nee, dat klopt. Nee, dat was zo. Maar ja, toen kwam er een moment van een herseninfarct.
0: Zo, zomaar ineens, bam.
4: Ja, zo ineens, bam. Ja, ik zat 2 jaar geleden Olympische Spelen te kijken. En toen ging het licht uit.
0: Shit. En waren er mensen bij op dat moment?
4: Nee.
0: Zo, dus hoe lang was het licht uit?
4: Je bent er gewoon bij, hè?
0: Ja, ik ben er wel gewoon bij. Oké. Ja. Maar goed, dan lig je er helemaal af, lig je er helemaal uit. En
4: ja,
0: hoe gaat het dan met je mentale toestand, even los van het lichamelijke?
4: Dat is bikkelen.
0: Ja.
4: Bikkelen en vechten.
0: Ja.
4: En elke dag een stapje naar voren en dan nog een stapje naar voren en dan een stapje terug. En zo verder.
0: Ja. Nou, ik vind het mooi dat je dit deelt. Is er iets wat je zou kunnen delen wat jou helpt om gewoon een beetje op de been te blijven en te blijven bouwen?
4: Ja, zeker. Mijn lieve vriendin en vrouw, die is mijn steun en toeverlaat.
0: Oh.
4: Dus, zeker wel.
0: De liefde dus gewoon heeft jou er doorheen getrokken.
4: Ja, absoluut.
0: Dat is mooi, man. Hoe heet ze?
4: Marijke,
0: je bent een kanjer. En ik vind het fijn dat we dan weer hier 's nachts connected zijn, man.
4: Ja. Ik belde al vanavond voor de House Classic.
0: Oh ja.
4: Maar,
0: Ik ben voor het idee, we gaan het nu niet doen, maar welke was het? Welke wilde jij erin gooien?
4: Break of the Dawn.
0: Break of the Dawn? Je maakt me toch nieuwsgierig. Wat is dat dan?
4: Dat is zo'n huisrijplaatje. Gewoon echt dat je heerlijk lekker mee... gewoon lekker wegzweept, zeg maar.
0: Even kijken of je deze bedoelt, hoor. Oh ja, die.
4: Juist.
0: Die is wel lekker.
4: Ken je hem?
0: Ik ken hem zeker, ja.

0: Maar we've got love.
1: Dat nummer 3.
0: Oké, ja, wie is nummer 3? Hallo, met wie?
2: Hi, met Erwin.
0: Oh, is dit nog een dame?
2: Ik ken mij misschien nog wel.
0: Erwin.
2: Erwin. Van filosofie-chat.
0: Van welke chat?
2: Filosofie-chat.
0: Het filosofietje. Goed.
2: Dat doe je vet.
0: Ja, maar toen was je echt... Hoe jong was je toen?
2: Toen was ik 10.
0: Toen was je 10.
2: En nu ben ik... Nu mag ik drinken.
0: Dus ben je boven de 21? Of wanneer mag je drinken eigenlijk?
2: Over 2 weken ben ik 21.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Dat is dan toch eventjes wel. Ja, ik moet dit uitleggen. Dit is echt jeugdsentiment agogo. Ik was op de radio en het leek me dan leuk om na de file-informatie een filosofietje te doen. Oftewel, iets van een wijsheid. En hoe leuk was het dan dat we dat deden met iemand die 10 jaar oud was? En dat was jij. Ja. Dat was jij, zeg.
2: Ja, dat was ik.
0: En wat doe je nu? Studeer je nog? Ja. Of ben je aan het werk? Of wat doe je?
2: Ik ben net klaar met mijn studie voor dierenartsassistent.
0: Hey, dat dus, is echt mooi, hè?
2: Ja, dus ik ben een beetje op zoek naar werk, maar op het moment, het gaat goed.
0: Ja, ik wou net zeggen, er is in die dierenbusiness een hoop geld te verdienen, als ik dat zo mag horen van de dierenartsen vragen. Dus dat, volgens mij gaat het wel goed komen, toch? Of is het onduidelijk?
2: Nou, dat hoor ik ook wel eens.
0: Ja. Wat leuk zeg! Ik dacht toch echt dat je Erwin zei?
2: Nee, Erwin.
0: Oh, dat was het
2: inderdaad.
0: Ja, je hebt Erwin. My English isn't that good, you know. Dat is dan weer niet veranderd. Oké, zou jij, dat is misschien een gekke vraag, maar anders kan je er gewoon ter plekke misschien eentje verzinnen. Zou jij willen afsluiten dit gesprek met een filosofietje?
2: Oeh. Nou, dan loop ik heel even naar mijn deur, hè, waar allemaal filosofietjes hangen.
0: Hé, dat is er toch ingebleven.
2: Even kijken.
0: Oké. Okay. Wat leuk, nou dan doen we de verkeersinformatie. Even kijken, ja. Er staat nog steeds die gekke file, want dat is tot 7:55. Die is het al weg. Zijn er dus geen vertragingen? Wat loopt mijn oma te lullen, joh? Die zegt net dat het tot 7:55 blijft. Geen vertragingen, geen files, maar wel een filosofietje.
2: Luister naar je hart. Die luistert altijd.
0: Luister naar je hart, want die luistert altijd. En luister keihard, Veronica. Dat moet je nog wel even erbij zetten. Dan. Leuk dat ik je weer eens een keer gevonden heb. En ik wens je een fijne nacht verder.
2: Ja,
0: joh. Oké. Okay.
2: Fijne nacht.
0: Eens even kijken wie er nu gaat bellen. Geen idee, maar wel...
1: Nummer 2.
0: Hallo.
3: Goeiedag, met Tom.
0: Hey Tom.
3: Hoe is het daar?
0: Ja, goed. Lekker. Zit je in de auto?
3: In zo'n grote, met een grote oplegger erachter. Ik zit in de vrachtwagen.
0: Ja, oké. Okay. Het is een echt lekkere mannentrucker. Die hoor ik toch weinig hier op Veronica, moet ik zeggen. Maar ik ben blij dat je erbij bent. En jij weet natuurlijk altijd de weg, Tom.
3: Ik weet zeker de weg. Want ja, er wordt ook vaak aan mij gevraagd. Maar lekker.
0: Dat snap ik.
3: We zijn op pad.
0: En,
3: ik rijd nu ergens in Frankrijk op weg richting Macon.
0: Ach, en wat dekt de lading dan? Of ja, die oplegger, zei je?
3: Ja, ik bloemetjes en plantjes.
0: Ah, dat is mooi zeg. Oh, dat is dan echt volgas. Oké, nou dan hebben we dit moment heb ik nog echt helemaal niet gehad. Gooi dat raampje even open. Ik hoop niet dat je in een woonwijk rijdt, maar misschien ook wel. Eventjes die toeter.
3: Oh jee.
0: Ja.
3: Het is een mini-toetertje hoor.
0: Echt?
3: Ja, daar komt ie, hè?
0: Vond ik toch oké, hoor. Vond ik toch prima. Thanks, man. Dankjewel, Tom.
3: Doe
0: ik zitten. Hoi. Jij ook, hoi. Hand tussen de witte lijnen.
1: Nummer 1.
0: Ja, wie gaat die laatste zijn? Dat is de grote vraag. Het nummer...
4: 0909-8090.
0: En eens even kijken. Hallo?
5: Hallo?
0: Hallo?
5: Hallo?
0: Het is ongelooflijk, jongen. Het is de vrouwenhotline hier. Dat is...
5: Yes!
0: Dat is ook nieuw. Met wie spreek ik?
5: Met Stephanie.
0: Hallo, Stephanie.
5: Hallo!
0: Hallo en welkom op de radio.
5: Yay! Ja.
0: wat ben je aan het doen, Stephanie?
5: Ik kom net in de straat aan. Ik ben bij een mannelijke stripclub geweest.
0: Oh?
5: In Rotterdam. Oh. Dom Tom.
0: Ja?
5: Ja. absoluut de moeite waard.
0: En dan ga je dan met wat vriendinnen naartoe en dan, dan gaan ze echt uit de kleren?
5: Nou, niet met de blote piemels.
0: Oh.
5: Maar wel heel erg sensueel.
0: Ja, ja. Maar ik begrijp dat je het toch een beetje jammer vond.
5: Nee. Ik hoef geen blote piemel in mijn gezicht.
0: Nee, oké. Okay.
5: Nee. Ik vind het gewoon leuk om even te kwijlen. En dan pakken we s'avonds de satisfier.
0: Ja. Dat geeft wel inspiratie, zeg maar.
5: Ja, absoluut.
0: Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. En gooi je dan ook... Ja, ik heb echt geen idee, ik wil niet echt een naïeve Henkie zijn... maar gooi je dan ook geld naar die mannen toe, zoals ik dat zie in de films? Of werkt dat niet zo?
5: Nou, ik ga morgen weer.
0: Oh.
5: Ik wilde wel een tientje in de broek stoppen.
0: Ja.
5: Zoals ze dat doen bij vrouwen, de mannen bij de vrouwen. Dan wil ik dat ook eens een keer bij een man doen.
0: Maar vandaag kwam het er even niet van. Ja, nee, lijkt mij ook tof.
5: Ja, ga een keer mee.
0: Ga een keer mee. Dat weet ik nou weer niet, hoor.
5: Ah, jammer hoor.
0: Ja.
5: Jammer.
0: Hé, hey, en je doet me toch ook qua stem een beetje denken aan de rook, mevrouw?
5: Ja, ik rook. Ja, ik blow en ik rook. Ik heb ook wel eens gedronken. Ik kom gelukkig veilig aan.
0: Ja,
5: en ik ben nu op zoek naar een parkeerplekje.
0: Oké. Okay. En hoe spel je aanleg?
4: A-A-N-L-E-G.
5: A-A-N-L-E-G.
4: Aanleg.
0: Ja, dat is helemaal goed. Oké, we doen er nog eentje om het af te leren. Hoe spel je aanval?
4: A-A-N-V-A-L.
5: A-A-N-V-A-L.
4: Aanval.
0: Ja, dat is helemaal top.
5: Lekker, hè?
0: Ja, echt lekker. Ik vond... als ik heel eerlijk ben...
4: Eerlijk.
0: Ja.
4: E-E-R-L, lange
5: ja, gewoon eerlijk. Altijd eerlijk zijn.
0: Vond ik dit het hoogtepunt eigenlijk. Dat je gewoon even gratis erbij krijgt.
4: Gratis?
0: Ja, oké.
5: Heel fijn. Mag ik er nog wel een plaatje aanvragen?
0: Ja, zeker. Je bent nummer 1, dus dan mag het. Wat wil je horen?
5: Oké, laat... Ik wil Pink met Fire.
0: Pink met Fire. Oké, omdat jij zo dadelijk ook eventjes naar het pink gedeelte van je lichaam toe gaat met wat vuur erin.
5: Absoluut.
0: Oké.
5: Absoluut. Lekker like draaien fire. Met die dingen.
0: Ik gooi hem erin. Yes. En succes
5: Dankjewel.
0: Met je pink.
5: Doei.
0: Hoi.

Dus leuk. Dat had ik niet verwacht om de ping nog eventjes te gaan draaien, zeg. Dat is toch ook wel. Oké, ik heb nog eigenlijk één ding, los van wat jij wilt delen. Maar dat is de Nachtkaars. Dat is het laatste plaatje dat ik draai. En dat is echt een, ja, kan niet anders zeggen, een grafplaat. Eentje die je nooit op de radio hoort, maar waarvan je nu denkt, waarom niet? Dat kan. Als je hem laat weten, dan...

0: Oh, ja, Black and Gold. Sam Sparrow op de radio. Ik was eigenlijk, ja.
1: Jij daar.
0: Nee.
1: 0909-80-90.
0: Ik zat even wat dingen te checken van dingen die binnenkwamen voor de laatste plaat, de Nachtkaars. En ja, ik... Dit is toch niet wat mensen... Nou ja, het is wel een soort Nachtkaars, maar het is toch niet wat... Dat is toch niet een grafplaat? Of? Superman van Laurie Anderson. Clouseau met Altijd heb ik je lief. Nou, die ken ik dan weer niet, maar die ga ik dan nu even opzoeken. Dat zal wel echt, met alle respect, een beetje zo'n grafnummer zijn. Tenminste, zo klinkt de titel wel. Altijd heb ik je lief. Oh, ja, oké. Okay. Nou, dat zou wel kunnen zijn, hoor.

0: beetje die categorie. De nachtkaars. Als je er eentje hebt, laat het even weten.
1: Ha, jij daar. 0909-8090.
0: Ja, ik moet zeggen, dit laatste uurtje bevalt me nu al het meeste van deze show. En we zijn nog alive en kicking. Ik doe verder geen verzoekjes.

de nachtkaars. Zo krijg ik hier... en heel veel mensen die toch komen met die... Wat is dat of wat ik hoor? Die Laura Anderson Superman. Ken je dat niet? Ja, wat ik niet kende. Maar toen ik het herkende dacht ik... is iemand John Kaasjager. Die kwam met... Doe dan de versie van Rubber.

dat weet ik. Ja, ik moet nog. Oh ja, en dat is inderdaad wel een mooie. Dat is Erik die dat aanvoelt van... Hey, als je dan toch een goede begrafenisplaat zoekt van Clouseau... doe dan die van een vriend. Ja, dat is... heet toch ook echt afscheid van een vriend? Ja, dat zou er wel eentje kunnen zijn. Ja, maar ja, dan moet ik ook niet mijn eigen spelregels gaan.

0: Maar ik merk dat ik nu al gewoon iets te lang dan in de grafstemming zit. Dus ik zoek er eentje. Maar laten we gewoon nog eventjes gewoon random telefoontjes doen dan. Gewoon gezellig, weet je.
1: 0909-8090.
0: Dat kan je bellen. Don't Change van In Excess. Oké. Okay. Nou, ik zat er nog net aan te denken, man, om In Excess er eventjes in te gooien. Ja, dat is het toppe, jongen. Ik heb dat hier op mijn eerste uitzending gezegd. Maar ik zeg het met liefde. Zo tof. En ik heb dit zo gemist. Gewoon leuke plaatjes draaien, af en toe Veronica zeggen en daar bakken met geld voor krijgen.

0: Ja, ik had beloofd dat ik een doorstart zou doen aan de baas. Dat is twee plaatjes achter elkaar draaien. Nou, dat heb ik gedaan. En ik had ook nog in excess beloofd. Ik vind mezelf echt heel professioneel bezig. Dan is het nu echt tijd voor de nachtkaars. Terwijl ik toch ook nog eventjes nieuwsgierig ben naar een audio-appje wat hier binnenkomt van Claudia.
1: Giel, ik weet niet of je al een plaat hebt voor het allereindst van je uitzending.
0: Ja.
1: Maar dacht je van Chop Suey?
0: Ja.
1: Van System of a Down. Reken erop dat hij de kaars uitblaast. Nou,
0: dag. Hij is wel een toptrack. Maar dat is nou precies niet wat de nachtkaars is. Dat is namelijk gewoon wakker worden. Maar Claudia, als je hem volgende week weer aanvraagt, dan flikker ik hem erin. Hey, ik ga eventjes Erik terugbellen. Erik die kwam er net met die Clouseau. Dan de Clouseau 2, de afscheid nemen van een vriend, zeg maar. Maar hij had ook een andere. Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Hallo Erik, daar ben je.
2: Ja,
0: dit vind ik een mooie. En ook bedankt hoor voor die Clouseau track. Maar dat was meer dat die... Heb je die ooit een keer meegemaakt tegen mijn begrafenis? Of?
2: Ja, die heb ik zelf ooit een keer voor een vriend moeten draaien.
0: Zo.
2: Dat was wel wendig.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Nou ja, mooi.
2: En dan
0: hè?
2: Komt hij verder.
0: Ja, maar dat geldt ja. Dus voor elke track. Dat is een beetje het bijzondere van dit. Maar hoe zit dat dan met deze die je nu aanvraagt? Is die voor je eigen of hoe kom je daarbij?
2: Ja, Elvis Costello is altijd een grote held voor mij geweest. Maar... De Better Door Bird heb ik al zo 100.000 keer aangevraagd bij jullie.
0: Ja.
2: En hij wordt nooit gedraaid.
0: Nee.
2: Nou, dat en Elvis Costello vind ik zelf zo vet, omdat hij altijd lekker helemaal los kan gaan.
0: Ja, man, en die stem, jongen.
2: Op Better Door Bird, dan gooit hij alle registers open.
0: Ja, maar kunnen wij dan wel afspreken, en laat het nog even duren, maar dat dit dan wel jouw laatste kaars is, zeg maar.
2: Volgens mij staat hij al in mijn testament.
0: Oké, dan is dat geregeld. Bij deze, het wordt ook uitgezonden. Ik gooi hem erin als laatste plaat op de nachtkaars. Dankjewel, man.
2: Helemaal goed, dank je.
0: Fijne nacht.

0: great.
1: Well, it was pretty good.
0: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
0: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
0: It was pretty terrible.
1: It was bad.
0: It was awful.
1: I was terrible.
0: Get him away.
1: Hey, boom.
2: Veronica. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.

0: tip of you.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
3: Radio Veronica.
4: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Krista Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden.